Ja, misschien hebben we er wel wat te maken met de klimaatprobleem die als in het verschiet ligt. Als het water giet stijgen, wat giet er dan allemaal op gebeuren? De North Mississippi All-Stars van de nieuwe CD Set Sail. We blijven nog even in de sfeer van het water en eigenlijk ook nog wel een beetje in de sfeer van de politiek. Want dit is een nee-nummer van Little Feat. De band die ondertussen al 52 jaar bestaat. Ooit begon met Lowell George en met Paul Barrera. Paul Barrera, ja, 2019 is die overleden. En uiteraard met Bill Payne. Die is er nog steeds bij. En daar zit wat nieuwe mensen bij. En met elkaar hebben ze een nieuwe cd maken. Of een nieuwe single maken in elk geval. En ze zullen op tour gaan. Maar ik weet niet of dat met alle corona-perikelen of dat allemaal de deur giet. De band bestaat tegenwoordig uit Bill Payne, Kenny Gradley op bas, Sam Clayton, slagwerk en Fred Tackett op gitaar. En er komt nog twee andere mannen bij, Scott Sherrod uit de Craig Allman Band en Tony Leone van onder andere de Chris Robinson Brotherhood. Nou, die single die giet ook over het water en een beetje een waarschuwing. Het is opgenomen eigenlijk al in 2020 voordat Joe Biden verkozen is als president, want daar waren ze heel erg voor dat die verkeuzen zullen worden. There'll be a better day when all boats rise.

Ja, het is duidelijk dat het niet meer Little Feat van 1969 is. De sound is heel anders geworden, meer poppier geworden, zou ik bijna zeggen. Maar het is een nieuwe single van Little Feat, When All Boats Rise. Vorig jaar, denk ik, 2020, overleed John Prine, countryzanger. Of countryzanger, nou ja, een zanger-componist uit Amerika, die hele mooie dingen maakt. Hij overleed aan corona. Ik zag een cd die u 2010 komt, dacht ik, 2011. Dirty Hearts and Broken Windows. En dat is een dubbel cd met allemaal nummers van John Prine die zingen wordt door andere mensen. Onder andere door Amanda Shires. En Amanda Shires, dat is een hele goede zangeres en ook violiste. De echtgenote van Jason Isbell. En zij zingt van John Prine, Settle in the Rain.

Jazeker, dan gaan we een strik over de viool van Amanda Shires. Saddle in the Rain, het nummer van John Prine in de uitvoering van Amanda Shires. Ik vind het wel mooi dat ze er een hele eigen versie van gemaakt heeft. Het origineel is wel herkenbaar, maar duidelijk een eigen touch erbij. Van de cd Dirty Hearts and Broken Windows. Muziek die hij allemaal hoort in Harry's Blues. Elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. Zoals al aangekondigd, 3 uitvoeringen van een heel oud nummer uit 1926. Basin Street Blues, een nummer dat al geschreven is in 1926. En bekend geworden is met name door Louis Armstrong. Hij heeft het niet zelf geschreven, het was een compositie van iemand anders. Maar de eerste uitvoering die is van Stacy Mitchart. En dat is een hele onbekende naam, althans voor mij onbekende naam. Toch een man die al heel wat cd's gemaakt heeft. Hij komt oorspronkelijk uit Cincinnati, uit Ohio, maar is naar Nashville gegaan. En dan woont hij in een buurt waar vroeger altijd al die uitgevers en zo zaten. Uitgevers, drukkerijen, vormgevers, al dat soort mensen. Printers Alley heette die buurt. En zo heeft hij zijn cd ook genoemd. Want door heeft hij een eigen club. De Bourbon Street Blues and Boogie Bar. Dat is het huisorkest, zeg maar, Stacy Mitchart. En van zijn cd Printers Alley zien we uitvoering van Basin Street Blues.

duidelijke verwijzing naar het origineel van Louis Armstrong. Maar dit was de versie van Stacey Mitchard van de CD Printers. Maar dit was de versie van Stacey Mitchard van de CD Printers.

In 1971 overleden. Een man die geweldige donen heeft met zijn cornet of trompet, net hoe hij het nu beeld. Hele beroemde nummers gemaakt heeft natuurlijk. En toen hij overleed, toen zeiden mensen ook van hem. Bijvoorbeeld Miles Davis die zei van hem. Je kunt niet op een blaasinstrument spelen dat Louis niet al gespeeld heeft. En de mooiste uitspraak vind ik van Duke Ellington. Die zei, hij werd arm geboren, hij stierf rijk en heeft in de tussentijd niemand benadeeld. Nou, als er dat van hoe zegt als muzikant, dan heeft het heel netjes te donen. Louis Armstrong met de originele versie van The Basin Street Blues.

Het origineel van Basin Street Blues, Louis Armstrong, 1928 alweer. Nou, nog een wat recentere versie, die komt in 2002 van Dr. John. Dr. John the Night Tripper, een geweldige pianist en een geweldige zanger ook in de traditie van New Orleans. Dit is van de cd Going Back to New Orleans uit 2002. Dr. John met de Basin Street Blues.

Drie versies waren dat van de Basin Street Blues. Het origineel van Louis Armstrong in 1928. En dan Dr. John in 2002. En de aanleiding was een cd van Stacy Mitchart. De cd Printer's Alley. Het blijft nog een beetje in de sfeer van de pianisten. Want ja, die komt er nu een keer veel op voor op Basin Street Blues. Zeker bij Dr. John, zelf achter de piano. Een cd uit 2011. Blues for Stu. En Stu, dat was Ian Stewart. En Ian Stewart, dat was de pianist die in de allereerste formatie van de Rolling Stones zat. Later, toen Andrew Loog Oldham manager was, toen moest hij eruit. Want hij was eigenlijk een beetje te netjes. Hij paste niet bij het ruige image. Maar het was wel een geweldige pianist en een geweldige muzikant. Ook een hele eigenzinnige man trouwens. In 2011 is er een cd uitgebracht, een tribute cd voor Ian Stewart, waar allerlei mensen aan meewerken. Onder andere ook de Stones. En toen ook nog weer Bill Wyman. Die kwam toen voor het eerst keer weer met de Stones bij elkaar. In de uitvoering van een nummer van Bob Dylan, Watching the River Flow.

Ja, alle instrumenten komen nog impisch aan bod. De Hammond-orgel van Jules Holland. De piano van Ben Waters. Want dat was de man die het initiatief nam voor deze tribute-cd. Voor Ian Stewart, Blues for Stu 2011. Hele andere muziek, dat is van Dave Alvin. Dave Alvin samen met zijn broer Phil Alvin. Beide komt uit Californië. Zit een beetje in de sfeer van... Ja, van Buck Owens en dat soort dingen. Dwight Yoakam en dat soort mensen. De wat alternatieve country muziek, maar met duidelijk herkenbaar. Nou, zij doet ook een nummer van Dylan. Watching the River Flow hiervoor was ook van Dylan. Maar zij speelt Dave Alvin, die speelt Highway 61 Revisited.

Een hele eigen versie van Dave Alvin van Highway 61 Revisited van de CD From an Old Guitar. En dat was in 2020. Het is Blues, gemaakt en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van de CD van Stacey Mitch Hart, waar al eerder in van de draait heb van de CD Printer's Alley, The Doghouse Blues.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Het is wat ongebruikelijk. Maar in muziek voor volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes. En u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In muziek voor volwassenen staat heel gedateerd de muziek centraal. Hier is Johan Derksen.
2: De filmindustrie maakt volop gebruik van de muziek die qua sfeer iets toevoegt aan de filmbeelden. Deze week komen alle nummers uit films. American Gigolo, een film met Richard Gere en Lauren Hutton in de hoofdrollen. Debbie Harry, de zangeres van Blondie, schreef dit nummer voor de film, maar dat werd de nummer 1 hit in Amerika, Engeland en Canada. Blondie, Call Me.

Blondie, Call Me. Snatch, dat was een komische gangsterfilm met Jason Statham, Brad Pitt en Vinnie Jones. En de Engelse band The Stranglers had al 23 single hits en 19 hit albums. Maar ook aan deze film hield de band nog een grote hit over. Het nummer eindigde 2 in Engeland, 3 in Ierland, 7 in België, 8 in Nederland en 10 in Australië. The Stranglers, Golden Brown.

Industrieros, Golden Brown. Roadhouse, dat was een gezellige knokfilm met Patrick Swayze en Sam Elliott. En de Canadese bluesgitarist Jeff Healey had zelfs een rol als Cody. En dit nummer speelde hij live in de film. De Jeff Healey Band, Roadhouse Blues.

Jeff Healy Band, Roadhouse Blues. Mannequin, dat was een romantische komedie met Andrew McCarthy en Kim Cattrall. En Starship uit San Francisco, dat waren de overblijfselen van Jefferson Starship, maar zanger Mickey Thomas en zangeres Grace Slick waren nog steeds van de partij. Het werd een nummer 1 hit in Amerika, Engeland, Portugal, Ierland en Canada. Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now.

Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now. What Women Want is een romantische komedie met Mel Gibson en Helen Hunt en Meredith Brooks. Dat is een, ja, niet zo bekende singer-songwriter uit Oregon. Maar zij hield aan deze film haar eerste grote hit over, want het nummer eindigde 1 in Amerika, 2 in Canada en Australië, 4 in Nieuw-Zeeland en 5 in Oostenrijk, België en Noorwegen. Meredith Brooks, Bitch.

Meredith Brooks, Pitch, 12 Monkeys, dat is een science fiction film met Bruce Willis, Brad Pitt en Christopher Plummer. En hij werd een oude hit van Fats Domino uit 1956 gebruikt en destijds was dat de nummer 1 hit in Amerika. Fats Domino, Blueberry Hill.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Van Morrison at the Movies van Van Morrison is het album van deze week. En dat is een album boordevol nummers van Van Morrison die ooit gebruikt zijn in films. Dit nummer komt uit de film Good Morning Vietnam, waarin Robin Williams een discjockey in de jaren 60 speelt. En dit was een hit in 1964 toen Van Morrison nog de zanger was van de band uit Belfast, Damn. Van Morrison, Baby Please Don't Go.

Van Morrison, Baby Please Don't Go. 9½ weeks, dat was een erotisch-romantisch drama met Kim Basinger en Mickey Rourke. En soulzanger Al Green leverde een mooie bijdrage en dat nummer werd later nog gecoverd door Al Jarreau, Etta James, Livin' Colour en David Sanborn. Al Green, Love and Happiness.

Al Green, Love and Happiness. Waiting to Exhale, dat is een romantische film met Whitney Houston en Angela Bassett. En op de soundtrack staan louter zwarte zangeressen. Aretha Franklin, It Hurts Like Hell.

Aretha Franklin, It Hurts Like Hell. Good Will Hunting, dat is een psychologisch drama met Matt Damon, Ben Affleck en Robin Williams en de Schotse zanger Gary Rafferty, die zijn hele carrière een alcoholprobleem kende, leverde een mooie bijdrage. Op 63-jarige leeftijd overleed hij nadat zijn lever het begaf. Gary Rafferty, Baker Street.

Gary Rafferty, Baker Street. Midnight Cowboy, dat was een succesfilm met Dustin Hoffman en John Voight. En Bob Dylan zou een nummer voor de film Midnight Cowboy schrijven, maar hij was niet op tijd klaar met zijn bijdrage Lady Lay. En toen koos de regisseur voor Nielsen. Hij nam een nummer op van Fred Neil, waarmee hij 10 jaar later een top 10 hit scoorde in Amerika. Nielsen, Everybody's Talkin'.

Nielsen, Everybody's Talking. Love and Sex, dat is een ondeugende film met de Nederlandse actrice Famke Janssen in de hoofdrol. En Mary Frank, dat is een onbekende Deense singer-songwriter uit Jutland, maar zij werd ontdekt door de regisseur van de film, Valerie Brimen. En deze Valerie Brimen maakte later louter films waarin seks een belangrijke rol speelde. Mary Frank, Save a Little Love.

Mary Frank, Save a Little Love. Dirty Dancing, dat was een film die boordevol muziek zat. Dit is een oude nummer 1 hit uit Amerika. In 1956 was het een grote hit voor studiogitarist Mickey Baker en zangeres Sylvia Vanderpool. Mickey Baker hield het na enige tijd voor gezien en hij vertrok met Luther Allison naar Parijs, waar hij jaren werkte als bluesgitarist en hij overleed in Frankrijk op 87-jarige leeftijd. Mickey en Sylvia, Love is Strange.

Mickey en Sylvia, Love is Strange. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Speciaal voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. De onbekende Schotse band Danny Wilson was de huisband in de nachtclub The Swamp in Dundee. En deze onbekende band hield een wereldhit over aan de film There's Something About Mary. Het werd namelijk een hit in Australië, Canada, Ierland, Israël, Zuid-Afrika, Engeland, Amerika en Duitsland. Danny Wilson, Mary's Prayer. Everything.

0: Siena tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: The Voice of America was in de 50e jaren Harry Musquet's favoriete radioprogramma. Thuis op zijn kamer in Assen luisterde hij naar de muziek die Willis Conover draaide. Blues en jazz. 10 jaar later waren het de programma's van Radio Luxemburg die Albert Haar in Zuidwolde 's avonds aan het toestel kluisterden. Country, folk en popmuziek. Samen presenteren ze sinds oktober 1991 dit programma. En daar ontstond het idee op zoek te gaan naar de wortels van de blues. Naar de muziek die een uiting is van gedachten, meningen en stemmingen van mensen die leefden en leven in Amerika. Ze kozen 3 zuidelijke staten van Amerika: Texas, Louisiana en Mississippi. Op hun reis werden ze vergezeld door John LaGrant, mondharmonica-speler. De komende 20 uitzendingen kunt u luisteren naar hun verslag over muziek, mensen, landschap en reizen in Amerika. Vandaag Houston, de metropool in het zuiden van Texas. Aankomstplaats van de Boeing 747 van onze nationale trots. Bestemming: de wortels van de blues.
3: Een hele goede middag, luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. De komende weken, verslag van de reis die wij in mei en juni, kleine 4 weken donen hebben naar Amerika. Harry, Louis is teruggegaan naar het idee ontstond om daar naartoe te gaan. Maar dan de voorbereiding van zo'n reis door naartoe. Hoe heb jij je door op voorbereid?
4: Nou, ik heb 's avonds in bed, als het heel stil was in huis, heb ik een aantal boeken gepakt. En die ben ik gaan lezen. Want je moet natuurlijk wel een behoorlijk overzicht hebben van wat je daar kunt aantreffen en kunt doen. En een van die boeken, dat was een fantastisch boek die ons ook de hele reis vergezeld heeft, dat was het Texas Handbook. Het is geschreven door een meneer Joe Cummings en gepubliceerd bij The Moon Publications. Dat boek, daar staat eigenlijk van alles in. Over eten, drinken, de geschiedenis van Texas. Je kunt zo gek niet opnoemen of het staat erin. En ja, ga je erdoorheen, ik zou je aanraden om dat boek te kopen, want het is een fantastisch boek. Nou, een ander boek wat je ook zeker moet lezen, dat is de Fodor's 93 Guide of the South. Een compleet overzicht van de Civil War, plantages, country music, jazzfestival en bluesfestivals. Ook een heel goed boek, en uitgegeven door Newsweek. En ja, ik zou het u ook van harte kunnen aanraden. Dan heb ik hier nog een fantastisch boek van Paul Oliver. Een professor van Cambridge University die een boek heeft geschreven over de blues. Hij heeft er meerdere geschreven en dit boek dat heet Blues Fell This Morning. Meaning in the Blues. En het is uitgegeven door de Cambridge University Press. Nou, dat zijn de 3 boeken die ik doorgelezen heb. En onafscheidelijk was natuurlijk ook onze roadmap van Rand en McNally.
3: Nou, die roadmap die binnen wij, ja, die volgen wij eigenlijk ook de komende uitzending. Want het is min of meer een chronologisch verslag van wat wij de komende weken zullen doen. De rondtocht die begonnen in Houston via Port Arthur, de grens over naar Louisiana. Dwarsoversteking eigenlijk. De koortvuur hebt dan zou de lijn kunnen volgen naar Baton Rouge, New Orleans. En dan naar boven toe naar de staat Mississippi in. De Mississippi Delta. En dan in de richting van Texas, Dallas, Austin, San Antonio en dan weer terug in Houston. Die boeken ter voorbereiding lezen Harry op die tocht. Hij had nou een bepaald voorstellingsvermogen. Wat hij zult verwachten. Hoe waren hun verwachtingen? Want het was de eerste keer dat hij door naartoe ging.
4: Ja, ik was er nooit geweest, inderdaad. Ik had een keer naartoe gekund, maar dat is toen allemaal niet doorgegaan. Het verhaal is heel vaak verteld. Maar ja, mijn verwachting, ik stond er eigenlijk vrij blanco tegenover. Wat je ziet is natuurlijk grotendeels nieuws, televisie, series, wat je hoort zijn eigenlijk dingen van collega's of mensen die er geweest zijn. Maar het is toch altijd heel anders dan dat je er zelf heen gaat. Dus ik stond daar vrij blanco tegenover. Wat ik daar zou aantreffen. Ik had gedacht. Ik had wel een beetje gedacht dat. Amerika. Tenminste, dus zou Mekka van de blues zou zijn.
3: Nou, Louis, maar dus hier met vliegtuig instappen op een vroege zondagmorgen. En hij dan op Schiphol instapt, dan duurt het maar in. Dan zit hij de boom en dan ben je onderweg naar Amerika.
5: We zitten hier in de 747 van de KLM. Met een mooie naam Hongkong. Maar daar gaan wij niet heen. Wij gaan naar de States. En wij zitten al 6 uur in het toestel. En zijn inmiddels aangeland in Newfoundland. Even voorbij Labrador City. Het is een hele lange zit. Maar wij worden verbijt met allerlei consumpties. Het personeel houdt ons goed bezig, ook met de prachtige nieuwe film van Al Pacino, die ik zag. De titel heb ik niet precies gezien. En wat mij verder opvalt is dat naarmate de reis voor de passagiers allemaal wat losser worden. In het begin zitten ze nog aardig strak in pakken. Maar daarna zie je de knopjes al losgaan. En ook het personeel is niet meer zo formeel als... Als het in het begin was. Nou, over ongeveer 4 uur op wij aan te komen in Houston. Onze eerste pleisterplaats. Houston, dat ligt in Texas. Vlakbij de Golf van Mexico. En is genoemd naar de bekende generaal Sam Houston. Wat ook tevens de eerste president was van de Republiek Texas toen nog. Want Texas is ook nog 10 jaar een republiek geweest. De snelheid van deze Boeing is op het ogenblik 887 km per uur. De resterende vliegtijd is nog 3 uur en 46 minuten. Wij komen aan om 2:30. Vliegen ook over Chicago onder andere. Ik schat ongeveer over een uur zijn we boven Chicago. En dan zakken we zo af via de Mississippi naar Houston. En er staat een heel groot, hoog monument. Ik meen dat het hoogste van de States was. Het zogenaamde Jacinto monument. Wat te maken heeft met de vrijheidsoorlog van de Texaners tegen de Mexicanen. Nou... Buiten is het natuurlijk hartstikke koud, dus min 50 graden. En we zitten op ongeveer 10 kilometer hoogte. En daar beneden, daar ligt Newfoundland. En dat is ook nog een zeer koude streek. Dus begrijp, hier in het vliegtuig is het overigens behoorlijk warm. Want ik heb een soort dingetje opgezet. Toen werd het iets beter, maar het schijnt dat ze nou iets meer ventileren. Want ik heb er nou geen last meer van. Naast mij zit overigens John Lagrand, mondharmonica-speler van Mesché. En rechts van mij Albert Haar, u wel bekend van de presentatie van Harry's Blues.
6: I want to tell you the first time I taken a notion. Let our plane take me all this earth. Lord, I want to tell you people the first time I've taken a notion.

0: BC Sound.
1: De ervaring van Lightning Hopkins, die als blueszanger het vliegtuig ingang. Nee, de andere kant opgang dan wij, want hij komt uit Texas.
2: Centerville.
1: Ja. En in 82 overleden in Houston. Dat moet een hele ervaring in West Ham vinden, zo'n man natuurlijk.
2: Ja, want ik heb meegemaakt de Blues Estafette en Amsterdam Blues Festival, dat mensen ook voor de eerste keer abroad gingen, dan de grens over, Amerika verlieten en zelfs niet eens wisten hoe oud ze waren, want ze moesten dan een paspoort aanvragen. Dat hadden ze dan meestal niet. En de exacte datum was dan wel eens verloren gegaan. Ik heb dat met Jameson Thomas onder andere meegemaakt. Die kwam uit Clarksdale.
1: Nou, de data die waren in ons geval aanmerkelijk exacter, Harry. We kwamen om 1:30 op Houston aan. Autotoestel. Een Ford Thunderbird hebben we met rond te gaan door Amerika. Een hotelzucht, een plekzucht door zo. En dan wordt het tijd om maar eens wat te eten. En Houston in Texas ligt niet al te ver van Mexico. En die invloed van Mexico die is dan ook duidelijk te merken door de stad ingehaald in Houston. En dan zit hij door in een etablissement op de zondag. Vanuit Drenthe naar Houston, naar Texas. En dan kniep je zelf hem in de arm of dat allemaal wel waar is.
2: Nee, dat had ik nog gedaan. En dan ook nog zo'n fantastische corona erbij. Met een stukje... citroen erop. Fantastisch biertje. Ik mag wel zeggen dat me dat zeer goed bevalt hier.
3: Heb je enig idee wat ik hier voor mij heb staan trouwens?
2: Nee, nee.
3: Ik ook niet eigenlijk.
2: Probeer
3: eens. Het is non-alcoholic. Het is een soort margarita. Maar dan zonder alcohol erin. Ik zie het niet, u. Wat smaakt wel lekker. Hoe is Houston de boel overgekomen, Harry?
2: Het vliegveld vond ik... Ik vond het nogal... een papierwinkel. Zeg ook tegen John, die zei ook... ze weten hier wel van wanten wat stempels en... En papiertoestand betreft, zeer lang wachten. Dat is dus bij ons heel anders in Nederland.
3: Toch wel met redelijk vlot door de douane en dat soort dingen.
2: Ja, omdat we zeiden dat we van de pers waren en een programma over blues gingen maken. Vonden ze heel leuk en zo. En kon ook direct doorlopen. Dus daar zijn ze dan wel mee begaan. Maar ja, de verder kom ik me hier een beetje apart over, een beetje rommelig, moet ik zeggen. Ja, niet deze zaak niet hoor, maar zo daarbuiten en zo. Net of alles gewoon zomaar in het land plant is. Maar ze hebben hier ook ruimte genoeg, dat heb ik al lang gezien. Dus dat maakt hier niet zoveel uur.
3: Er zit wat weinig lijn in eigenlijk.
2: Ja, precies.
3: We zitten vlak bij de Astrodome, hè?
2: De Astrodome. Ja, dat is een van de grootste hallen in sporthallen, evenementenhallen hier in de States. Wat zagen we daarnet? Wie speelde daar? De Astro tegen de Dodgers of zoiets,
3: ja,
2: gisteren.
3: Ja.
2: En de Rolling Stones en zo, die speelden er allemaal en dat soort bands. Het is een enorm gebouw met de achternaam pretpark. En wij zitten daar vlakbij in het White City Motel of zo. Ja, zo heet het toch?
3: White House.
2: White House Motel.
3: Motor
2: Hotel. Motel.
3: Ja, ja.
2: Wij zagen niemand, maar we zagen wel de zwembad. En dat was ook wel even nodig na die hele lange vlucht. Want er is toch geen peulenschil die in 10 uur in zo'n vliegtuig... Van 60 graden onder nul, buiten weliswaar, tot ineens in Houston 28, 29 graden boven nul. Dus dat is een heel verschil.
3: Ja. Maar vooral in wind dat het binnen overal warm is. Of nee,
2: zeer warm,
3: vooral koel is.
2: Zeer warm.
3: En binnen dat binnen warm is. Maar alles is hier air-conditioned.
2: Ja. nog een poging gedaan om Joe Hughes op te bellen. Ik kende Joe Guitar Hughes, hij speelde voor niet al te lange tijd nog in Groningen. En zijn manager Gil Bultrum. Maar Gil was niet thuis en van Joe kreeg ik de telefoon beantwoorden. Dus nou maar hoop dat hij snel opbelt. Wij hebben het nummer gegeven. En misschien dat we zo meteen nog even naar Etta's Loons gaan. Dat is hier een bekende club op het gebied van rhythm and blues en blues in Houston.
3: Nou, dat dadelijk maar eens even gaan doen. We eerst maar eens even ons bij de Mexicaanse hap bepalen. En bij de Corona en de Margarita.
2: Ja.

0: allemaal op bord, Harry?
1: Ja, hij heeft het verteld, maar het is een enorm stuk vlees met uien en rijst erbij en een salade. Dat was wel heel, dat is wel heel verschrikkelijk. Maar ik had al gehoord dat de porties in Amerika veel groter zijn dan in Nederland. Je ziet er ook heel veel dikke mensen rondlopen. Maar dit is al, het ziet er heel goed uit. Fantastisch, maar ik wil zeggen. Mooi, heb je jongens bij.
2: Het water loopt nog in de mond uit het weer. Het eten in Amerika, het Mexicaanse eten, dat is door, met name in Texas natuurlijk, zeer geliefd. Hè?
1: Ja, en het is ook veel beter als het hier in Nederland is, vind ik. Je hebt hier ook langzamerhand een heleboel Mexicaan, in Groningen onder andere twee, maar deze was kwalitatief toch wel top.
2: Met originele Mexicaanse eten. De muziek die jij hoorde trouwens was van Paul Orta, van de cd Don't Mess With Mexical, de Tex-Mex Bluesman.
1: Ja, en Paul Orta die speelde ook nog op het Spring Blues Festival. En volgens John heeft hij ook nog een keer de WGC Handyprijs gewonnen. Overigens is het mondharmonica spelen. Dat deed hij op dit nummer heel sumier.
2: Ja. In Amerika ben je niks. Vandaag aan de dag niet, maar eerder ook niet. Als je niet verplaatsen kunt. Want Amerikaan bent veel meer als wij hier in Nederland gewend om heel makkelijke afstand te overbruggen.
1: Ja, je ziet ook bijna helemaal geen voetgangers. Ja, af en toe steekt iemand de straat over. Fietsers zeg je ook weinig. Af en toe een mountainbike. En wat mij eigenlijk verwonderde was dat je zo weinig motoren zag. Ik heb geloof ik op die hele reis misschien 6 of 7 motoren gezien. En men zei altijd dat het toch echt het land van de motoren was. Ik denk dat je dan meer in Californië of zo moet zitten. Maar die zag je hier ook niet.
2: Nee, heel weinig. Auto's des te meer.
1: Ja, en wij hadden toch een prachtige Ford Thunderbird hebben we gehuurd bij Hertz, bij aankomst aan het vliegveld, die maar 500 mijl had gelopen. En die auto die heeft ons echt overal naartoe gebracht waar we maar wilden.
2: In de muziek, ook in de bluesmuziek, komt dat ook heel vaak weer terug. Hè? Dat reizen, rambling round, of meestal stiekem midreist op de trein.
1: Boomers, hobo's. En er is natuurlijk het fantastische boek van Jack Kerouac over geschreven, On the Road, wat helemaal eigenlijk daarover gaat. Hmm. Dat reizen van de West Coast naar de East Coast en andersom. Ook een aanrader, Jack Kerouac, de man die eigenlijk het hele spirituele leven een beetje opengebroken heeft in de 50e jaren. Na wat lossere leefwijze.
2: Ja. Maar dat betekent ook dat wanneer hij Amerika wilt verkennen en hij wilt verplaatsen in de wereld van de mensen door of van de muzici door, dat hij dan inderdaad eigenlijk zo'n auto moet pakken en aan de reis moet gaan.
1: Ja, je kunt zonder auto kun je daar niet.
2: Ja. Maar ook om dat gevoel mee te krijgen, wat dat is.
1: Dat is echt Amerika. Dat is echt Amerikaans gevoel, lijkt mij.
2: Ja. Amerika, bekijken vanuit een auto. Muziek die wij door ook vaak huurden was van Mark Cohn. Man die een hit had, een tiki terug met Walking in Memphis.
1: Ja.
2: Dit is van de eerste cd van Mark Cohn. Zingt over een Thunderbird. Niet een rode, zoals wij hadden, maar in zilveren.

0: Muziek van Mark Cohn, de Silver Thunderbird. Ja, bent in Houston, in die grote stad. Met bijna 4 miljoen inwoners hadden je.
1: Ja, 4 met miljoen. De grootste stad van Texas. Iets groter dan Dallas-Fort Worth. Hmm. En de vierde stad van Amerika.
0: Nou, Los Angeles,
1: ja, en
0: Chicago,
1: en New York. Ja.
0: Houston, de vierde stad. En hij doet dan binnen en je hebt een auto, de Ford Thunderbird, dan ben je uiteraard het nodige eten. Dan ga je eens in de stad verkennen.
1: Ja, en waar kwamen wij terecht?
2: Een beetje een duister buurtje hier trouwens, hè?
3: Ja, maar je moet je voorstellen dat je hier dat je in Nederland de hele avond blues hoort op de radio. Dat is toch onvoorstelbaar. We rijden hier door een over straat, die heet Scots. En die is ongeveer drie keer zo lang als de Laan van Meerdervoort in Den Haag. En het is inderdaad een ontzettend arme buurt hier. Dat is verschrikkelijk. Dit is echt de buurt waar je alleen maar de blues kunt hebben. Want je ziet echt van die one-room country shacks en zo. En ja, wij rijden daar doorheen. Het lijkt me nog niet een van de... van de gemakkelijkste buurt toe. Maar je hoort, als je die muziek dan hoort, dan denk je van ja, dit is het helemaal gewoon. Dit is, zo zit het in elkaar. Je hoort dan ook nog iemand een plaatje aanvragen, zei John net van zijn grootvader was een slaaf geweest, allemaal narigheid en dat hoor je hier dus op een raad. Maar die man de smoke blues of hoe heet het programma? Smoke Time Blues of zo. Nou, dat gaat maar door. Je hoort van alles. Howlin' Wolf voor Buddy Guy. Maar die Hollywood niet, maar Buddy Guy, Lightning Hopkins, B.B. King, echt van alles, gaat maar door. En dat is in Nederland dus helemaal onvoorstelbaar. En de luisteraars die horen op achtergrond B.B. King, dus met het Thrill Is Gone. Maar zo gaat het hier dan helemaal.
2: Wat me ook opvalt is dat je hier ontzettend veel zwarte mensen aan de weg ziet.
3: Ja, dit is de zwarte buurt volgens mij. En wij zijn eigenlijk op zoek naar een club die heet Etta's Lounge. Maar we zijn deze straat al twee keer op en af gereden, we kunnen hem niet vinden. En ik denk ook dat hier de Silver Slipper ook in de buurt is, waarin het Texas Handboek onder andere staat dat je overdag maar eens moet gaan kijken waar je zaterdag toe gaat. Want dan weet je ben je zeker hoe gevaarlijk het is of niet. Ik geloof niet dat het zo gevaarlijk is. Ik bedoel, als je als blanke van blues houdt, dan zit je wel goed. Maar we kunnen het helaas niet vinden. Maar het is wel een fantastische... Het gevoel om hier rond te rijden en dat te horen op radio en dit te zien, want dat is toch dat is het echte werk. En meteen een fantastisch beeld van hoe het is.
2: Een aparte stad zo bij om, hè?
3: Ja, het is een hele vreemde stad, Joost. En je ziet ineens dat een geweldige... Ja, skyscraper, weet je wel.
2: De grote flatgebouw in downtown. Ja.
3: En daarop toe was het allemaal hele wijd uitgebouwde buurten met tweedehalse auto's, pawnshops. Kijk, dat kun je daar zien. We buy gold, silver and coins.
2: Kun je ook zien dat je een beetje in een armoedige buurt zit, hè?
3: Ja. Money too long. Ja.
2: Pandjesbaas.
3: Ja, de pandjesbaas, je uitdragerij. Ja. En verder ontzettend veel benzinepompen, tweedehands auto's, hamburgertenten, enzovoort, supermarkten.
2: En alles is
3: liquor stores.
2: En alles is open, hè?
3: Ja, tenminste een heel groot gedeelte wel.
2: Terwijl de 9:30 zondag om 9:30 is.
3: Ja, ja. Hier, New Hickory Wings. Motorhotels en motels. Maar die straten lijken ook allemaal op elkaar, vind ik. Het is wel heel, heel wijd uit elkaar gebouwd.
4: B.B. King live in concert. Part of our mini concert series in the Smokehouse Blues.
3: Ja, Smokehouse Blues heet het programma.
4: New Y 98.5.
3: Nou, dat zie ik ze in Nederland toch niet doen. Dat klinkt tenminste, hè? En ontzettend veel traffic lights, hè? Verschrikkelijk. En ze rijden hier niet uit. Maar jammer dat we die Edda's Lounge niet hebben kunnen vinden.
2: Misschien morgen nog.
3: Misschien morgen.
2: Met behulp van?
3: Met van Joe Hughes misschien, of Gil Bilsman. Nou, het zou zonde wezen dat we daar niet even naartoe zouden kunnen gaan.
2: Misschien is het overdag ook wat beter te vinden.
3: Ja, dat lijkt me wel, ja. En wij zijn inmiddels ook al 18 uur, wel 20 uur achter elkaar op. Dus zonder slaap. Dus het wordt ook niet makkelijker van.
2: We zijn er bijna op.
3: Ja.
2: Bowling Green.
3: Ja. Bowling Green, ja.
5: Mooie naam.
3: Ja. Ja, het is ook heel wijd uit elkaar gebouwd. Dus iedere keer denk je die stad opnieuw begint ergens. Want de skyline. Die eerste, maar er komt er ook nog weer één achteraan. Dus, ook weer een hele hoge toren met een heleboel nieuwe... Dus dat gaat eigenlijk maar door. Ja, je kunt echt zien dat ze hier de ruimte hebben in dit land, want dat zou in Nederland nooit kunnen.
2: Daar hebben we weer op onze White House Motor Hotel aangaan.
3: Daar gaan we heen. Dan gaan we een keer gaan slapen. Want,
6: if I attend church all day Sunday, come back home and raise, I think a few of them heard it, shall I?

0: Nou, van Smokehouse Blues op de radio in Houston door B.B. King van de cd Live at the Apollo. En het was het stuk, Harry.
1: Ain't nobody's business.
0: En dan is het maandagmorgen. Kun je de nacht nog herinneren? De eerste nacht in Amerika, in Houston?
1: Ja, ik had een prachtige kamer met een groot tweepersoonsbed. En...
0: Het was een soort, dat White House Motor Hotel, een soort hotel wat verbonden was met een ziekenhuis, hè?
1: Ja, ik zag iedere keer busjes daar aankomen met de patiënten die daar dan heen gebracht werden. En aanvankelijk dachten ze geloof ik ook dat wij patiënten waren. Ja, wij waren wel patiënten, maar dan anders.
0: En dat idee van White House...
1: Ja, dat zag je een beetje terug, het White House, het originele White House daar. In Washington D.C. dan.
0: Ja. En dan zit hij door maandagmorgen. De eerste werkdag in Amerika.
1: Ik hoop dat het een goede dag wordt. Maar het was een raar voorteken om vanmorgen halfweg voor de kamer van mij en van John een dode mus te vinden. Dus ik hoop niet dat ik een dode musgee word. Maar het weer is alweer goed. De koffie is hier... niet erg best. En het water is ongeveer net zoals in Rotterdam. Daar is een lucht van chloor aan. Verder werd Albert vannacht opgebeld door Joe Hughes, die wij ingesproken hadden op zijn recorder. Midden in de nacht werd Albert opgebeld door Mr. Joe Hughes, Mr. Guitar Hughes. Dat hij het fantastisch vond dat wij er waren en dat hij op een bericht van ons hoopte om zo snel mogelijk elkaar te ontmoeten. Wij zijn nou de stad ingereden. We zitten ergens aan een ontbijt wat hier gigantisch groot is. En dan gaan we naar die Jacinto Tower toren. Dat is een hele grote toren die naar aanleiding van de onafhankelijkheidsslag van Texas gemaakt is. En daar willen we eens even opklimmen en kijken wat dat wordt.
0: We zitten hier vlak naast het Hard Rock Café. Het is op Kirby hier in Houston. Dat is een van de bekendste uitgaansgelegenheden, maar... Ik heb het idee dat volk wat later wakker wordt.
1: Ja, dus hier, het is niet geopend. Dus, en wij moesten toch wat eten, dus wij zitten er maar naast. Hoe dat hier heet, dat weet ik niet. Maar iedereen loopt hier met een big smile van how you doing. Weet je wel, zo'n obligate gelach eigenlijk. Ingestudeerd en komt niet van hun gezicht af.
0: De eerste kennismaking met Amerika, met Houston. De eerste beide dagen in deze eerste aflevering van de serie... over onze reisreportage die wij door Amerika maakten. Samenstelling Harry Musquet. Presentatie Harry Musquet en Albert Haar. Techniek Laurens Braams.
2: Volgende week in Harry's Blues.
3: In een van de voorsteden van Houston, Missouri City... woont blueszanger-gitarist Joe Guitar Hughes. Hij speelde meermalen op de blues-estafette in Utrecht. Een goede vriend en collega-muzikant... Met hem gingen ze op reis door de zwarte wijken van Houston en bezochten bluesclub Etta's Loons.
4: Van Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
5: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
6: QB and the Blizzards begon eigenlijk als beatgroep. Ik kan me nog aanplakbiljetten in als ze herinneren met de tekst... QB and the Blizzards, beatgroep. Number one. En ze zongen dan iedere avond Misery van de Beatles. Maar dankzij de radiozender The Voice of America schakelde de band al snel over naar de blues. QB and the Blizzards. Too blind to see. All right.

QB and the Blizzards, Too Blind to See. Nadat het debuutalbum van QB and the Blizzards een bestseller werd, ontstonden er in alle hoeken van Nederland bluesbands. In Den Haag begonnen gitarist Ted Olberg en zanger Nico Christiaanse Livin' Blues. Go Go Train.

Living Blues, Go Go Train. De band brak uiteindelijk door met een nummer van Willie Dixon, een oude hit van Coco Taylor. En Living Blues beschikte als enige bluesband in Nederland over een geniale mondharmonica-speler, John Legrand. Living Blues, Wang Dang Doodle.

Living Blues, Wang Dang Doodle. De Dizzy Mens Band, dat was een band uit Zaandam met de uitstekende zanger Jacques Kloes uit Alkmaar. Maar na de hit Tikken Toe ging de band verder als feestband, hetgeen beter scoorde in de danszalen en feesttenten. De Dizzy Mens Band, Young Love.

De Dizzy Men's Band, Young Love. De media omschreven de Dizzy Men's Band als de Nederlandse Blood, Sweat and Tears vanwege de aanwezige blazerssectie. En het blijft jammer dat de band de blues niet trouw bleef. De Dizzy Men's Band, A Matter of Facts.

De Digimens Band, A Matter of Facts. Cupie and the Blizzards was niet de eerste bluesband in Nederland. Die eer gaat naar zanger Hans Donkerkaart uit Amsterdam. Hij coverde een klassieker uit 1923. En dat was ook al door 737 andere artiesten gedaan. Maar Nederland was er in die tijd nog niet rijp voor. Ze waren nog niet aan de blues toe. Want het was wel een uitstekende single. Johnny Kendall and the Harrells, St. James Infirmary.

Johnny Candle and the Harolds, St. James Infirmary. Ook de tweede single van de band was een klassiek bluesnummer geschreven door Willie Dixon. En Johnny Candle brak eigenlijk nooit door in Nederland. Hij had wel grote hits in Italië. Hij werkte jaren in Duitsland, was later nog ruim 25 jaar zanger van The Maskers en hij woont intussen in Brazilië. Johnny Candle and the Harolds, The Hoochie Coochie Man.

Johnny Candle and the Harolds, The Hoochie Coochie Man. De Bintangs, dat was een band met bandleden uit IJmuiden en Beverwijk. En zanger Guus Pleines kwam uit Haarlem. En het was de eerste bluesband in Nederland die een dwarsfluit gebruikte. Daar hadden ze Jan Wijten voor. De Bintangs, Riding on the Allen Dan.

De Bintangs, Riding on the L&N. De Bintangs was eigenlijk de band van de broers, gitarist Artie en basgitarist Frank Kraaienveld. En zanger Guus Pleines werd de Nederlandse Mick Jagger genoemd. En de band toert nog steeds onder leiding van Frank Kraaienveld door Nederland. De Bintangs, Traveling in the USA.

de Bintangs, Traveling in the USA. Brainbox, dat was de band van gitarist Jan Akkerman uit Amsterdam en zanger Cas Lux uit het Brabantse Oosterhout. En vooral Jan Akkerman profileerde zich steeds nadrukkelijker als een absolute topgitarist. Brainbox, Down Man.

Brainbox, Down Man. Cas Lux was een zanger met een unieke sound, maar hij liep gehoorschade op en kon niet meer optreden omdat hij zelfs de begeleidingsband niet meer hoorde. En Jan Akkerman werd later uitgeroepen tot de beste gitarist ter wereld. Brainbox, Dark Rose.

Brainbox, Dark Rose. Oscar Benton, dat was een klassieke blueszanger uit Haarlem, en zijn band ging later verder als Bijlhaus met zangeres Tineke Schoenmaker. De Oscar Benton Blues Band, Heartache in Blues.

Oscar Benton Bluesband, Heartache in Blues. Het was een geflopte single van Oscar Benton, maar het nummer werd jaren later een grote hit toen het gebruikt werd in een Franse film met Alain Delon in de hoofdrol. De Oscar Benton Bluesband, Bensonhurst Blues.

De Oscar Benton Bluesband, Bensonhurst Blues. Rob Hoeken, dat was een boogie-woogie pianist uit Haarlem. Hij speelde vooral in jazzclubs, totdat de blues doorbrak in Nederland. Toen begon hij in 1965 ook een bluesband. De Rob Hoeken Rhythm and Blues Groep, When People Talk.

De Rob Hoeken Rhythm & Blues Groep, When People Talk. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Rob Hoeken, dat was een begenadigd pianist. Hij speelde bij Herman Brood, Jan Akkerman, Ilko Gelling, Cas Lux, Harry Musquet. En zijn zoon Ruben Hoeken is tegenwoordig ook een bekende bluesgitarist. Rob Hoeken overleed in 1999 op 60-jarige leeftijd. De Rob Hoeken Rhythm & Blues Groep. Drinking on my bed.

0: Harry's Blues, Tales from the Heart. Presentatie Harry Muskee.
1: Popconcerten, maar ook jazzmuziek, dat moet je beleven. Dat kun je niet beleven door in een theaterzaal op een stoel te gaan zitten. Ik vind dat je moet staan in de buurt van het podium en er hoort ook een glas bier bij.
2: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin is Harry Muskee met zijn gast op pad giet om te praten over zaken die eerst van binnen raakt. En daarvoor giet hij ditmaal naar de klei, naar de Friese klei, bij het Lauwersmeer. Want hij praat daar met een gedeputeerde van de provincie Friesland, Gerard van Klaveren.
3: Gerard, waar staan wij hier?
1: Wij staan hier bij Ezumakeeg. Dat is een plek aan de westelijke zijde van het Lauwersmeergebied. En ik vind dat een hele bijzondere plaats. Ik ben een groot vogelliefhebber. Er staat hier een vogelkijkhut van waaruit je de vogels heel goed kunt observeren. En het is ook een gebied waar heel veel ganzen overwinteren. En dat heeft mijn bijzonder interesse.
3: Jij komt eigenlijk oorspronkelijk van Zeeuws-Vlaanderen, dacht ik.
1: Ja, daar ben ik geboren.
3: Hoe komt iemand zo ver weg, dus eigenlijk het meest zuidelijke punt zowat van Nederland, hier in Kegumazeel terecht? Ja. Althans in Friesland.
1: Ja, nou mijn vader was werkzaam bij de cultuurtechnische dienst, wat tegenwoordig de dienst landinrichting heet. En die hield zich bezig met het voorbereiden van ruilverkavelingen. En in die tijd was het gewoonte dat ambtenaren met enige regelmaat werden overgeplaatst van het ene naar het andere project. En zo trokken wij van Zeeuws-Vlaanderen naar Maarsen, vlak bij Utrecht. En van Maarsen naar Sneek. En toen ik in Sneek binnenkwam, of in Friesland binnenkwam, toen was ik 7. En ik ben sinds die tijd altijd blijven hangen. Dus ik heb er inmiddels zo'n 42 jaar op zitten in de provincie Friesland.
3: Dus je bent eigenlijk toch wel Fries geworden.
1: Ja, je kan zeggen dat ik verfriest ben.

0: Jij houdt niet alleen, van de natuur, maar je houdt ook van stilte. We lopen hier nu vlak bij het Lauwersmeer ook in de buurt, dacht ik. We hoorden zo net een ijsvogeltje, hè?
1: Ja, dat was een ijsvogeltje. Die kom je tegen daar waar water stroomt. Nou, er zijn hier wat waterlossingen waar het water redelijk stroomt. En dat ijsvogeltje, dat zat daar, maar vloog ook heel vlot weer weg. Die komen dus hiervoor in dit mooie gebied. Maar het meest aardige vind ik de enorme ganzenpopulatie die je hier in de winterperiode kunt aantreffen. En ganzen die fascineren mij. Dat zijn vogels die komen uit Spitsbergen. Die maken de trektocht naar Nederland. In de winterperiode fourageren ze hier. Ja. Om dan in het vroege voorjaar weer terug te gaan. En tot broeden te komen in de gebieden in het noorden van Europa. Ik vind dat iets heel bijzonders. En dat ze dus ieder jaar ook op dezelfde locaties weer terugkeren. Hè, dat is net zoiets als de postduiven die hun weg weer weten te vinden naar het hok.
0: We hebben enorm veel vogels onderweg gezien. Dat waren niet alleen ganzen. Wat zit daar allemaal nog meer?
1: De ganzensoorten die hier voorkomen, dat zijn de koolgans. Dat is eigenlijk de meest bekende. Herkenbaar aan dat witte vlekje aan de bovenzijde van de snavel. De grauwe gans, die helemaal wat vaal van kleur is. En de brandgans, dat is een redelijk spectaculaire vogel om te zien. Zwart-wit en grijs tinten. En dat zijn de drie soorten die met name in het Lauwersmeergebied en de omgeving daaromheen overwinteren. En dan natuurlijk heel veel watervogels. Alle eendensoorten komen hier zo'n beetje voor. En nou, het ijsvogeltje wat we net toevallig gezien hebben. Het was niet de scène gezet omdat jullie hier waren. Maar we liepen er bijna bovenop.
0: Was jij toen jij jong was ook al geïnteresseerd in dat soort dingen? Toen in Zeeuws-Vlaanderen?
1: Nou,
0: is dat met de tijd gekomen dat je hier zit?
1: In Sneek eigenlijk. Dat is heel gek. Als je ouder wordt en de 50 nadert, dan denk je wel eens op sommige momenten terug aan het vroegere leven. En ik heb vroeger wat hobby's gehad. Onder andere het bekijken van vogels, ook in clubverband. Ik was lid van de Jeugdbond voor Natuurstudie. En goed, als je dan wat ouder wordt, dan komen er weer andere interesses. Brommers, het bezoeken van popconcerten en de meisjes. Dus dan laat je de vogels wat links liggen. En als je dan wat ouder wordt, dan komt die belangstelling weer boven. Nou, dat heb ik dus met vogels. Ik heb dat ook gehad met drummen. Dat heb ik vroeger ook gedaan toen ik...
0: En ook met honden. Hè? Je hebt ook nog een paar boeken over honden geschreven, voor zover ik mij kan herinneren.
1: Ja, dat heb ik ook zo'n periode heb ik ook gehad. De periode kinologie met allerlei bestuursfuncties en activiteiten op het gebied van honden. Het fokken van Labrador retrievers. Tentoonstellingen, honden importeren uit Engeland. Ik heb er een aantal boeken over geschreven, over een verschillende diversiteit en rassen. Maar dat heb ik inmiddels afgesloten. Dat heb ik door het werk in de politiek heb ik daar helaas geen tijd meer voor.
0: Nee, want wat wou ik net zeggen. Ik bedoel, jij zit hier in Friesland in de provinciale politiek. Dus je bent gedeputeerde van Economische Zaken, dacht ik. Als ik het goed heb, ja. Hè?
1: Ja, Economische Zaken, ja. Recreatie en toerisme.
0: Maar dat hoort er allemaal bij.
1: En Europese aangelegenheden. Nou, Europa wordt ook voor de provincie steeds belangrijker. Dus dat mag dan ook bestieren. Ja, ik heb het daar redelijk druk mee. Ja, ja.
0: Maar jij vindt toch nog wel tijd om hier in de natuur rond te lopen. En zelfs ook in jouw vakanties op een modder over IJsland toeren.
1: Ja, dat is... weet je wat is? Als je overdag geleefd wordt door de agenda die door anderen wordt ingevuld en bepaald. En van 's morgens vroeg tot en met 's avonds laat. Want ja, politiek is natuurlijk een beetje iedere avond ook vergaderen. En spreekbeurten verzorgen en alles wat erbij komt. Dan vind ik het heerlijk om in het weekend even niemand te zien. Gewoon op jezelf, helemaal alleen. Verrekijken mee en dan door zo'n gebied te ploegen. En dat doe ik dan ook in de zomerperiode. Ik ga weliswaar ook met de familie op vakantie. Maar ik heb ook altijd behoefte om in mijn eentje op pad te gaan. En mijn favoriete bestemming is dan IJsland. Daar ben ik de laatste 5 jaar, ik denk inmiddels een keer of 8 geweest. Ik probeer er 2 keer per jaar naartoe te gaan. Zomers een keer en in de winter. Want ook in de winter is IJsland fantastisch om te blijven. En het is daar, ja, het is ruim. Nederland is natuurlijk overvol zo langzamerhand. 16 miljoen mensen op een relatief klein oppervlak. En het aardige van IJsland vind ik dat het land is 3,5 keer zo groot als Nederland. En daar wonen maar 280.000 mensen, waarvan de helft in Reykjavik en de andere helft verspreid in kleine dorpjes aan de kust. En dat hele binnengebied, dat is leeg. Dat is alles een lavavelden. En hier en daar is een grasveldje. Maar het is gewoon leeg. En dat kan dus daar bestaan dat je daar met een motor rijdt. Wat ik afgelopen zomer heb gedaan. Een tocht gemaakt rondom IJsland. Rondje IJsland. En daar kun je dus gewoon anderhalf uur rijden zonder dat je iemand tegenkomt. En daar heb je dus ook nog stiltegebieden. Hè? Want het zal je opvallen dat je hier steeds geluiden hoort. In de verte hoor je een trekker.
0: Ja.
1: En dan hoor je een vogel.
0: In Nederland is het bijna.
1: En dan gaat er dus een vliegtuig komt erover vliegen. En in IJsland heb ik dus gebieden bezocht waar je dus helemaal niets hoort. Echte stiltegebieden. Zelfs vogelgeluiden zijn er niet te horen.

0: Jij bent natuurlijk ook muziekliefhebber. Dat komt er nog een keer bij.
1: Ja, het is, ik vind dat mensen moeten wat hobby's hebben naast hun dagelijkse bezigheden. Hè. Muziek is ook iets waar je redelijk wat gevoel in kwijt kunt. En dat gaat wat mij betreft ook heel breed hoor. Klassieke muziek is aan mij niet zo erg besteed, maar popmuziek aan alle soorten en maten. Dat is niet alleen maar muziek uit mijn jeugd, maar ook de huidige popmuziek, die blijf ik nog volgen. Blues.
0: Elk jaar naar het North Sea.
1: Ja, North Sea Jazz, dat is een verplicht nummer voor mij. Fantastisch, al die podia en al die mensen en de hele sfeer die daar hangt. Drie dagen achter elkaar de beste instrumentalisten en muzici van de hele wereld. Het is alleen, het is een zwaar programma. Drie dagen, dat red ik nooit.
0: Het is ook massaal.
1: Het is heel massaal en er zijn zoveel indrukken die je moet zien te verwerken. Maar ik probeer twee dagen, kijk, de eenden die opvliegen.
0: Ja.
1: Ja, daar zitten dus kuiveentjes bij. Die herken je redelijk aan die witte onderbuik. Slopeenden. Allemaal in paar, zie je dat? Mannetje en vrouwtje vliegen bij elkaar. Wilde eenden, dan gaan er nog twee.
0: Hoe is dat dan? Blijven ze bij elkaar een heel leven lang? Die met buizen bijvoorbeeld wel.
2: Ja, nee, buizen doet dat wel. Ja, maar, ja. En de uil en zo. Ook,
0: ja.
2: Eenden niet zozeer hoor.
0: Nee, dat is dus verwisselbaar.
2: Ja, goed, ja.
0: Want bij ons zit ongelooflijk veel buizen op het ogenblik.
1: Oh, ja. Ja, die buizen die hebben het hier redelijk goed.
0: Geen natuurlijke vijand meer, hè?
1: Nee, in de 60 jaar was de populatie hier zo'n beetje uitgeroeid door de DDT, landbouwgif. En de muizen die dat opvraten en vervolgens die muizen geconsumeerd door de buizerd. En dat betekent dan ook het einde van de buizerd. Maar zo langzamerhand als je op de snelwegen rijdt, op iedere paal zit tegenwoordig een buizerd.
0: Ja, we hebben onlangs bij, ik chargeer even nou, bij Egbert Struijer. Bekend
1: de motorrijder, de coureur, zijspan.
0: Zijspan, wereldkampioen. Ja. Die heeft zo'n hele oude Saksische boerderij. Daar hebben we het oelebret. En elk jaar heeft hij uil. Hè? Maar die hebben met een cameraatje hebben erin gehangen.
1: Oh ja.
0: In het nest.
1: Ja.
0: En dan zag je om de 5-10 minuten zag je dat mannetje weer komen met een muis en zo.
1: Ja.
0: En, dat was heel interessant om dat te zien. Jammer genoeg zijn die jongen later opgevreten door kraaien en zo. Dus het zijn ook echte rovers zijn dat. Maar dat vond ik ook echt wel prachtig.
1: Ja, ja.
0: Maar wat deden we over het North Sea eigenlijk?
1: Ja, North Sea. Ja, ja, schitterend. Alleen wat ik net zei, ik hou dat nooit drie dagen vol. Eén dag is te weinig, zeg ik altijd. Drie dagen is te veel. Dus ik ga er standaard twee dagen naartoe. En dat kan dan de vrijdag en de zaterdag zijn, of de zaterdag en de zondag. Maar ik laat dat een beetje ook afhangen van de programmering. Fantastisch. Het is alleen jammer dat dit type van evenementen in het westen van het land plaatsvinden en niet in het noorden van het land. Hè. De populatie is natuurlijk dun hier. En weinig commercieel rendement te halen uit zo'n gebied met weinig bevolking. Dus de belangrijke muziekgebeurtenissen die vinden plaats of in Den Haag, of in Utrecht, of in Amsterdam. Dat vind ik wel eens jammer.
0: Roer dan.
1: We zitten zo te praten. Ja, inderdaad, daar vliegt hij.
0: Oh ja, die grote daar.
1: Ja.
0: Die zie je ook niet veel natuurlijk.
1: Even de kijker erbij pakken.
0: Dat is bij ons niet.
1: Het is toch mooi dat wij de boswachters erbij hebben, Harry.
0: Ja.
1: Ja, want terwijl wij praten, letten zij erop. Wil je ook even kijken door de verrekijker?
0: Is over dat water. Een mooie vogel, hè?
1: Ja. Nou, we gaan weer even verder. Het is wel leuk om een beetje door die klei, door die klei te ploegen hier.
0: Maar heb jij dan... ik spring van de hakken. Heb jij als gedeputeerde ook nog hier direct mee te maken met zo'n gebied?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Of valt dat ergens anders onder?
1: Nou, maar
0: valt het onder de Rijk of onder de provincie?
1: Nou, toch wel. We hebben natuurlijk provincie bepaald ruimtelijk beleid in het streekplan. Dus daarin worden de contouren aangegeven van hoe we de ruimte in de provincie Friesland willen verdelen. Naar economische activiteiten, landbouwactiviteiten, wonen, recreatie, natuurontwikkeling. Dus in die zin hebben we ermee te maken. Maar dat is ondergebracht bij een collega van mij, Sikko Heldoorn, die dat in portefeuille heeft. En ik heb er in die zin mee te maken dat ik wel graag de koppelingen wil aanbrengen tussen natuurontwikkeling en recreatieve mogelijkheden. Nou, wat ik net zei, gelukkig valt die combinatie te maken. En ik vind ook dat dit gebied Ja, wat dat betreft een recreatieve aandeel beter benut zou moeten worden. Dat is natuurlijk een proces wat je heel voorzichtig handen en voeten moet geven. Maar dat zou kunnen beginnen door hier en daar eens een informatiepunt te organiseren. En er zijn gedachten om hier een ganzentrekstation te gaan neerzetten. Ja, waarbij op monitoren aan de hand van ganzen die dan een zendertje aan de poot of op de rug hebben, de trekbewegingen van de ganzen gevolgd kan worden. Nou, daar denken we op dit moment over na met een aantal partijen. En ik hoop dat we dat nog eens de komende jaren kunnen realiseren.

0: Hoe werkt dat nou tussen de politiek en, zou ik maar zeggen, en de mensen die er echt verstand van hebben? Wordt daar ook wel goed naar geluisterd en zo?
1: Ja, de politiek in Nederland is niet zo erg ingewikkeld. We leven in een democratie. Dat betekent dat iedereen over alles mag meepraten. En iedereen beïnvloedt elkaar. Dus op basis van consensus wordt dan de besluitvorming geregeld. En ik denk dat over het algemeen...
0: En daar is niet te veel oppositie tegen?
1: Nee, er is een redelijk evenwicht tussen economische activiteiten en natuurontwikkeling op dit moment. Is mijn opinie.
0: Ja, je hebt natuurlijk ook heel veel actiegroepen die zich langzamerhand verenigd hebben. En ook wat de natuur betreft. Dus,
1: ja, maar ik denk dat de actiegroepen hun tijd inmiddels hebben gehad.
0: Ik bedoel in die zin dat het zijn geworden die niet... Maar die wil de vinger aan de... Die ook wel weten waar ze over praten.
1: Ja.
0: Zo. Niet meer van mensen die daadwerkelijk in actie komen. Dit en dit en dat en zo. Maar...
1: Nee, maar ik denk dat wat dat betreft de laatste 7 jaar veel veranderd is. Hè. Zo'n 10, 15 jaar geleden was er onvoldoende besef in Nederland dat het belangrijk is, belangrijk zou worden om natuurgebieden veilig te stellen voor de toekomst. En ik denk dat dat dan een bijkomend voordeel, denk ik, bij de enorme ruimtelijke ontwikkelingen van de laatste jaren, dat het besef bij de gemiddelde Nederlander er is dat we zorgvuldig met de natuur moeten omgaan. En dat we moeten proberen om een evenwicht te vinden tussen economische en natuurontwikkelingsactiviteiten. En ik heb het gevoel dat dat evenwicht de laatste jaren aardig bereikt is. Met andere woorden, actiegroepen hebben hun tijd gehad, wat mij betreft. Besef is inmiddels breed aanwezig.
0: We komen steeds dichter bij het water hier, jongens. Dat is hier al... Hoe ver loopt dat dan door daar ongeveer?
2: Zo ver als je kunt kijken. Ja. Zie je, heel in de verte zie je twee torenjes.
0: Ja,
2: de gemaal. Dat is de kazerne.
0: Oh, die kazerne
2: ja. En als je dan zeg maar nog een kilometer doorrijdt, dan kom je aan de oude zeedijk.
0: Ja, want ik ben hier wel eens geweest, maar ben ik via de andere kant gekomen daar dus. Dus het,
2: vanaf Groningen.
0: Ja.
1: Hoe is het met de defensieactiviteit in Jan, in dit gebied op dit moment?
2: Nou, Defensie is een goede buur.
1: Ja,
2: een goede buurman. Wij, alleen,
1: jullie gaan bij elkaar op de koffie. Zo,
2: we gaan letterlijk bij elkaar op de koffie. Ja. Ze schieten wel. Weinig overlast van. Omdat het heel... Het gebeurt niet zo gek vaak.
0: Wat zit hier dan? Het leger? Of,
2: het leger, ja.
0: De landmacht. Op Vlieland was dat. Hij vroeger de Vliehorst. Ja. Dat was de luchtmacht.
2: Er is wel een bedreiging. Hoor. Op het militair terrein, de Maandewaard. Wat dus tegen ons gebied aan ligt. Daar hebben ze een oefendorp. Die gaan ze helemaal uitbreiden. Er komen allerlei huisjes. En nu, als er straks ergens een brandhaard in de wereld is, in onze...
0: Oh ja, moet het aan snelle reactiemacht of zo.
2: Precies. Dan gaan ze daar oefenen.
0: Dus van, jongens, moet kijken hoe we dat...
1: Dan gaan een kiekendief...
3: Buis.
1: Of een buizerd.
3: Ja.
0: Hoe zie je dat nou? Ik bedoel, zie je het aan de vlucht?
3: Ja,
1: die vliegt.
0: Hoe vliegt die kiekendief ten opzichte van
3: Die is meer een zwever en rondjes trekken.
0: Ja, dus en veel deze, minder vliegend.
3: Ja, dit is veel strakker en het is plomp. En een kiekendief is natuurlijk... Ja. Ja, dat is een heel ander beeld. Dat is een snelle jongen, die moet het van verrassingen
0: hebben. Ja.
3: En de buizerd is natuurlijk toch een beest, een aaseter en een buizenvanger die op een paaltje stil zit en dan pats.
0: Ja.
3: En die pakt. Ja.
0: Ja, bij ons in Drenthe komt de kiekendief niet zoveel voor. Dat is veel meer in dit gebied. Hè? Omdat hij broedt ook op de grond, volgens mij.
3: Ja.
2: Dat is ook zijn probleem. We hebben hier redelijk wat vossen in dit gebied. En die pakken natuurlijk heel makkelijk een ei van een kiekendier.
1: Kijk, Harry, daar vliegen een koppeltje brandganzen.
0: Ja.
1: En dan zijn ze net even stil. Ja. Die kunnen wel het geluid herkennen. Die blaffen als hondjes eigenlijk.
0: Ja. Die trekt die zie je al vaak, hè?
3: Ja, dit is het centrum van het overwinteringsgebied.
1: Ja. En die broeden in Spitsbergen, Nova Sembla. Trekken via Zweden naar Nederland. Onvoorstelbaar.
0: Een stuk kracht ook en zo. Dit is...
1: Even luisteren. Ja. Nou, even kijken. We hebben er een stuk of 15 zo.

0: landschap is anders. Bij ons is het dan zo van, als je daar veel landbouw en zo. En, en het wordt ook steeds drukker. Dat heeft natuurlijk ook mee te maken, die vogels.
1: Maar het landschap in Friesland is natuurlijk ook fors veranderd. Hè? Tot en met de 60e jaren. Was sprake van het zogenaamde boetlon. Hè? De Friese meren die stroomden in de winterperiode over. Het werd niet al te zeer bemalen. En dat waren dus redelijk vochtige weilanden waar de gruto zich heel goed in kon ontwikkelen. En vanaf de 70 jaar is zogenaamde diepteontwatering gemeengoed geworden. Hè? Sloten werden op en top bemalen. In de winterperiode was Friesland redelijk veilig. Water werd weggehaald. Arend roept en die wil ons wijzen op iets. Arend? Oh, kijk eens al even terug.
2: Uren voordat we terug zijn.
1: Ja. Dus je kan stellen dat in Friesland...
0: Je praat zo een stuk weg, hè?
1: Dat in Friesland de grutto slachtoffer is geworden van een andere wijze van bemalen. Nou, zo langzamerhand heeft men er ook weer wat gevoel voor ontwikkeld. Er zijn gebieden die wat nat worden gehouden in de hoop dat de weidevogels zich daar ook weer wat beter gaan ontwikkelen de komende jaren.
0: Nog even terug naar de muziek, Gerard. Ik bedoel, ik ken jou gewoon als bluesliefhebber. Hè? En je hebt ook wel eens iets gedaan voor de blues. Ja. En North Sea, dat heeft toch ook... Je bent begonnen als je drumt ook nog, hè?
1: Ja,
0: in je vrije tijd.
1: Maar dat stelt niet zoveel voor. Ik kan me redden met het drumstel en de stokken.
0: Ja.
1: Maar daar blijft het ook bij. Ik vind het leuk om te doen. En af en toe wel eens in een bandje. Maar altijd incidenteel, nooit structureel. Want ik ben nu al geen avond meer thuis. En dat zou het alleen maar, alleen maar verergeren.
0: Dan wordt het nog erger.
1: Ja.
0: Het is toch onvoorstelbaar dat hoeveel mensen uit die tijd toch zich nog met muziek bezighouden.
1: Ja, dat blijft een deel van je leven. Ik zou zonder muziek niet kunnen leven, denk ik. Ik denk dat ik het zo scherp wil stellen. Ik zou zonder muziek niet kunnen leven.
0: Muziek en dieren, natuur,
1: ja,
0: planten.
1: Muziek is, vooral muziek is emotie voor mij, hoor. Ik vind dat, je kan je gevoel kwijt. Je kan dus mijmeren naar tijdens het luisteren van, beluisteren van een cd. Ik vind dat heel belangrijk. Ik heb ook in de auto altijd een cd opstaan. Pakketjes cd's mee in de auto. En afhankelijk van de stemming wordt dan de keuze bepaald. Ik vind het belangrijk. En ik vind het ook heel leuk om concerten te beleven, want de cd is natuurlijk heel aardig. Maar het mooiste is om
0: mensen
1: live,
0: te zien.
1: Live een band op het podium te zien staan. En ik probeer dan ook altijd een beetje in de buurt van het podium te staan. Helemaal voorin. Hooguit 10 meter van het podium. En het geluid dwars door mijn ribbenkast te laten lopen. En dan beleef je het optimaal. Dan de hele sfeer eromheen.
0: Wat dat betreft is er nog een vergelijk met collega Marijnus. Want die twee speelden onlangs in Os en die stond midden voor aan het podium te zwingen met een glas bier in de hand. Dus.
1: Ja. Dat is ook zo. Popconcerten, maar ook jazzmuziek, dat moet je beleven. Dat kun je niet beleven door in een theaterzaal op een stoel te gaan zitten. Ik vind dat je moet staan in de buurt van het podium en daar hoort ook een glas bier bij. En dan valt het op dat het ene poppodium het andere poppodium niet is. Dat is natuurlijk heel veel, verschillende sferen. Hè? Paradiso vind ik geweldig. Dan mochten wij in de 60 jaren van onze ouders niet komen. Dat was een oord van verderf.
0: De vloeistofprojecties tot op het wc, tot op de wc, zeg bij de joling al in.
1: Ja, en het rookt er ook altijd naar stickies en
0: zo.
1: Ja.
0: Dat was dan nog vergeleken bij Fantasio, was het nog maar kinderspul natuurlijk.
1: Ja,
0: dat was ook van dezelfde onder, was toen die Provatje-beweging natuurlijk.
1: Ja.
0: Nou, dat was helemaal.
1: Maar tegenwoordig,
0: was helemaal feest.
1: Tegenwoordig is dat een hele nette tent. En ik vind het een fantastisch podium. Nou, Vredenburg is ook natuurlijk heel mooi, die zaal met die ring eromheen.
0: Ja, het is in de Oosterpoort ook. De kleine zaal vind ik trouwens nog gezelliger eigenlijk van de Oosterpoort.
1: Ja.
0: Dat is de grote.
1: Nou, in Friesland hebben we dan het Bolwerk in Sneek, wat ik toch wel een van de betere podia vind. Ook een leuke sfeer. De zaal is gaaf in Leeuwarden, dat heeft ook wel iets. Ja, en vroeger, Sneek was dat de stad van uitgaan voor mij. De Veemarkt, hè, met de cafeetjes daaromheen.
0: Ja, Ome Joop en zo.
1: Jullie traden daar, veelvuldig op, in ieder geval tijdens de Sneekweek. Ja. Dus ja, resumerend, muziek is emotie. En emotie moet je beleven. En dat kan wat mij betreft optimaal als je vlak voor het podium staat. En de muziek in je opneemt, consumeert. En dan kun je er later nog eens even met plezier aan terugdenken. Het is lekker lelijk, lekker somber hier.
0: Lekker, hè?
1: Heerlijk. Ja. Grijze kleding.

0: daar zit hij, die baardmees. Met Rita. Zie je hem?
1: Hier?
0: Ja. Ja. Als hij geluid voortbrengt, knikt hij even met zijn hals naar beneden. Ja.
1: Rob, hoor. Ja, die heb ik een... Die heb ik heel veel in de tuin. Die is, altijd bij één of twee. En die zijn echt, die zijn helemaal niet schuw.
2: Nee.
1: In tegenstelling tot de winterkoning. Die is klein en snel weg en zo.
2: Ja.
0: Zeg, wat dienen deze panels voor, Arend?
2: Nou, dat is me net verteld. dat was voor mij ook nieuw. Dat hier de paren worden gevangen.
0: Oh.
2: Het vee in het Lauwersmeer moet natuurlijk gecontroleerd worden elk jaar een paar keer.
0: Wat hebben jullie hier lopen? Hooglanders?
2: Konings lopen hier.
0: Dat zijn die Poolse paarden?
2: Ja. Ja. Zeg maar een wild paard is een aanhaling. Ze mogen bij ons niet zo wild worden, maar omdat ze ook gecontroleerd moeten worden.
1: Jullie hebben ook vee lopen hier?
2: Ja, heel veel vee, ja.
1: En wat heet dus die schot, die grote Schotse Hooglanders?
0: Die grote horens, die zo gevaarlijk uitzien.
2: Ja.
1: Ja, die gebruiken ze in Drenthe ook heel veel.
2: Dat klopt, ja.
3: Nou, het is de enige voor ons, en als het daar woest is, het enige middel om dat gebied een beetje zo te krijgen wat wij voor ogen.
1: Ja, precies, ja.
3: Dus dat het niet helemaal vol loopt met bos en riet, maar dat er ook open grazige stukken blijven voor de ganzen en de eenden om te eten.
1: Maar laten jullie nou ook veel gewoon het gaan, zou ik maar zeggen. Zoals in Drenthe, ja, het vroeger dus na de oorlog, dat is allemaal ontgonnen. Ja, ik bedoel. Die staatsbossen, dat is allemaal recht en hetzelfde soort hout.
3: Ja.
1: Maar dat laten ze tegenwoordig veel meer aan het lot over.
3: Ook
1: de boeren die het land afstaan, dat ze dat ook gewoon laten maar groeien, weet je wel.
3: Ja, precies. Ja, zo moet je het hier ook zien. Alleen de enige sturing die wij hebben, dat is dus die koeien en paarden.
1: Ja.
3: En natuurlijk de waterstanden, die op de millimeter nauwkeurig kan worden bepaald. En dat doet Staatsbos weer niet, maar dat doet Rijkswaterstaat.
1: Ja, we zijn toch wel bezig om wat pluriforme biotopen te scheppen daar in Drenthe en zo, aan links en rechts.
3: Ja.
1: Dat het niet alleen maar een perceel dat houdt. En...
2: Ja. Variatie is natuurlijk heel belangrijk in de natuur, hè?
1: Ja. Het komt eigenlijk weer een beetje terug naar hoe het was, want die kanalisatie, dat gaat ook een beetje weer, ze wil nou die oude beddingen weer in ereherstelling herstellen.
0: Ja, dat is eigenlijk heel apart, hè, dat er zeg maar, tot en met de 70e jaren ook een ruilverkavelingsverband oude waterlopen zijn getransformeerd tot mooie rechte lijnen met een behoorlijke diepte, bedoeld om het gebied optimaal te ontwateren. En dat in nog geen 30 jaar daarna er een hele andere sfeer gaat ontstaan. En men de investeringen van toen weer ongedaan gaat maken.
1: Ja, dat is heel raar.
0: Ik heb daar wel eens wat moeite mee, moet je zeggen. Want ik ben opgevoed in de sfeer van investeren moet rendement opleveren.
1: Ja.
0: En als je dan vervolgens moet constateren dat de investering weer wordt teruggedraaid. Dus dat er nog eens een keer, voor de tweede keer wordt geïnvesteerd. Om weer terug te gaan naar de oude situatie van 30 jaar geleden. Dan denk ik, jongens, verkwisting van geld. Maar aan de andere kant...
1: Verkeerd ingeschat.
0: Ja, maar nou, ik wil er toch even op doorgaan. Als je kijkt bijvoorbeeld naar dit gebied, Lauwersmeergebied... Het is natuurlijk niet oorspronkelijk bedoeld te zijn een natuurgebied. Het valt in de sfeer van het delta werken. Aspect veiligheid was aan de orde. Moesten dijken gebouwd worden. Dat is één. En vervolgens werd het grondgebied achter die dijk benut... om landaanwinningsprojecten te gaan organiseren. Het is altijd bedoeld geweest om landbouwgrond te ontwikkelen... En zo in zo'n periode van 30 jaar kreeg een heel andere sfeer. Nederland raakt vol, natuurgebieden die in het verleden zijn ontmanteld, die worden weer teruggevorderd en ontwikkeld. Dus in 30 jaar tijd krijg je een hele andere beleving, een hele andere manier van denken. Dat is toch heel bijzonder, vind ik.
2: Dat is heel bijzonder,
0: ja.
1: Ja, want in Drenthe dacht je dan, nou, god, dit zal dan wel beter worden. Ineens hoor je dan dat... Drenthe uitdroogt of zo ook.
2: Ja, ja.
1: De grondwaterstand gewoon veel te laag is.
2: Ja,
1: precies.
0: Ja.
1: En daar zijn ze nou weer mee bezig om dat weer op peil te krijgen. Ja, er wordt natuurlijk ook veel meer water geconsumeerd.
3: Ja, absoluut. Zeker. Ja.
1: Ik bedoel, door de aanwas van de populatie en van de mensen. Ja. En men was niet alleen zichzelf meer, maar ook de auto en allerlei andere dingen. Dus, dat heeft er natuurlijk ook mee te maken.
3: Ja. Dat zijn weer mensen.
2: Maar wat we natuurlijk vroeger niet beseften, dat was dat als ze het in Drenthe droger maken, dat het in Friesland dan ook droger wordt.
1: Ja, dat heeft met elkaar te maken.
2: Nee. Nu wel.
1: Ja.
2: Dus die relaties zijn veel beter in kaart gebracht.
0: Ja, maar ook anders, Arend. Hè? De ontwatering van Drenthe, dat heeft natuurlijk ook forse gevolgen voor Friesland. Die hele oostflank. Al dat water wat uit Drenthe wordt gehaald, dat gaat via de oostflank van de provincie Friesland. Gaat dan naar het boezemwater toe en wordt vervolgens via het IJsselmeer weer weggepompt.
1: Ja.
0: En wij helpen het probleem Drenthe op te lossen.
1: Wij naderen het eind van onze worsteling door de klei, Gerard.
0: Ja, ja.
1: En ik wil je eigenlijk vriendelijk bedanken voor deze loop namens Radio Drenthe en de VPRO.
0: Ik heb het graag gedaan. Ik vond het leuk om jullie door dit vrij onbekende gebied te leiden. Iedereen kent Friesland natuurlijk van de Friese meren en de Waddeneilanden
1: en
0: de Sneekweek.
1: Ja.
0: Maar het Lauwersmeergebied, dat is zeker het bezoeken waard.
4: De muziek die jij hoorde in het gesprek met Gerard van Klaveren, gedeputeerde van de provincie Friesland, die muziek die was van Harry Musquet in de formatie Red, White and Blue Perfect Song. Een nummer van pianist Michiel Borstlap, Face on the Barroom Floor. Toto met Stop Loving You en, hoe kan het ook anders, een Fries nummer van De Kast Elsje Grins Voorbij. We gaan verder met Harry's historie en daarvoor gaan wij dit keer gewoon onderweg, on the road.

waar rijden we nou weer? Kijk, in het kader van muziek maken is reizen natuurlijk een essentieel onderdeel, hè? Want je moet altijd van A naar B. En je speelt niet altijd thuiswedstrijd, dus. En in ons geval van Blizzards en zo, en mijn scheepband en zo, ja, dan moet je reizen. Nou, we zitten nou ook weer in de auto. Ja, we zijn nou ergens in Noord-Nederland tussen. Ik dacht tussen Grijpskerk en Grunningen ergens. Want ja, ook voor deze opnames, dan moeten wij ook reizen, weet je wel. Maar ja, het over reizen hebt, dat. In het begin vond ik dat prachtig. Toen ik net begon, hè, ik weet nog, onze allereerste buitenlandse trip, dat was naar Noordhorn. Dat was natuurlijk niet 80 kilometer was dat. Maar dat was voor ons, was dat, voor de Blizzards, dat, in, toen wij net begonnen, was dat natuurlijk een enorme gebeurtenis. Maar we gingen ook nog overnachten daar, dus dat was natuurlijk. En dan de grens over, en dan moet je dus ook nog papieren laten zien en zo, want dat is nou allemaal ook niet meer. Dus dat was heel spannend. Nou, en dan ging je via Koevoort en zo, Eemli gaan. Neuenhaus, Ulsen en zo, en dan kwam je in Noordhorn nu. Nou, dat was waar. Dat was net een andere planeet al, weet je wel. Maar ja, goed, door de tien en dan. Ja, want wij speelden in die tijd niet verder als, nou ja, Grun, Gasselte, om Assen toe, zou ik maar zeggen. Maar ja, later werd het natuurlijk steeds verder. In het begin helemaal naar het westen, maar later ook naar het buitenland. En ging ook met auto's gepaard. Met naar Praag, West en Polen en ja. En Duitsland heel veel, en België en Zweden. En het allemaal per auto. Ook Engeland. Zelfs nog een keer in Italië, Gardamir. Ja, en dan. Nou, ik heb een tijdje dat ik het niet zo zag zitten. Ik denk, goh, verdorie, weer in die auto. Maar de laatste jaren heb ik zoiets van. Het hoort erbij, echt. En. Ja, ik rij altijd met Erwin, samen met Erwin Java, gitarist en zo. En we hebben altijd heel veel plezier in de auto. Wij rijden ook in een soort van bluesmobiel. Hè. Ik bedoel, die andere leden van ons die rijden in helemaal niet in een Rover. En Hans in een Lancia. En Helmich in een Citroën. En wij rijden in Peugeot Diesel, Nala, van 10 jaar al of zo. Maar ik heb altijd. Je kunt er wat rommel in maken en zo, dat hoef je ook niet echt op te passen dat je mot. Dus ja, en dan bespreken wij de toestand in de wereld een beetje. Op laatst deugt het niemand meer behalve wij zelf. En ja, zo reizen wij tegenwoordig het land door. En dan, en dan s'nachts dan kon je, ja, dan is het vaak ver weg toch wel. En, dan neem je weer even, hij was weer honger, dan moet je weer in muur in zo'n benzinestation. Dan neem je weer een niet tevreden kroket of een gehaktbal. Maar dat is dan, ja, dat is onze manier van de muziek beleven, wat erbij hoort. En dat is de blues ook een beetje. Hè? Dat is ook een beetje ja, de romantiek van Jack Kerouac, zou ik maar zeggen. Van het on the road zijn. Nou ja, dat deed je dus. Met een band, ja, dat is een essentieel onderdeel van je werk. En je zit eigenlijk vaak nog langer in de auto als dat je op de plek bent waar je speelt. Dus dat, ja. En met de tijd dan weet je elke route in Nederland, elke B-weg, die weet je zo waard. Want je hebt speeld vanaf Siewend. Bij God, de luisteraar, maar het is natuurlijk wel een quiz, zoek het maar eens op. Waar ligt daar? Tot aan Vlissing en van. Van Geleen tot aan Del Ciel. Dus ik bedoel, ja, je bent overal west. Je kent ook overal de weg. Op een gegeven moment weet je ook precies in steden hoe dat in elkaar zit. Waar je wel in mag en niet in mag om bij het theater te komen of bij een café. En ja, zo werkt dat een beetje. Maar ik heb er niet, ik heb er geen hekel aan. Ik mag. Het is ook zo, als ik thuis zit, dan moet ik wel weer op pad eigenlijk. En dat ligt dan vooral aan het reizen. Niet zozeer dat ik daar moet staan, maar dat je gewend bent om
ja, van A naar B te gaan en van B naar C en dan weer terug. En dan word je toch, dan krijg je toch een soort van ritme, waardoor je niet al te lang, waar je niet alleen maar in huis kunt zitten meer. Het is een heel vreemd, ja, toch een beetje nomadisch. Maar misschien hebben mensen dat ook wel. Dat doet me ook een beetje denken aan de boeken van Chadwick. De songlines en zo. Bruce Chadwick, hij is al een tijdje dood, maar die heeft prachtige boeken geschreven. En ja, dat een soort van onbewuste druk is, van dat je een soort van onbewuste, dat je ergens een onbewust iets krijgt van dat je moet reizen of zo. En de mensen zijn natuurlijk altijd in beweging geweest.

0: Nou, ben hier nou... U rijdt de snelste daar. Die bordjes die kon je... Ja, je kreeg tegenwoordig voor niks een bekeuring. Als je 7 kilometer daar rijdt, dan ben je alweer 60. Gulden wie er eigenlijk belachelijk, maar goed. Men schiet het doel voorbij. Of men heeft een ander doel. Maar we zitten hier nu vlak bij Groningen. Je kunt hier naar Wiet kijken. Ja, en landschap, hè, dat verandert ook steeds. Naarmate je dus... dan ben je nu in Noord-Groningen, kun je heel ver kijken. Maar ben je een eindje wie erop in Drenthe, dan is het alweer veel diverser, het landschap. Nou ja, en dan weer wat zuurlijker, dan zit je al op een Veluwe. Nee, dan golft het al een beetje, hè, bij Apeldoorn, bij Heerbeek en zo. En dan kon je... En als je dan Duitsland in gaat, dan krijg je al de Middelgebergten. Pas geleden was ik nog even in Praag, ben we nog even heen reis met z'n tweeën. Mijn vriendin en ik. Dat was een prachtige rit in die zin dat het oudejaarsdag was. Het was een zondag. En dan is er meteen ook vrachtwagens mogen in Duitsland rijden. En er was geen mens op de weg. Het was net een autoloze zondag. En dan is autorijden ook helemaal prettig. Je hoeft bijna niet meer op te letten. Het was bijna geen verkeer. Een hele uitzonderlijke situatie eigenlijk. En ja, dan zie je dat landschap mooi aan je voorbij gaan. En een van de dingen die ik altijd doe, dat is dan muziek opzetten die in het decor past een beetje. En dan in dit geval klassieke muziek. Mozart was dat. Die heeft dat toch ook met die koets, met die rare verhalen van hem. Dus allerlei afstanden aflegd. En dat is heel leuke muziek om dan in dat landschap in die auto op te zetten. Een beetje krijg je een soort van, dat het past. Een soort van filmisch wordt het dan. Ja, zo was deze reis eigenlijk ook. Prachtig. We stoppen ook vaak op dezelfde plek. Dus, als we weggaan, altijd even naar Bijl, bij Martin. Dus zal ik hem even vrijgeven? Martin is dat. En, ja, dat is een jongen die dit Shellpomp, die staat achter de bar. En op... even kijken waar wij op vele routes tegenover routiers stappen we, als we in het westen komen vaak even. En vlak voor als we van het zuiden komen, dan meestal vlak voor dat we de A12 op gaan, daar heb ik nog een benzinestation waar we vaak stappen. En dat ben van die vaste plekken waar je weet dat de gehaktbal iets minder slecht is als de Volta. Of dat ze nog een fatsoenlijke tosti hebben of zoiets. En waar het niet al te luidruchtig is. Want je maakt natuurlijk ook veel met, vooral s'nachts dat er vreemd volk bij die pompen stiet. Zo waren we de laatste keer en dan hoor je alleen maar Slavische taal en zo. Dan denk ik van hier moeten wij rap wegwezen, want dat is niet van het beste volk en zo. Of daar ergens komt dat er direct een aantal auto's op je afkomt die denkt van nou, dat ben een knappe jonge lui, daar willen wij wat mee. Dus dan krijg je een heel riegel kerels achter je aan. Dus, van die bruine rijders, weet je wel. Ja, met alle respect hoor. Maar dat is dan, ja, je maakt natuurlijk toch wel gekke dingen mee. Je maakt een aantal rare ongelukken zien en ja, dat is de minder leuk allemaal. En, zelf wel eens wat metmaken in die richting, maar gelukkig... ja, ik ben wel 4 keer de wereld rondkomen. Gelukkig is dat in afklap, is het gelukkig allemaal goed komen dat ik dat nu doe. Maar dat is het leven zo'n beetje van... ja, net als we naar Duitsland gingen, gingen we altijd direct bij Hunxe aan. Dus de eerste raststaat naar Arnhem. En dat speciaal voor de bokworst en de kartoffelsalade. Want dat was in Nederland... Moet stramme maxen. Dat was altijd leuk. Dat was ook een van de redenen dat je in Duitsland kreeg wat anders.
1: En als je veel aan de weg bent, dan hoort je muziek bij. Muziek van QB and the Blizzards, Feeling Like a Suitcase. En door met binnen wij aan het einde van deze aflevering van Harry's Blues. Zoals altijd gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.

of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie,

Penny Arcade, The Two of Us. Het is een compositie van toetsenist David Page. En het nummer wordt gezongen door gitarist Steve Lukather. Het eindigde 7 in Amerika en Canada, 64 in Nederland. Toto, Without Your Love.

Toto, Without Your Love. Het komt van het album Love at First Sting van de Scorpions, de Duitse rockband met zanger Klaus Meine. Het nummer eindigde 3 in België, Frankrijk en Zwitserland, 4 in Nederland en Argentinië, 14 in Duitsland en 36 in Amerika. De Scorpions, Still Loving You.

Scorpions, Still Loving You. Grand Union, dat is de band van zanger-gitarist Richard Thorpe. En Grand Union was tevens de begeleidingsband van Johnny Johnson. En Richard Thorpe, dat was een goede vriend van John Lennon en George Harrison. En vandaar deze cover van de Beatles, Grand Union, She Said, She Said.

Grand Union, She Said. Milo, dat is een Belgische singer-songwriter en hij werkt al samen met Emma Bale, Ilse de Lange, Dickie Dex en Stef Bos. En dit nummer nam hij op met de Amerikaanse singer-songwriter Matt Simmons. Milo en Matt Simmons. Leo, Worry Down.

Milo and Matt Simmons, Lay Your Worry Down. Producer Tony Cox hoorde de cover van Joe Cocker en dat werd een grote hit. En hij wist meteen, dit nummer wil ik ook opnemen met de band The Young ID uit Londen. En Tony Cox was een man met een status in de muziekindustrie, want hij was daarvoor al de producer van Yes, Family, Caravan en Magna Carta. En hij had het goed gezien, want dit nummer werd een top 10 hit in Engeland. The Young ID, With a Little Help from My Friends.

The Young ID, with a little help from my friends. Berlin, dat is een band uit Los Angeles met zangeres Terry Nunn en zanger John Crawford. Dit werd de nummer 1 hit in Amerika, België, Ierland en Engeland. Het nummer eindigde 2 in Australië, Canada en Nederland, 3 in Duitsland en 4 in Nieuw-Zeeland. Berlin, Take My Bread Away.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Dills Café van Garrett T. Willie is het album van deze week. En Garrett T. Willie stond al in het voorprogramma van Kenny Wayne Shepherd, John Fogerty en Joe Bonamassa. En dit album is genoemd naar het café van zijn grootvader in Canada, Dills Café. En het gaat over zijn geboorteplaats Albert Bay. Garrett T. Willie, Small Town People.

Garrity Willie, Small Town People. Na 8 mislukte singles werd het contract van The Majority at Hull niet verlengd door Decca Records. En toen werd de band de begeleidingsband van zanger Barry Ryan. Na een tour met Barry Ryan door Europa bleef de band achter in Frankrijk. En ze speelden daar nog jaren in het clubcircuit. The Majority, A Hard Day's Night.

The Majority, A Hard Day's Night. Cyndi Lauper schreef het nummer met Rob Hyman, de zanger van The Hooters, en hij is tevens de achtergrondzanger. Het werd de nummer 1 hit in Amerika en Canada. Het nummer eindigde 2 in Ierland, 3 in Engeland, Nieuw-Zeeland en Italië, 5 in Nederland en Oostenrijk. Cyndi Lauper, Time After Time.

Cyndi Lauper, Time After Time. De Engelse folkzangeres Linda Pettifer, ze noemde zich overigens Linda Peters, nam dit nummer op met gitarist Marlon Courtney en hij maakte deel uit van Fairport Convention. Even later trouwde deze Linda Pettifer met Richard Thompson en toen werd ze succesvol als Richard en Linda Thompson. Maar hier heet ze nog Linda Peters, Get Back.

Linda Peters, Get Back. Alison Moyet, dat is een Engelse singer-songwriter. Ze was de zangeres bij de Vandals, de Vickers en de Little Rusters. En ze vormde een duo met Vince Clarke uit Depeche Mode. Intussen heeft ze 24 solo-hits. En ook dit was weer een hit in Engeland en in Nederland. Alison Moyet, This House.

Alison Moyet, This House. De Bow Street Runners uit Londen, dat was de band van drummer Mick Fleetwood. Hij was later de leider van Fleetwood Mac en zanger Mike Petto. Hem zagen we terug bij Timebox. En de band won in Engeland de Ready Steady Award als de nieuwe Beatles, maar dat zijn ze nooit geworden. De Bow Street Runners, Drive My

The Bow Street Runners, Drive My Car. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Leslie Sebastian Charles uit Trinidad en Tobago groeide op in Engeland en daar noemde hij zich Billy Ocean. Als Billy Oceans had hij 32 hits en dit nummer eindigde 4 in Engeland en Amerika, 7 in Canada, 15 in Australië en 20 in Nederland. Billy Ocean, Suddenly.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Als ik naar Mondriaan tentoonstelling wil, moet ik bij de VSB kaartjes gaan halen. God voor de gods, het is een schande. Ik zeg altijd, Jezus sloeg ze de kerk uit. De tollenaars en de commerciële, de geldwisselaars en zo.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet, we moeten praten over zaken die als raakt van binnen. En deze keer gaan we doorveuren naar het Brabantse land. Naar het rivierengebied, naar de Maas. En daar ontmoet hij de veerman van de Socialistische Partij, Jan Marijnissen.
4: Jan, waar staan wij hier?
2: Wij staan hier op een stuk uiterwaarde, net ten westen van Megen en ten oosten van Magaren. En daar zie je een kapelletje. Dat zie je niet zoveel, dat is eigenlijk Limburgse kapelletjes. Maar daar staat op, zet langs deze weg geen ene voet of zeg Maria, wees gegroet. En daarbovenin daar zit een prachtig beeld van Maria met de zeven smarten. Van Pompe. Een 14e of 15e eeuws beeldend kunstenaar. Die heel veel mooie dingen gemaakt heeft, die uit de regio komt. Waarvan ook veel te zien is in het Museum voor Religieuze Kunst in Uden, een eentje verderop. En dat gaat over de zeven smarten van Maria. En daar zie je Megen dus. Met de torentjes, de kerk, de molen en het Clarisse en het Franciscanenklooster.
4: En aan de andere kant kijken we op dat is Os?
2: Dat is Os, ja.
4: Dat is Os.
2: En, Os, ja.
4: En wat is dat? Is dat Organon of wat is dat?
2: Dat is de CAV, die grote fabriek bedoel je. Ja, dat is mengvoeder. Maar daarachter zie je Zwanenberg, Hartog, Organon. Daar rechts die vierkante toren, dat is de grote kerk. En daar iets rechts van, zo'n spitspuntje, dat is de watertoren, de oude watertoren. Maar ja, je ziet, het is een echte industriestad, hè. En dit is eigenlijk hier een stukje redelijk ongerepte natuur.
4: Dit is prachtig,
2: dus, hè. Uit de waarde hier. Dus de zuidkant van de Maas hier. Dat is echt gewoon richting Graven. Fantastisch gebied is dat.
4: Kom jij hier nog vaak?
2: Ik wandel altijd hier dat pad over. Dus kunnen we misschien...
4: Want jij bent natuurlijk ook een eigenheimer. net zoals ik. Ik wens ook niet eigenlijk Drenthe niet te verlaten. En jij woont hier
2: een
4: al.
2: Een eigenheimer in die zin, ja.
4: Ja.
2: Een eigenheimer betekent hier
4: dat
2: je vooral alleen op jezelf let. Dus mijn moeder zegt dan, god, dat is toch een eigenheimer.
4: Ja.
2: En dat wil dan zeggen dat hij alleen maar nooit op een ander let, weet je wel.
4: Bij ons betekent eigenlijk dat je
2: dat je de heimaat waardeert.
4: Ja. Want jij pendelt iedere keer op en neer tussen Den Haag, de Tweede Kamer, het Binnenhof en deze wereld, ik bedoel, zou natuurlijk makkelijker wezen als je daar... Maar daar zie je geen heil in.
2: Nee, daar zie ik absoluut geen heil in. Nee, absoluut niet.
4: Goed.
2: Als ik hier ik ga altijd over het veer, over de Maas, meestal bij Alem. En dan ben ik weer thuis, weet je wel.
4: En hoe lang doe jij er eigenlijk over naar Den Haag? Is dat,
2: Ja, als ik echt morgens moet en ik moet door de file heen, dan duurt het 2 uur. Maar ik kan meestal net na de file, dan ben ik net op tijd in Den Haag om 9:00. En s'avonds ga ik weer na de file naar huis.
4: En als jij hier loopt, dan valt dat hele politieke spel wel van je af, denk ik,
2: ja,
4: of niet?
2: Ja, hier wel, ja. Hierbij is de politiek heel klein. Nee, maar de politiek is sowieso kleiner en kleiner aan het worden. Wij maken, nou ik dan niet zo, maar in de politiek gaat het tegenwoordig over... Had Van Aartsen nou de naam Lubbers tegen Kok op 8 oktober in het telefoongesprek genoemd? Ja of nee?
4: Ja.
2: En dat wordt dan een rel. Weet je wel? Dus, ik bedoel, onze ouderen creperen in een verpleeghuizen.
4: Dat gaat nergens over.
2: Dat gaat dus nergens over.
4: Nee.
2: En dan is de Hoop Scheffer op zijn best. Want dan had hij beet als oppositieleider.
4: Nou ja, maar die man...
2: Want Van Aartsen heeft iets anders gezegd dan Kok. Weet je wel? Ja, dat is tragisch hoor. Het is echt tragisch.
4: Ja, Den Hoop Scheffer... Dat lijkt me niet bepaald licht, hoor.
2: Nee, maar ik bedoel, het gaat niet om hem. Ik bedoel, ze doen er allemaal aan mee, weet je wel. Het is allemaal... wat zijn wij belangrijk, weet je wel.
4: Alsof we in dit land geen mensen zijn die zorg nodig hebben. Zwakken in de samenleving.
2: Belangrijk, weet je wel.
4: Alsof we in dit land geen, geen mensen zijn die zorg nodig hebben, zwakken in de samenleving.

0: Helene de Puy, onze nationale ethica. Ik noem ze de nationale cynica.
1: Oh ja, ja.
0: Dat zij is dus een van de grote pleitbezorgers als senator van de VVD voor die doodspeel.
1: Eerste Kamer, hè?
0: Ja. En ik ben er vreselijk op tegen. Omdat ik denk dat, op de eerste plaats wat jij zegt, namelijk dat ik vind we moeten eerst eens de kwaliteit van leven van oudere mensen gaan verbeteren. Als we dan echt alles eraan gedaan hebben, en dat hebben we nog lang niet, dan kun je voor de mensen die het echt helemaal zeker weten, moet je het volgens mij nog via de arts doen. Maar dat op de eerste plaats. Maar op de tweede plaats, en dat vind ik veel bedreigender, dat is die vrijheid, en dat zie je wel vaker, die dan vaak goed opgeleide mensen voor zichzelf bedingen, kan omslaan in onvrijheid. Want op een gegeven moment gaan mensen natuurlijk toch, naarmate die zorg slechter wordt, zich iets verinnerlijken. In de zin van, ik ben eigenlijk overbodig. En als het meer en meer een optie wordt, dan dreigt de situatie waarbij mensen moeten gaan rechtvaardigen waarom ze er geen gebruik van maken. Tegenover hun kinderen, tegenover degene waar ze zorg van krijgen, die het veel te druk hebben, en gaan ze maar door. En er is toch geen perspectief en ze kosten alleen maar geld voor de zorg enzovoort. Dus die mensen gaan zichzelf verwijten maken. En dan ligt het heel erg in de reden dat er een moment komt waarop die vrijheid inderdaad onvrijheid wordt.
1: Ja, en die mensen die nu oud zijn, die durven ook nog niet op te staan.
0: Precies. Precies. Omdat ze afhankelijk zijn. Ja, kijk, de afhankelijkheid maakt dat ze niet durven spreken vaak.
1: Ja, maar mijn schoonouders zijn 82 en mijn schoonmoeder komt ook net uit het verzorgingshuis. Maar als ik dan tegen mijn schoonvader zeg, ja, je moet dit en dit en dat doen en zo en zo, zo dan, is het, dan durft hij dat niet. Want vroeger was een arts, dat was geen commentaar op mogelijk, ja, natuurlijk. Dat soort dingen.

0: Ik was laatst met de algemene beschouwingen bezig, s'nachts om 3:30. Gaat de telefoon. Nou, mijn moeder is al, mijn vader is gestorven in 63, dus heel lang geleden, toen was ik 10. En sindsdien heb ik eigenlijk altijd in mijn achterhoofd gehad, ik word wees, weet je wel. En mijn moeder, altijd kwakkelende gezondheid, angina pectoris, nou ja, ze is nu 91. 3:30, telefoon, eerste associatie, iets met Marie, want ik noem ze altijd Marie.
1: Ja.
0: Zo heet ze namelijk. En inderdaad, het was de verpleegster. Of ik naar het verzorgingshuis kon komen, want mijn moeder was onwel geworden op de wc. Nou, binnen 5 minuten was ik er, want ze is niet zo ver bij mij vandaan. Dus ik breng mijn moeder samen met haar terug naar bed. Maar onderwijl we dat doen, gaat dus 2 keer weer de bel voor die verpleegster. Van een mevrouw die naar het toilet moest en een andere die moest de pillen. Nou ja, dat wil eigenlijk wel zeggen dat ze de eenzaamheid niet aankon op dat moment. En er is dus een verpleegster die is alleen 's nachts verantwoordelijk voor 50 van die ouderen. Zo gaan wij om met de wachters van de beschaving. Zo gaan wij om met de infanteristen in de zorg. Dus dat meisje, dat is ongelooflijk. En vroeger hadden ze dan een slaapwacht, weet je wel. Dan sliep er iemand daar, ook een verpleegkundige. Ja. En die konden ze dan wekken als er iets bijzonders was. Kijk, ik bedoel, het maakt mij helemaal niks uit. Ik kom heel vaak bij mijn moeder dat ik ze mee naar bed moet brengen natuurlijk. Dat maakt mij niks uit. Maar het gaat erom dat we de zorg inmiddels al zo uitgekleed hebben dat één zo'n meisje de hele nacht verantwoordelijk is voor 50 van die ouderen.
1: Ja.
0: Wat ze gewoon onmogelijk aan kan als er een keer iets gebeurt.
1: Je hebt een spotje van hoe staat het met onze beschaving? Dat zakt natuurlijk steeds verder weg. Hè? Dat is een

0: natuurlijk evident gewoon. Ik bedoel, dat soort dingen, dat is nou juist beschaving, hè? Waar wij over praten, dat mensen nog iets voor elkaar over hebben. Dat zegt een boel over hoe het reëel te zeil tegenwoordig natuurlijk. In deze...
1: We zijn een campagne gestart onder het motto stop de uitverkoop van de beschaving.
0: Ja, precies. Ja.
1: En daar bedoelen we mee enerzijds dat allerlei nutsvoorzieningen worden geprivatiseerd. Elektriciteit, de media, de kabel, noem het maar op. Oprukkende commercie op tal van terreinen, ook in de kunsten. Als ik naar Mondriaan tentoonstelling wil, moet ik bij de VSB kaartjes gaan halen. God voor de god, voor waar haal ik het vandaan?
0: Ja.
1: Ik bedoel, dat is een schande.
0: Ja.
1: Ik zeg altijd, Jezus sloeg ze de kerk uit. De tollenaars en de, en de commerciële en de geldwisselaars en zo. Dat moeten de kunsten ook doen. Ze moesten eruit slaan, die commerciële. Nou goed, dat is aan de ene kant. En aan de andere kant zien we dat alles wat we vroeger vanzelfsprekend vonden op het gebied van solidariteit en gelijkwaardigheid van mensen, dat wordt meer en meer uitgehold. Het wordt ideaal voor de mensen met poen. En de mensen die het hardste moeten werken, die moeten direct het langste doorwerken, het laagste AOW en pensioen krijgen en de slechtste voorzieningen. En hun kinderen gaan naar de mindere scholen. Ik bedoel, dat is de toekomst. Dat is de ontwikkeling die nou, als je een beetje over in een langere periode de politiek van de laatste 10, 20 jaar beziet, waar we heen gaan. En dat is ook waarom ik heel pessimistisch ben over of de politiek in Nederland nog de veerkracht heeft om daar iets aan te doen.
0: Ja. Want ik zag je al pas geleden bij Baan en Verdorp. En had je vragen gesteld in de Kamer. En daar kreeg jij praktisch helemaal geen antwoorden op.
1: Nee.
0: Dat is natuurlijk helemaal schandalig. Als volksvertegenwoordiger geen antwoord meer krijgt van de regering. Die eigenlijk ook door ons met elkaar is gekozen. Zo simpel is het natuurlijk.
1: Nou, voor de luisteraars. Het ging erom dat wij aanwijzingen hadden op papier, zwart op wit. Dat de tabaksindustrie het ministerie van Economische Zaken een touwtje had.
0: Precies.
1: En Borst erkende dat ook in het debat. Die zei inderdaad, de Economische Zaken, het ministerie van Economische Zaken volgt vooral de belangen van de tabaksindustrie. Toen zei ik tegen haar, maar wat is nou belangrijker in het kabinet? De volksgezondheid? Want het ging erom dat die tabaksbedrijven proberen jonge mensen zoveel mogelijk aan het roken te krijgen. En toen zei ze, ik zal dat niet ontkennen. En het leidt ook tot temporisering, letterlijk. Van het tabaksontmoedigingsbeleid, die invloed van economische zaken. Maar ik moet u erop wijzen dat binnen het kabinet economische zaken en volksgezondheid twee gelijke belangen zijn. Die gelijk worden afgewogen. Nou ja, dat is natuurlijk uit de mond van een arts volslagen belachelijk, vind ik. Nou ja, goed, toen heb ik gezegd, ik wil wel eens een keer inzage hebben in die correspondentie tussen precies. EZ en volksgezondheid over het beleid.
0: Ja.
1: Nou, en dat is me dus geweigerd. Maar ik laat er niet bij zitten, want een deze dagen ga ik weer een vervolgdebat aanvragen.
0: Maar ja, dan dit programma heet Blue Sports. Dan krijg je dus op een gegeven moment toch wel een beetje de blues en zo. Als ik dat zo hoor, want ja, dan moet je toch wel heel sterk. Je moet toch wel veel veerkracht hebben om altijd door te gaan. Ik bedoel, er zijn toch wel eens momenten dat je denkt van, goh.
1: Ja, die zijn er zeker, ja.
0: Ja, dat je denkt van, helpt dat nog wel allemaal? Is het nog wel...
1: Ja, maar kijk, weet je...
0: Maar aan de andere kant denk je van, verdomme, ik geef niet op.
1: Nee, ik geef nooit op. Nee. Wat dat betreft ben ik een bijter.
0: Ja.
1: Dit inspireert mij alleen maar om harder tegenaan te gaan, eerlijk gezegd. Ik bedoel, zo ben ik dan ook alweer. Dan trek ik het op mijn persoonlijke eer en denk ik, wat zullen we godverdomme nou krijgen? Ik wil die stukken zien.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja.
1: En ik merk ook gewoon dat de meeste mensen dat met mij eens zijn. Ook zeggen van, dat moet je dus wel doen. Kijk, ik vind een goede oppositie, als die er niet zou zijn, dan moet die worden uitgevonden. Ik bedoel, zonder goede oppositie... Kijk, macht corrumpeert, daar ben ik van overtuigd. Macht moet gecontroleerd worden, per definitie. En iemand moet dat doen. En wij met z'n vijf als SP-fractie proberen dat zo goed mogelijk te doen. Alleen, als we het hebben over die beschaving en die middellange termijn, wat ik net zei... Ik denk dat het point of no return in zicht is, in die zin... Dat over een paar jaar, als dit zo doorgaat, wij gewoon echt niet meer het fatsoen kunnen zeggen dat we een beschaafd land zijn.
0: Nee.
1: En vandaar het appel aan gewoon mensen in het land om zich uit te spreken. Vertel nou eens gewoon hoe u het dan ziet. Of wat u meemaakt op het gebied van de gezondheid en zorg, op het gebied van het onderwijs, de tweedeling, de armoede enzovoorts. Mensen zijn veel te stil in Nederland. Er is hier geen verzetscultuur.
0: Nee, dat heb ik laatst ook in jullie blad een interview gezegd. Er wordt helemaal niet meer gedemonstreerd ook, weet je wel.
1: Nee, nergens meer voor. Nergens meer tegen.
0: Vroeger gingen de mensen er echt in, maar dat is helemaal weg.

0: trekt al op de Mississippi Delta hier.
1: Ja, en dat in
0: dat niet.
1: Bij ons.
0: Nee, maar kijk, de rivier en zo. En de zon. In Baton Rouge hebben we daar gezien, weet je wel.
1: Als ik hier wandel, moet ik altijd denken aan Waterloo en Napoleon. Waarom, weet ik niet.
0: Ja.
1: Ver kunt kijken en dat je dan daar de legers ziet van de Engelsen.
0: Ja.
1: En
0: de Mississippi Delta, dat is eigenlijk ook zo, hè. Dat is ook een prachtig gebied. Eigenlijk is ook laag land. De Delta is natuurlijk altijd laag.
1: Zie dat schip daar doorheen varen. Ja.
0: Hoewel het natuurlijk ook belachelijk is, want als je door de Mississippi heen rijdt, dat is de derde wereld. Dan denk je van, een van de rijkste landen, of de grootste, machtigste landen van de wereld. En dan zie je dus, dat is echt de derde wereld. Zover is het hier nog niet, hè? Ja. Maar ik heb wel het idee dat Amerika altijd, dat men hier wel achter Amerika aanhobbelt. En zo.
1: In alles.
0: En dat die tweedeling ook, want als je daar ziet dat het 30 miljoen beneden, het komt een fiets eraan.
1: Hoi.
0: Dat er 30 miljoen onder de armoedegrens leven, dan is dat natuurlijk.
1: En 40 miljoen niet verzekerd zijn tegen ziektekosten. Ja.
0: En dan krijg je zo'n bimbo als Boes, die daar aan de regering komt. Daar hou ik helemaal van, die overal tegen is. Dus ik noem hem eigenlijk Mr. Ignorance.
1: Ja, ik noem hem de killer van Texas.
0: Ja, against the Native Americans, against the black community, against death penalty en al die. Maar goed, wij hebben het over Nederland.
1: Ik ben een keer een paar jaar geleden in Birmingham geweest. Een poos geleden.
0: Get him, Dan.
1: En het is echt, jongen, als je daar die verhalen nog hoort over hoe de Martin Luther King met zijn demonstranten is neergeslagen, geknuppeld. Er is ook die Baptist Church, weet je wel, die vier kinderen zijn omgekomen bij zo'n racistische bomaanslag.
0: Ja.
1: Het is werkelijk onbeschrijfelijk. En dat is dus nog, dat is jaren 60, hè, waar we het over hebben. Dus dat is een kwart eeuw geleden.
0: Ja, dat is het nog
1: dat
0: niet
1: een beschaafd land.
0: Is niet zo echt lang geleden, ongeveer anderhalf jaar geleden, dat ze nog kerken in de brand staken in Mississippi.
1: Ja.
0: Ik heb een liedje geschreven dat heet I Don't Wanna Be Black in Mississippi. En het einde is van I Don't Wanna Be White in Mississippi. Omdat het onze verantwoordelijkheid was. That's why I don't wanna be black in Mississippi.
1: Ja.
0: Maar als wij niet oppassen, dan verzeilen wij in dezelfde situatie.
1: Exact in dezelfde situatie. Ik ben er vast van overtuigd. Dat is ook de reden waarom ik een paar keer in Amerika geweest ben. Omdat ik inderdaad denk dat we niet in een glazen bol hoeven te kijken. Om te kijken of we over 5 of 10 jaar uit zijn gekomen. Maar dat als er niks verandert, dan kun je dat nou in Amerika zien. Want dat is ook zoiets, hè. Zo'n Gore bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: En Clinton. Daar hebben wij hier in Nederland het idee van. Dat zijn sociaaldemocraten. Dat zijn progressieve mensen. Niet dus.
0: Nee,
1: die Gore is ook voor de doodstraf.
0: Ja.
1: Alleen die heeft het geluk dat hij geen governor was.
0: Ja.
1: Dus die heeft nooit de doodsactes hoeven te tekenen. Ja. Wat Bush wel moest in Texas. Maar hij is ook voor de doodstraf. Net als Clinton trouwens. En als je ziet, er staat toevallig deze week in De Groene een heel goed verhaal over het record. Dus de erfenis van Clinton. En dan zie je dus dat de inkomensverschillen alleen maar enorm zijn toegenomen in de Clinton era.
0: Ja.
1: Dat de gezondheidszorg erop achteruit is gegaan. Volkshuisvesting op achteruit zijn gegaan. Dat de salarissen, dus de modale salarissen, zijn achteruit gegaan in plaats van vooruit. 90% van de economische groei, en dat is echt booming, hè, de Amerikaanse economie, is gegaan naar de 1% rijkste van de bevolking.
0: Ja.
1: Dat weten wij hier allemaal niet. Ik zat van de week afgelopen zaterdag bij Spijkers met Kop met Felix Meurders. Nou, dat is toch een slimme jongen.
0: Ja.
1: Hij zei, Jan, je vergist je, want Gore is tegen de doodstraf.
0: Nee,
1: Gore is voor de doodstraf.
0: De democraten in Amerika die zijn veel minder progressief als...
1: En zeker in het zuiden.
0: Ja. Oh, ja,
1: ik bedoel, daar hebben ze... Wallace, dat was een democraat. Die was governor van Alabama in die tijd.
0: Hele slechte man.
1: Hele foute man,

0: Cruel Jane.
1: Yeah.
0: Don't hold your head so high, baby.
1: I think we got it.
2: Ja, ik ben 48, Harry.
3: Ja, maar ik ben al 59, dus.
2: 59?
3: Ja.
2: Harry toch? Het is je niet aan te zien, jongen.
3: Soms word ik wel eens wakker, maar oh, van ik ben al zo oud. Jezus. Niet aan denken.
2: Nog 6 jaar, ouwe.
3: Ja. Niet aan denken. Sean Connery zei het al, dus een gooi draag aan het denken, dan is het fout.
2: Ja.
3: Weet je wel. Maar, nou ja, ik bedoel, je moet er wel achter staan wat je doet. En zolang je daar plezier in hebt, dan moet je het doen. Als je het niet meer van harte gaat, moet je wegwezen, vind
2: ja,
3: ik.
2: Ja, moet je wegwezen, moet je plaats maken voor een ander.
3: Ja.
2: Maar wat is nou ouderdom, Harry?
3: Ja.
2: Wat is het nou?
3: Mijn opa zei...
2: Je zegt, je mag er niet aan denken.
3: Mijn opa die zei altijd... Ze was een oude Drentse vrouw, die zei... Mijn jong, de duvel is oud.
2: Ja, de duvel is oud, ja. Ja. Maar wat is dat nou? Ik ken mensen die zijn in de 20 en die vind ik al oud.
3: Ja, absoluut, absoluut.
2: Die hebben alles al bereikt. Die hebben een fantastische vrouw. Fantastisch werk en een fantastisch huis met een fantastisch bankstel. En gaan naar een fantastisch oord op vakantie. Die hebben niks meer te wensen, joh. Die zijn klaar met het leven. Dan zijn ze 25.
3: Ja.
2: Maar ze hebben eigenlijk nog niks ontdekt in het leven. Dat is de rare paradox
3: ervan. Ze zetten mooie huizen neer.
2: Ja, die zijn af, maar ze moeten nog beginnen.
3: Ja, maar het raar is dat ze er nooit in wonen. Want ze zijn constant met z'n tweeën aan het werk.
2: Ja.
3: Ze zitten er nooit in. Ze zitten er nooit in.
2: Dan hebben ze een tuinman voor het groene gras.
3: Ja.
2: En een... pas op.
3: Ja.
2: En een juffrouw voor de kinderen.
3: Ja.
2: En een wasserij voor de was. En heb je ook nog iemand die de ramen komt lappen. Ja, dat is wat wij noemen de homo economicus. Ik ben meer voor de homo universalis.
3: Ja.
2: Die alles doet. En veel probeert te kennen van het leven.
3: Ja, ja.
2: Maar als je nou terugkijkt, Harry, hè?
3: Ja.
2: Dan heb jij toch ook wel wat gepresteerd, toch?
3: Ja, dat gesprek had ik pas geleden met Rutger Kopland, de dichter. Dat vroeg ik ook aan hem, hoe hij daarover dacht. Van, is het nou nooit dat je denkt, dat je zegt van, viel het niet tegen of zo? Weet je wel?
2: Ja.
3: Nou ja, ik heb wel eens het idee dat ik soms iets te lui ben geweest. Dat heb ik ook tegen hem gezegd, maar aan de andere kant vind ik het ook wel goed zo. Ik bedoel, in ieder geval heb ik niet altijd aan die red race meegedaan. En dat vind ik ook wel belangrijk.

0: We lopen nu binnen bij de kapel van broeder Everardus. Beter bekend als het Brugge van Megen. Mijn moeder ging hier ook altijd naartoe. Op de zomer en de zomerdag fietsen we hier naartoe. Hier zijn we nou. En hier ligt broeder Everardus Witte, zo heet hij geloof ik, opgebaard. En altijd liggen er hier briefjes. Oh, die zijn nou net weggehaald. Die liggen tussen zijn handen altijd briefjes van mensen die een of andere wens hebben of de dank uitspreken. Of, en er zit altijd een verhaal achter dat je denkt, kijk, dat is weer dat anonieme lijden, weet je wel. Van mensen die desperaat zijn, hulp zoeken, steun zoeken. En met die mensen, daar heb ik wat mee.
1: Ja, ja, in die zin, ja.
0: Die eenzaam zijn, die het ook allemaal niet meer weten. En die,
1: dat is dan troost.
0: Dat is troost voor die mensen. Ja. En dan vooral de hoop, hè. Ja. De hoop dat Witte Everardus iets kan doen voor ze. En die hoop houdt ze weer op de been.
1: Kazantzakis bij Heraklion. Die heeft dat graf daar. En daar komen ook allerlei mensen. Maar daar staat
0: is dat die dichter?
1: Ja, de dichter, schrijver en filosoof.
0: Ja, ja, ja. Ik heb daar een t-shirt gekocht met een heel belangrijk citaat
1: hoop,
0: van hem over
1: ik hoop
0: vrijheid.
1: Niet, ik hoop niet, ik vrees niet, ik ben vrij.
0: Juist, dat. Precies, ja.
1: Naar aanleiding van hoop en zo.
0: Ja. Ik vrees niet, ik hoop niet, ik ben vrij. Ja, precies. Dat heeft die Griek mij nog uitgelegd wat dat betekent en wat die man betekend had voor de Grieken. Ja. Ja. Nee. Hij heeft ook een heel beroemd stuk geschreven. Ja, is Sorba de Griek of wat is
1: Sorba is van hem.
0: Ja, ja, ja.
1: Last Temptation of Christ. En Christ Recrucified of zo.
0: Ja.
1: Ik heb bijna alles van hem.
0: Ja.
1: Report to Crego. El Crego, die komt ook. De Griek.
0: Daar ben ik geweest. Met de motortje ben ik er naartoe geweest. Naar de geboorteplaats van Crego. De Griek, ja. Maar het leven zou ik geen illusie willen noemen. Jawel?
1: Een illusie.
0: Het leven een illusie. Ik heb illusies veel. Nee. Het harde bestaan is toch moeilijk als een illusie te omschrijven. Het recht op geluk, dat is een illusie. Dat is het punt. En er zijn veel mensen die eraan ten prooi vallen aan die waangedachte van dat ze recht hebben op geluk.
1: Ja.
0: En dat is niet zo. Maar dat is toch de blues, the good man feeling bad?
1: Ja, ja. Ja,
0: dus,
1: ja maar de blues heeft iets ambivalents in zich. Omdat iedereen het slecht had en met elkaar daarover ging. En dan kwam men bij elkaar en dan...
0: Hadden ze het goed.
1: Dan kwam er toch nog iets positiefs
0: uit. Ja, precies.
1: Want John Lee Hooker heeft... er is een biografie... maar dat heb ik al een keer gezegd. Daar zegt hij van... Where the blues ends, the boogie begins. Zo van als we met elkaar gesproken hebben en het verdriet is eruit, dan begint het feest.
0: Ja.
1: Ja. Dat is toch ook mooi, dat is een mooie zin.
0: Maar sowieso in de solidariteit en in de samenwerking hebben mensen die het slecht hadden het altijd goed gekregen.
1: Ja, dat is wel.
0: Dat is zo. Ik bedoel, in die solidariteit zijn mensen altijd optimistisch en
1: in die zin
0: goede
1: is het,
0: zin
1: en in die zin is het geen illusie.
0: Nee.
1: Ja. Dit is ook wel heel mooi, hè? Dat heb je dus bij ons niet. Waar je zo even kunt binnenlopen.
0: Ja.
1: Bij ons kun je... Ik kan wel naar de kerk bij Hoes gaan, maar... Maar ja,
0: Ja. Ja, maar stilte is eigenlijk niks anders dan... Wat blijft er bij de stilte over? Dat is jezelf.
1: Ja.
0: En eigenlijk is dat angst voor zichzelf. Ja. Mensen denken wel eens dat dat bij mij zo is, omdat ik zo jachtig leef. Dat ze denken, ja, hij leeft zo jachtig omdat hij... Hij durft niet na te denken over zijn eigen verleden en zijn toekomst en zijn... Het is een vorm van verdringen, ja. Dat denk ik ook wel. Maar ik heb juist helemaal geen probleem met de stilte. Dat is dan weer het rare ervan. Tenminste, zo'n wandeling over de dijk die we net al met z'n drieën gemaakt hebben, niet in stilte. Maar meestal doe ik dat dus in stilte. Maar, nee, ik... En muziek is ook, natuurlijk ook een vorm van stilte.
1: Ja.
0: Ik bedoel, muziek luistert u toch vaak alleen. Het is ook een vorm van isolement en ook een vorm van zelfonderzoek. Want waarom raakt de ene muziek je nou wel en de andere niet? Dat zegt iets over jou, iets over die muziek, maar ook over jou.
1: Ja, ja, ik vind muziek luisteren en muziek maken vind ik allebei even interessant. Ik bedoel, ik luister ook heel veel naar muziek, dus bijna altijd muziek aan. Maar niet de muziek die ik zelf maak, dan is het toch ook wel Bach en Mozart en dat soort dingen.
0: Ja.
1: Maar ook jazz hoor en blues.
0: Ken je iets van Monteverdi hier?
1: Ja. Ah,
0: dat is mijn grote liefde.
1: Monteverdi heb ik zelfs... Ik heb a cappella gezongen mis of zoiets van hem.
0: De Vespers, de Maria Vespers.
1: Ja, dat
0: is het mooiste wat er gemaakt is.
1: Er staan een aantal andere dingen op van, god, hoe heet het nou weer?
0: Kijk, wat mij zo fascineert is, dat is 400 jaar oud, hè, Monteverdi. L'Orfeo, de opera's die hij gemaakt heeft. Orfeo trouwens, de eerste opera die ooit geschreven is. Hij heeft ook allerlei liefdesliederen gemaakt. Hij heeft de fantastische Maria Vespers geschreven met prachtige koren. Wat mij zo fascineert is dat die muziek mij zo bekoort, zo raakt ook. Dat het desalniettemin 400 jaar geleden is. Dat betekent dat er dus een constante is.
1: Ja.
0: En daar zouden mensen het hoop aan kunnen ontlenen. Als we die constante onder woorden kunnen brengen. Kunnen formuleren. En dat is gewoon voor elkaar zo'n wonder. Dat is dat. Kijk, ik moet het maar heel beperkt van het woord hebben. En het woord kan niet alles. Ja, in gedichtvorm. Maar een politicus die gedichten gaat voorlezen, dat kan wel. Maar ja, meestal ben je met hele platte zaken bezig en kom je aan de wezenlijke dingen niet toe. In de dagelijkse politiek dan. Ik probeer er zelfs zoveel mogelijk van weg te blijven. Maar wat hij kan doen is veel meer. Hij gebruikt ook het woord, maar altijd poëtisch. Maar daarnaast is de muziek ook nog iets wat toevoegt. En dat vind ik magie bijna.
1: Ja, dat is het ook.
0: Mysterieus.
1: Dat heb ik ook gezegd. Dat is mijn credo eigenlijk ook. Muziek is het laatste geheim. Laat het zo blijven. Ja. Probeer het niet uit te zoeken, maar nee. Ik vind het toch niet. Dus.
0: Nee, als je het onthult, dan krijg je ABBA-muziek.
1: Ja, maar het is een geheim, het is een healer ook. Het einde van de dijk komt in zicht. Wij gaan nog even verder, maar ik wou Jan Marijnissen uit Os. En de Tweede Kamer hoeven we eigenlijk als niet te noemen, maar dat weet iedereen al. Van harte bedankt namens de VPRO en Radio Drenthe voor dit gesprek.
0: Jullie bedankt. Ik vond het een aangename en leuke conversatie.
2: De muziek in deze aflevering van Harry's Blues, in het gesprek met Jan Marijnissen. Die muziek was van QB and the Blizzards, Things I Remember, van Dire Straits, Tunnel of Love, van Sonny Terry, Crowd Jane, en een stuk van Monteverdi, een Visper, Della Beate Vergine in de uitvoering van het Ensemble Vocal de Lausanne en het Barok Instrumental Ensemble onder leiding van Michael Corbas. We gaan verder op pad met Harry Musquet, Harry's historie. En daarvoor gaan we dit keer naar een stille plek, een plek van bezinning, het Ballenhoorveld.
1: We staan hier, ook als natuurliefhebber, staan we hier aan de noordoostkant van het Ballenhoorveld. Het Ballenhoorveld is een enorm groot gebied met woeste grond. Ik denk dat nog wel zo'n 500 hectare is. En we staan hier bij een apparaat wat hier neerzet is door het Staatsbosbeheer. En daar kun je het grondwaterpeil kun je daar dan op aflezen. Het is een kolom die je waarschijnlijk op druk werkt. Hè? En dan zie je dus rood. Nou, rood is dus niet goed. Dan zie je een stukje geel, dat loopt over naar groen. En dan krijg je groen, er staat min 100 en dan loopt het op naar min 50. En het stiet nu ongeveer op min 25. Dus dat is natuurlijk, het grondwaterpeil is hier dus hoog. Dat is dus goed. Want Drenthe was dan, ondanks al die regen, ja, het klinkt een beetje raar, was toch aan het verdreugen. Hè? Maar dit gedeelte, dit hier, dat heb dus een... Nou, dat is het grondwaterpeil dus goed. Nou, het gebied aan zich. Dat is natuurlijk een prachtig gebied. Dit is de kant van de noordoostkant van Ballo. Aan de andere kant de S van Ballo. Nou ja, dit is het gebied waar ik altijd heel veel lopen heb. Het Ballenhoorveld is ook een heel oud gebied. Je kunt, als je daar aan de andere kant inloopt, dan kun je ook wel zien dat vroeger een wegloop met van de weg naar Groningen eigenlijk. Die kwam over het Ballenhoorveld. En dan praten we natuurlijk over eeuwen terug. Maar hier aan deze kant
3: kun je wel zien, het loopt daar helemaal op. En hier kun je precies nog de kerk van Rolde zien, zo tussen het holdeur. Precies rechts door de Jacobuskerk kun je daar zien. Maar het is een heel mooi gebied waar eigenlijk van alles nog is. Jeneverbesbossen, zaandverstoeving, veen. Dus met het hoge water komt ook meteen het veen weer terug en zo. En aan de andere kant de Slokker, dat is ook een heel mooi gebied. Daar loopt het dan leeg af, zou ik maar zeggen. Naar richting naar Anderen en zo. En je hebt dus een... je hebt dus meerdere soorten van zandverstuving daar. En ook bosjes met alle dennen en zo, die zie je ook staan. Dus het is een heel variabel gebied. De groeit ook van alles. En dus vroeger zat er ook, we hebben er vroeger veel adders aan getroffen. Ik weet niet hoe dat nou zit. Zoveel loop ik daar nou niet meer. Maar er zat ook veel wild. Ik weet niet, de wildstand is natuurlijk wel achteruit gegaan in Drenthe. Tenminste, zeker de laatste 20 jaar. Het enige wat eigenlijk meer worden is binnen de roofvogels, dus de buizers en ook de vossen, dat is ook wel toenomen. Maar ja, die hebben geen natuurlijke vijand natuurlijk, dus die kunnen gang gaan. De rest, de knien en de hazen en ook de fazanten en de patrizen, dat is allemaal minder worden. Ja, ik ben altijd een natuurmens west. Ik vind de natuur is... Dat is een soort van vriend. Een heleboel mensen die bent... ik heb wel eens mensen uit het westen kwamen die op Ballerij liep die bang waren van de stilte. Maar ik vind het een soort van vriend waar ik dan doorheen loop en zie van... Boom, dat ben eigenlijk je vriend. Ja, het klinkt allemaal een beetje idealistisch misschien. Maar zo is het niet. De dieren om ernaar te kieken vind ik mooi. Ik heb ook vaak een kieker bij me. Ik weet een klein beetje van vogeltjes af. Er zijn lui die weten veel meer vanaf, maar... Ik heb zomers in de tuin heb ik ook soms wel eens, ik had vorige zomer, of vorige winter eigenlijk ook, nou, ik voer altijd en daar had ik nog wel zeker de 24 marken. Of tenminste verschillende soorten merken, had ik in de tuin. En ik vind het, kijk, daar giet er een. Buis het, zie je? Mooi, hè? Zit vaak in het oude hold. Af op paaltjes zie ze. Ja, kijk, en daar ben je een heleboel van. En dat wil nog wel, je hebt nog geen strenge winters, dus er is nog wel een beetje voer. Maar als het dan heel streng wordt, dan wordt het ook moeilijk voor die buizen. Nou, dan blijven de sterken, die blijven over. Zo werkt het natuurlijk ook een beetje natuurlijk. Well, if you ever been mistreated, you know what I'm

for one woman. She had a knife to put me down. Lord, have mercy.

0: she had a knife to put me down.
1: En, je zit hier tegen stroom de landschap van de Drentse Aa natuurlijk. Waar we met een paar gasten in dit programma ook al een keer over hadden. Hè, met Bernd Groen en met Rutger Kopland, de dichter. Het is een geweldig mooi gebied. Kijk, hier heb je op een gegeven moment ook nog even zo'n oude bedding lopen. En dat kronkelt hier maar langs. Kijk, je kunt hier ook wel zien dat het een oud gebied is. Je kunt aan de vorm van de boom vaak zien dat het oud is. Weet je, we lopen nou niet op Ballorij, we lopen nou aan de rand van Ballorij. Hè? Kijk, en daar heet dat het Lonerdiepje eigenlijk, zou ik maar zeggen. Maar kijk, hoe mooi dat kringelt. En hier kun je van die oude bedding zien. Kijk, hier heb je ook. Aan deze boom kun je precies aan zien dat het een heel oud holt is. En vaak als je huls ziet groeien en dat soort dingen, lager begroeien, dan weet je ook wel ongeveer wat. Kijk eens, wat vlucht daar nou nog weer? Klinkt wel specht. Ja, vorige keer had ik hier ook nog de grote bronte specht geregeld in de tuin. De natuur is voor mij een soort van evenwicht. Want de natuur die houdt zichzelf in evenwicht en de mensen die waren vroeger ook duidelijk een onderdeel daarvan. Hè? Ik bedoel, ik vind het prachtig om op een gegeven moment, als je een Amsterdam speelde hebt of zo, zou ik maar zeggen, en je maakt vrij stevige muziek, om dan gewoon eens even als tegenwicht in de natuur te lopen en rust om je toe en geen oude hoer aan je kop en zo. Dat verzorgt bij mij dan weer een stukje evenwicht. En zo kijk ik dan, zo loop ik dan en liep veel op Ballorij. Tegenwoordig is het meer een andere steek, misschien dat we daar zo meteen nog even komen. Kijk, Gommersveen en zo. In de boswachterij Grollo, dat is ook een beetje een dergelijk gebied. Dat ben ze ook helemaal aan het activeren, zou ik maar zeggen. Staatsbosbeheer heeft daar een weg opgebroken, daar is een brug door het veen heen komen. En dat wordt weer allemaal, zoals vroeger, wordt ook een stiltegebied, zodat de dieren ook wat minder opjaagd worden. Hè? En dat ligt dan weer tegen het gebied aan van die radiotelescoop. Dus je krijgt daar een heleboel dingen die er niet meer waren. Want ja, er wordt zoveel land wat er in cultuur gebracht. Mensen gaan er met trekkers overheen. Er zit veel meer mensen zitten in de bossen tegenwoordig. En ook in het veld. Je hebt daar bijvoorbeeld op Ballorij weer zo'n veel mensen met van die modelvliegertjes. Nou, die maken ook een kop lawaai. Nou ja, vroeger zat het leger daar. Het is ook nog van defensie, meen ik. Maar het is wel opgesteld voor het publiek. Dus je kunt daar een prachtige wandeling maken. Het is een uniek gebied, Ballorij, vind ik wel. En aansluitend ook aan die essen van Ballo op Rolde. Daar ben echt nog van die hele mooie essen. Waar ze gelukkig niks aan mogen doen. En dat is nog, dat is eigenlijk wel beschermd. Ik ben pas geleden heb ik nog een trede onthuld in het Theater van de Natuur bij Sellingen. Dat is een monument opgezet door een Amsterdamse kunstenaar, Netten. En die treden worden elk jaar wordt daar een gedicht onthuld. De eerste die dat deed was Kees Stip en de tweede was ik, geloof ik. En ik heb daar een stukje van een sequence, een gedeelte van een liedje van mij, van een tekst van mij, van The Big Sleep, is daar in die stenen trap geslagen. Nou ja, dat gaat min of meer over dat men uitverkoop aan het houden is. Hè? Wat qua natuur betreft, qua delfstoffen, qua alles. Nou ja, en als dat. En je merkt het wel, aan het klimaat ook. Het heeft de laatste tijd veel meer regen, nog eens 2 jaar terug. En het gaat natuurlijk slecht. En de mensen weten dat eigenlijk al lang. Maar op zo'n klimaatconferentie doen ze er ook niks aan. Want dat gaat toch allemaal weer over het geld. Het korte termijn ding. Nou ja, straks valt er niks meer te verkopen. Valt er niks meer uit de grond te halen. En dan gaat het hele zaakje eraan. Nou, dan, eigenlijk zou je erover moeten huilen, maar ik denk dat ik er lachend bij sta, want ik wist het al lang. Maar men wil toch nog lusten, dus ja, het is een beetje navrant, maar ik moet er ook wel om lachen, want de mensen worden zo vaak gewaarschuwd. Maar ja, ze laten andere dingen laten ze gewoon voorgaan. En dat is meestal gewoon... gaat het over geld. En over meer. En dat is nou juist de dood in de pot op een lange duur, denk ik.
2: En dat was Harry's Blues voor vandaag. Harry's Blues wordt gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
3: Van Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
4: Chris Canterbury uit Louisiana schrijft nummers over het leven van de working class blue collar mensen. In 2013 verhuisde hij naar Nashville, waar hij intussen deel uitmaakt van de alternatieve scene. Chris Canterbury, The Devil, The Dealer and Me.

Chris Canterbury, The Devil, The Dealer and Me. Jerry Butler uit Chicago was net uit de Impressions gestapt om solo verder te gaan. En hij componeerde dit nummer nog wel met Curtis Mayfield, die verder ging met The Impressions. En op dit nummer zingt Curtis Mayfield ook nog de tweede stem. Jerry Butler, He Will Break Your Heart.

Jerry Butler, He Will Break Your Heart. Connor Selby, dat is een jonge Engelse bluesgitarist en hij werd gevormd door de muziek van Eric Clapton, Ray Charles, Van Morrison en Bob Dylan. En het is een hele goede gitarist met een soulvolle stem en zijn nieuwe album kwam uit bij het Nederlandse blueslabel Provoke. Connor Selby, The Man I Ought to Be.

Conor Shelby, The Man I Ought to Be. Johnny Hooker scoorde slechts één keer een hit in Amerika. Dat was in 1962 en toen was hij al 45 jaar. Het nummer eindigde op 62 in de Hot 100. Maar het leverde wel 80 covers op. Onder meer van de Yardbirds, David Clayton Thomas, Tony Joe White, Muddy Waters, QB and the Blizzards en Buddy Guy. John Lee Hooker. Boom, boom.

John Lee Hooker, Boom Boom. Black Bottle Riot, dat is een Nederlandse southern rockband uit Nijmegen met zanger Simon Snell en gitarist Mike Sade. En op het vierde album benadert de band het niveau van de grote Amerikaanse southern rockbands. Black Bottle Riot, Just a Man.

Black Bottle Riot, Just a Man. De Amerikaanse platenmaatschappijen waren totaal niet geïnteresseerd in het nummer. Mercury, Capitol, Monument, Columbia en Decca Records wilden de single niet uitbrengen. Het nummer verscheen uiteindelijk op Dot Records en het werd een grote hit in Amerika en er verschenen covers van de Rolling Stones, The Hollies, Dave Berry, Johnny Rivers, George Jones, Mink DeVille, Lee Von Helm en de Moody Blues. Arthur Alexander, You Better Move On.

better move on. Arthur Alexander, You Better Move On. Hilde Vos uit Nijmegen, dat is een Nederlandse Americana-zangeres. Het is de voormalige sidekick van country-legende Dick van Altena. Zij maakte haar nieuwe album Home met eigen composities en deze cover van Patty Griffin. Hilde Vos, Wild Old Dog.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Weight of the World van Joe Louis Walker is het album van deze week. En Joe Louis Walker groeide op met zijn boezemvriend en gitarist Mike Bloomfield. Ze deelden zelfs enige tijd samen een huis. Totdat Mike Bloomfield overleed omdat hij een overdosis drugs had genomen. En dat was voor Joe Louis Walker een reden om uit de blues te stappen. Hij ging studeren aan de San Francisco State University en hij sloot zich aan bij de gospelband The Corinthians. Joe Louis Walker, hello, it's the blues.

Joe Louis Walker, Hello, It's the Blues. De Crystals waren een product van producer Phil Spector. Het nummer werd geschreven door een vriend van een van de dames, Leroy Bates, maar Phil Spector benoemde zichzelf schaamteloos tot componist. De Crystals, There's No Other.

The Crystals, There's No Other. Bruce Katz was jarenlang de toetsenist van de Greg Allman Band. En hij heeft nu een eigen band met zanger-gitarist Aaron Lieberman. En de basgitarist is Sean Oakley. En dat is de zoon van Barry Oakley, de voormalige basgitarist van de Allman Brothers Band. Dit komt van het fonkelnieuwe album Connections. The Bruce Katz Band, Nighttime Stroll.

Bruce Katz Band, Nighttime Stroll. De Villers, dat was een band uit Iowa. En dat was de eerste band die een hit scoorde met een cover van Chuck Berry. De band was heel populair in Iowa, Wisconsin, Nebraska en Minnesota. Maar ze hadden het al jaren geprobeerd als de Streamers. En uiteindelijk hadden ze een hit als de Villers. Roll over Beethoven.

De Villers, Rollover Beethoven. Dean Sucuro komt uit New York en daar was hij de basgitarist bij Michael Powers, Papa Chubby en The Healers. Maar in 2013 verhuisde hij naar New Orleans en daar werd hij de basgitarist van Cyril Neville, Johnny Sanson en Little Freddie King. En hij maakte met zijn eigen band het album Electric Church. Dean Sucuro, Empty Postbox.

Dean Sugaro, Empty Postbox. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Melendorp en Johan Derksen. En wij blijven de oervormen van de muziek trouw die tegenwoordig worden genegeerd. Bij ons hoort u nog blues, soul, country, Americana, Cajun en rock'n'roll. The Free Friends, dat was een gelegenheidsband. Het nummer werd geschreven door de songwriter van de band The Olympics. En de zanger, dat was Walter Hammond. En dat was de leadzanger van The Olympics. En ook zijn broer Clay Hammond was van de partij. En die werd beroemd omdat hij de hit Part-Time Love componeerde voor Little Johnny Taylor. En de derde vriend, dat was Julius Brown. The Free Friends, Dedicated.

0: van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Bij de laatste aflevering van seizoen 29 van Harry's Blues. 29 jaar doen we dat al. Tot 2011 samen met Harry Musquet en door naar Emin Uppie. Deze aflevering van Harry's Blues is een beetje het best af van het afgelopen seizoen. Met muziek van 9 cd's van Annika Chambers, Tinsley Ellis, James Ivey, Daniel Lewis, Julian Taylor, Zach Aaron en Kristen Shawanda. En van Peter Frampton, The Thrill Is Gone.

Het nummer van B.B. King, The Thrill Is Gone, in de uitvoering van Peter Frampton. Samen met Sonny Landreth op gitaar, van de cd All Blues vorig jaar uitgekomen. Een van de mooiere cd's van het afloopseizoen, zeg maar. En ontzettend jammer dat het festival in Grollo niet deur gewoon is, want daar zult Peter Frampton ook komen zien. Band en misschien ook wel met gasten erbij. En het is maar de vraag natuurlijk of dat volgend jaar nog lukt, want Peter Frampton is niet zo heel erg gezond meer. Een andere cd die mij het afgelopen jaar heeft verrast, of eigenlijk dit jaar moet ik zeggen, is die van Annika Chambers, de cd Kiss My Sass. Hele pittige dame met uitstekende muziek. Let the Sass Out.

Annika Chambers, een geweldige blues soulzanger is uit Texas van de cd Kiss My Sass. Ook een nieuwe cd afgelopen seizoen van Tinsley Ellis, een man die al heel wat jaren actief is. Geboren in 1957 in het zuiden van Amerika in Atlanta, Georgia. Nieuwe cd van de muur kwam Ice Cream in Hell en daarvan Last

De nieuwe cd van Tinsley Ellis en daarvan Last One to Know. En de cd die heet Ice Cream in Hell. Prima cd. Verrassende cd was die van Jeremy Ivey. De cd The Dream and the Dreamer. Vorig jaar uitgekom. En Jeremy Ivey, dat is de echtgenoot en de man in de band van Margot Price. En dat is weer een uitstekende singer-songwriter uit Amerika. Van die cd, The Dream and the Dreamer, het nummer Diamonds Back to Coal.

Nummer van de cd The Dream and the Dreamer 2019 van Jeremy Ivey. En hij trad in 2017 en was hij in op Take Root Festival in de begeleidingsband van zijn vrouw, de zangeres Margot Price. En op datzelfde festival was ook Jason Isbell. En ik heb de indruk dat die muziek elkaar over en weer wel wat beïnvloed heeft. Maar het is uitstekende muziek, Jeremy Ivey. Na afgelopen seizoen kwam er ook een nieuwe cd uit van Daniel Logus. En daarop ook twee echte bluesnummers. Heel tijd lang heb je heel weinig met blues gedaan. Maar nu was het er blijkbaar in weer de tijd voor. Van de cd Sowieso, door Van Hart aan Flarn.

Hart aan Flarn van Daniel Lohuis van zijn cd is sowieso. Het is sowieso een beetje stil rondom Daniel Lohuis. Die tour die ging toen niet deur. Er kwam de corona achteraan. En ja, je hoort en je ziet en je merkt weinig van hem. Hij schrijft zijn stukjes in Dagblad van het Noorden elke zaterdag. Maar door blijft het dan ook wel bij. Hopelijk binnenkort eens een keer wat nader bericht van Daniel Lohuis. Het is Blues, de Lustrinoor, de laatste uitzending van dit seizoen. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van een nummer van Robert Johnson. En dan ben je de aartsvader van de blues. De man die maar een heel beperkt oeuvre nalaten heeft, maar wel een geweldige goede oeuvre wat heel veel naspeeld is ook. Dit is het nummer Steady Rollin' Man, opgenomen op 19 juni 1937. En de eerste uitvoering die is van Hans van Lier, de gitarist uit Grunningen, of eigenlijk uit Schildwolde moet ik daar zeggen, want daar is hij geboren. Hij maakte in 2004 al eens een keer een cd met allemaal nummers van Robert Johnson, maar nou heeft hij een nieuwe cd gemaakt, Two Lonely People, en daarop ook een nummer van Robert Johnson, The Steady Rollin' Man.

Hans van Lier met de Steady Rolling Man van zijn nieuwe cd Two Lonely People. Net goed er wel uur te komen. Daarop ook nummers als Shake Your Money Maker, Sweet Home Chicago en Johnny B. Goode. Uitstekende gitarist Hans van Lier. Altijd goed. Het origineel van Robert Johnson uit 1937.

Het nummer van de meester hemzelf, Robert Johnson, op gitaar en zang. Uit 1937, The Steady Rolling Man. Nou, dan nog een derde uitvoering natuurlijk. En met de keuze uit heel veel mensen. Eric Clapton heeft het onder andere opgenomen, maar nog veel meer andere mensen. Maar ik heb gekozen voor een wat bijzondere uitvoering van Arnaud Fredin. Fradin, het is een Fransman. Ik kom uit Nantes, uit Frankrijk. Een gitarist die ook dobro speelt en die met zijn band het Roots Combo een mooie cd maakt van wat dit nummer ook opstiet. Een hele bijzondere uitvoering, een andere uitvoering als aas. Uit 2017, The Steady Rolling Man van Arnaud Fredin.

Dat was de leste versie van The Steady Rolling Man van Robert Johnson in de uitvoering van Arno Fradin. Ik denk dat ik het zo uit moet spreken. Arno Fradin en his Roots Combo. Blues uit Frankrijk, akoestische blues uit Frankrijk. De eerste was de elektrische versie van Hans van Lier van zijn nieuwe cd Two Lonely People. En de tweede uiteraard het origineel van Robert Johnson zelf. Een nieuwe cd in 2020 van gitarist Albert Cummings, de cd Believe, en daarvan Queen of Mean.

Albert Cummings van de 9 CD Believe, The Queen of Mean. Julian Taylor, dat is een singer-songwriter uit Canada. Een Afro-American uit Canada, zou je kunnen zeggen, die al een stuk of 8-9 CD's gemaakt heeft. En die heeft een 9 CD gemaakt, The Rich. Die is net goed en wel uit, en toch noem ik hem alvast in. Maar het is een CD die, waarvan hij zelf zegt, die vreugde moet brengen in donkere tijden. En dat is toch wel een beetje de sfeer waar we op dit moment in verkeerd, gezien alle coronaperikelen. Julian Taylor van de CD The Rich, het titelstuk ervan.

Zeer de muiten weer. Deze nieuwe cd van Julian Taylor, de cd The Ritz. En je hoort het titelstuk daarvan. Nog zo'n cd die zeer de muiten weer is. Ik heb er al vaker wat van gedraaid, maar in een overzicht van het meest opmerkelijke, het beste van het afgelopen seizoen, mag hij zeker niet ontbreken. De cd van Zac Aaron, Phil Dirt Wanted, dit jaar uitgekomen. En daarvan Shelter of the Storm.

Americana van het zuiverste water, zoals ik dit bijna wil noemen. De man uit Oklahoma in de voetsporen van Woody Guthrie. Zac Aaron van de CD Phil Dirt Wanted. Muziek uit Canada, we draaien vaak muziek uit Canada. Goede muziek door zo. Crystal Shawanda, die komt uit Canada, is een Native American. Stamt af van de Indianen door zo. En dit is van de CD The Church House Blues. Ik draai het titelstuk ervan en er zit duidelijke invloeden in van Robert Johnson. The Church House Blues.

titelstuk van de nieuwe CD van Crystal Shawanda, The Church House Blues. Harry's Blues zit erop voor dit seizoen, voor het 29e seizoen. Samenstelling en presentatie Albert Haar, techniek in de handen van Laurens Braams. Maar we zijn er gewoon weer begin september. Een goede zomer allemaal toegewenst. En we besluiten met Marcus King. Hij was op het festival in Grollo een jaar geleden. Geweldige man. Eldorado is die nieuwe CD en dit is The Well.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Het is de week van de jaren 70. Lang leven de nostalgie en daar hoort een protestsong bij. Het nummer werd geschreven voor de Temptations, maar de Temptations hadden geen trek in een anti-Vietnam song. En toen werd het opgenomen door Edwin Starr. En hij had er een nummer 1 hit mee in Amerika. Maar verder werd hij daar nooit zo succesvol. En daarom verhuisde hij naar Engeland, waar soulmuziek heel populair was in de jaren 70. In 2013 overleed hij ook in Engeland. Edwin Starr, War.

Etten Star, War. Het is een compositie van zanger Tom Johnson en het komt van het album The Captain and Me. En het werd in 1973 een top 10 hit in Amerika, Canada en Nederland. Een cover van Joe Bonamassa werd opnieuw een hit in 1991. The Doobie Brothers, Long Train Runnin'.

0: Doobie Brothers, Long Train Runnin'. James Brown schreef het nummer na een optreden in Fort Lauderdale, waar het publiek keurig bleef zitten tijdens zijn overkokende funkshow. Het werd een top 5 hit in Amerika in 1976. James Brown, Get Up.
1: Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
2: Go ahead.
1: I want to get into it, man, you know.
2: Go ahead.
1: Like a sex machine, man.
2: Yeah.
1: Moving, doing it, you know.
2: Yeah.
1: Can I count it off?
2: Go ahead.
1: One, two, three.

0: James Brown, Get Up. Het was een reactie op het nummer Southern Man van Neil Young. En dat nummer ging over de slavernij in de zuidelijke staten van Amerika. Het was in 1974 een top 10 hit in Amerika en Canada. En uiteindelijk werd het een rock klassieker voor Lynyrd Skynyrd. Sweet Home Alabama.
1: 1, 2, 3...

Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama. Na The Motions ging de Haagse gitarist Robbie van Leeuwen verder met Shocking Blue en hij werd de eerste Nederlandse songwriter met internationale allure. En Shocking Blue is ook nog steeds de enige Nederlandse band met een echte nummer 1 hit in Amerika met het nummer Venus. Zangeres Mariska Veres is intussen overleden en Robbie van Leeuwen renteniert in Wassenaar. Shocking Blue, Never Marry a Railroad Man.

Shocking Blue, Never Marry a Railroad Man. Melanie, dat is een singer-songwriter uit New York. Ze begon heel lang geleden in Greenwich Village en is na 55 albums nog steeds actief. Ze had 19 hits, waaronder 2 nummer 1 hits. Dit is een cover van de Rolling Stones en dit werd een hit in Amerika, Australië, België, Canada, Duitsland, Ierland, Nieuw-Zeeland en Engeland. Melanie, Ruby Tuesday.

Melanie, Ruby Tuesday. Ace, dat was een band uit het Engelse Sheffield met toetsenist Paul Carrack. In 1975 had Ace een grote hit in Engeland, Amerika, Canada en in Nederland. In 1981 werd een cover van Rod Stewart opnieuw een hit. En in 1995 nam Paul Carrack het nummer nog eens op voor zijn soloalbum Blue Views. Ace, How Long?

Ace, How Long. Het nummer is geschreven door Robbie Robertson en drummer Livon Helm zingt het nummer en speelt mandoline. Pianist Richard Manuel is op dit nummer de drummer. Het werd een top 20 hit in Engeland en in Amerika kwam het nummer niet verder dan 57 in de hitparade. Er verschenen nog covers van Little Feat, Bruce Springsteen en Steve Earle. The band, Rag Mama Rag.

band Rag, Mama Rag. Het is een compositie van Roger McQuinn en het nummer was bedoeld voor een country rock opera die nooit werd gerealiseerd. Het was in 1970 een top 20 hit in Engeland. Amerika was er niet zo van onder de indruk, want daar kwam het nummer niet verder dan 121. The Birds, Chestnut Mare.

The Birds, Chestnut Mare. De Amsterdamse gitarist Jan Akkerman en de Brabantse zanger Cas Lux lieten in de jaren 70 horen dat de 60's definitief voorbij waren. We hebben het dan over een legendarische band, Brainbox, Doomsday Train.

Brainbox, Doomsday Train. Zanger Paul Rodgers schreef het nummer voor het album Fire and Water. En Free was in 1970 in één klap wereldberoemd. Een nummer 1 hit in Zweden en Denemarken en een top 10 hit in Oostenrijk, Canada, België, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Nederland, Noorwegen, Zwitserland, Engeland en Amerika. Free, all right now.

3, All Right Now. De Sutherland Brothers and Quiver, dat was een band uit Schotland met de broers Gavin en Ian Sutherland. En Ian Sutherland schreef deze hit uit 1976. Het werd een nummer 1 hit in België, Ierland en Nederland, 2 in Rhodesië, 3 in Zuid-Afrika en 5 in Engeland. De Sutherland Brothers and Quiver, Arms of Mary.

De Sutherland Brothers en Quiver, Arms of Mary. Jaren later gaf de band toe dat de baslijn van het nummer was gestolen van de single Summertime van Ricky Nelson. Maar het nummer eindigde wel op 2 in Engeland en 11 in Nederland. En er verschenen nog covers van Bad Manners, Metallica, The Fall en Pat Travers. Deep Purple, Black Knight.

Deep Purple, Black Knight. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het is een compositie van toetsenist Bob Gaudio en het nummer wordt niet gezongen door zanger Frankie Valli, die alleen de brug zingt, maar door drummer Gary Polsey. En in 1975 was het de nummer 1 hit in Amerika, Engeland en Canada en het nummer eindigde op 3 in Nederland en België. Frankie Valli and the Four Seasons, December 1963.

0: Harry's Blues, Tales from the Harp. Presentatie Harry Muskee.
1: Was Vlaardingen eigenlijk een hallucinatie of maakte het zoveel herrie? Nou ja, ik dacht eigenlijk het laatste, dus toen ben ik maar gewoon weggegaan.
2: Hier was het wel de blues.
1: Het was wel de blues die door de nacht doorkrijste, ja, zeker.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin Harry Muskee op pad giet en praat over zaken die als van binnen raakt. En vandaag giet hij op pad met Assenaar Levi Weemoed. En hij giet weerum door de plek waar als Levi Weemoed geboren en opgegroeid is, naar het Botlekgebied. Het gebied van de olie-raffinaderijen en de jeneverstokerijen.

0: De geur is van Wijk, oftewel Levi Weemoed, want daar praten wij hiermee. Is die veranderd of ruik je nog gedeeltes van het moment dat jij hier woonde? Want wij staan hierin.
1: Ja, we staan hier aan de kant van de Wilhelminahaven waar vroeger de Nieuwe Matrix was. Het heeft inmiddels een wat Oost-Europese naam gekregen, Vopak. Maar het is toch nog steeds een gedeelte van de olieopslagplaats van de Nieuwe Matrix, onderdeel van Ommeren. En ja, dat is voor mij een plaatje uit mijn jeugd, want deze sombere zwarte tengen, zoals ze in Vlaardingen zei, tanks dus. Ja, die heb ik dus als mijn vader weekenddienst had, op zondagsmiddag met veel gevoel voor avontuur en dramatiek beklommen. Dat is echt inderdaad een jeugdherinnering. En de geur is zoet. En dat komt omdat het plantaardige oliën zijn, dus melassen. En het heeft altijd een beetje een zoete ondertoon. Maar die tanks, ja, die kan ik uittekenen. Want als je daar op staat, deze zijn niet zo hoog, maar je had ook hogere. Dan loop je dus. Ten eerste was het allemaal veel sissender. Je had leidingen en afsluitingen. Daar kwam de stoom vanaf. Het was eigenlijk een heel jungle-achtig iets. En die trapjes waren allemaal vet van de olie. En als kind ging je daar dan zo naar omhoog. En dan liep je over die bovenkant en die veerde. Dus het was eigenlijk ook een heel onzeker en gevaarlijk gevoel. Die ondergrond die zakte een beetje door. En mijn vader moest dan monsters nemen op zondag. Het ging altijd door, 24 uur, het hele jaar door. En ja, dan stond je dus als klein jongetje op zo'n tank. En dan, ja, dan dat maakte enorm indruk.
2: Een soort industrieel moeras.
1: Ja, maar het had wel dat aantrekkelijke van een soort, ja, een beetje industrieel sprookjeswoud was het, ja. En ik wilde ook niets liever, toen ik jaar of 9 was, 10, dan dat ook doen, weet je. Dat op zo'n terrein rondlopen en we staan nu niet aan de waterweg of aan de Maas, maar als je dus verder op het terrein bent, dan keek je dus heel ver uit over de Botlek, over de overkant. Ja, dat was prachtig, dat was imponerend.
0: Hier geboren, in Vlaardingen. Vlaardingen zag het toen natuurlijk anders uit als als nu natuurlijk.
1: Ja.
0: Want toen we hierheen reden, zei jij van, er is hier toch heel veel veranderd.
1: Ja, nou dat is zeker zo. Ja, ja. God, dat spreekt natuurlijk eind 50 jaren.
0: Ja.
1: Dus wij zijn allemaal erg veranderd natuurlijk. Maar dit industriële complex, dat lijkt er nog wel op. Zij het dus dat de tanks wat anders vrolijker gekleurd zijn. En hier en daar hebben ze ook wat namen. Hebben ze wat eufemistischer gemaakt natuurlijk. Want ja,
0: Moet
1: je dat een beetje toedekken. De eerste Nederlandse kunstmestfabriek, die heet nou Hydro Agri. En er staat een heel mooi idyllisch bootje staat erop. En zo. Maar ja, goed, dat in deze tijden leven we nu. Hè?
0: Ja.
1: En dat heb ik ook heel vaak beschreven. Natuurlijk, want in mijn werk komt heel vaak dit decor komt naar voren. Tot het oneindige toe. Ja, dat hangt
0: dus,
1: ook.
0: Dus jouw gedichten hebben toch ook sterk iets te maken met de omgeving hier.
1: Ja, vooral ook proza ook, ja, hoor. Ja. Ook de verhalen, want dan kun je toch iets.
0: Kun je wat meer van zeggen?
1: Ja, zeker. En, als je het dus hebt over blues en wat dan ook. Ja, we staan hier in de zon, maar er is toch kennelijk in verband met die industrie en het hele leven in Vlaardingen iets tussen de zon en mij gevlogen, waardoor dat hele enthousiasme van als kind voor die industrie, daar is toch wel iets aan veranderd. Er is er wel iets aan kapot gegaan. En dat heeft duidelijk zijn oorzaken. Ook wel in de persoonlijke geschiedenis. Maar ik weet niet of we die tijd hebben, want dat zou misschien wel een tijdje zijn. Kijk, een van de dingen is bijvoorbeeld, in die periode dat ik dus heel graag dit zou willen doen, was het ook Koude Oorlog. En de schepen, de Russische schepen die hier olie kwamen halen, die werden, en dat vergat mijn vader nooit om te benadrukken, die werden altijd bedonderd. Die werden altijd afgezet in tegenstelling tot onze westerse bondgenoten. Nou wilde het geval dat mijn vader in de oorlog door de Russen bevrijd was en niet door de Amerikanen. Dus hij had al eigenlijk bijna, vanuit de geschiedenis had hij dus een sympathie voor de Russen. Toen zag hij ook nog dat in de 50e jaren die Russische kapiteins met de lading bezodemieterd werden. En wat zei hij dus als hij thuis zat aan de maaltijd? En dat kon hij vrij opgewonden zeggen, zodat je het nooit meer vergat. als de derde wereldoorlog komt, dan valt de eerste atoombom valt op de Nieuwe Maartekst. En daar zat je dus bij als jongetje en dan zag je in je verbeelding, zag je zo'n Russisch toestel, zag je de piloot al turen naar het Roergebied, kwam dan, weet je wel, kwam dan de Nieuwe Maartekst. Maar als kind had je toch ook heel angstige dromen. Dan dacht je, hoe weet zo'n piloot nou dat mijn vader de enige goeie is daar op de Nieuwe Maartekst? Dus die krijgt de hele map over zich heen. Maar hoe weet hij dat? En over dat soort dingen tobbel ik. Maar dat was dus eigenlijk al het begin dat er een soort schaduw viel over die toch al zwarte tanks. Er was iets aan de hand met dat terrein. Het was toch niet zomaar allemaal even mooi. En ja, die derde wereldoorlog is niet gekomen. Maar in zekere zin is er wel iets gebeurd die op oorlogssituaties leek. Want nogmaals, het decor lijkt prachtig. Maar ik zal twee voorbeelden noemen. In oktober 1970 klapte er een tank, het was zo, in het ruim van een schip aan de overkant bij Verolmen, vond een explosie plaats en die trok in een soort schuine diametrale streep over Vlaardingen. Deed, ik zou bijna zeggen, uiteraard ook ons huisje aan. En van die klap sprong dus de ruit, inclusief de sponningen, alles om 4:00 s'nachts eruit. Waardoor er als het ware een soort, ik weet al nog goed, als je in de donkere straat kwam, stonden mensen dus allemaal glas te vegen.
2: Een soort van Enschede.
1: Het was een soort Enschede voor Enschede, maar het had alles te maken met de oorlogssituatie. Die derde wereldoorlog kwam niet, maar er kwam wel een soort milieuachtige oorlog. En die, ja, die angst die is geweven en dat is maar één voorbeeld.

0: 1977 gedebuteerd.
1: Ja.
0: Onder de naam Levi Weemoer. Hoe kwam je daar?
1: Ja, nou, dat was niet zo moeilijk. Dat heb ik gewoon verzonnen.
0: Ja.
1: Ik heet eigenlijk Isaac Jacobus met mijn voornamen. Dus nou ja, dan kan Levi er eigenlijk ook nog wat bij.
0: Ja, ja, natuurlijk.
1: En Weemoed lag een beetje voor de hand. Dat,
0: ja.
1: Dat was een beetje dik opgelegd. Ja,
0: dat vind je ook wel een beetje terug in het ja. Werk natuurlijk.
1: Ja, zeker. Ja, ja. Ja.
0: Dat was een redelijk succes.
1: Ja, na een aantal maanden tot mijn verbazing.
0: Zo schrok je daarvan?
1: Ja, dat was schrikken. Want ik las ineens dat ik... Ik heette toen de Zwaan van de Botlek, omdat ik natuurlijk hier vandaan kwam. En nou ja, goed, er kwamen al die journalisten en er kwam een groot interview in de Volkskrant en dat soort dingen. Dus ja, dat was schrikken geblazen. Toen was ik een soort modern. Ja, in.
0: Jij schreef ook nog teksten voor mensen die muziek maken, heb ik...
1: Nou nee, ze gebruikten wel eens gedichtjes. Ik heb nooit echt voor iemand iets geschreven.
0: Niet specifiek, nee.
1: Nee, maar die gedichtjes die hadden wel iets muzikaals. Dus het was eigenlijk niet... Ja, mensen die daar gevoel voor hadden, die konden daar wel een liedje van maken. Zo is dat eigenlijk gegaan.
0: Ja, ja.
1: En ik had ook wel veel te maken met Vlaardingers die in de muziek zaten. Je hebt natuurlijk de Stroopwafels en Fred Pieck.
0: Ja.
1: En dat waren mensen wel uit mijn omgeving. Dus er was altijd, ja, het was een soort Volendam. Iedereen deed wel iets met elkaar, weet je. Dus dat hebben die Vlaardingers ook wel een beetje bij elkaar zitten. En ja, één front vormen ook. Ja. En, dus er waren... Vandaar dat er ook wel muzikale programma's uit ontstonden. En natuurlijk ook later met Hans. Hans Dorrestein.
0: En met Hans Dorrestein, ja. Hè? Ja, ja. Ja. Wat was dat voor een periode?
1: Ja, ja, dat was heel vermakelijk. Dat was heel aardig. Want iemand op een gegeven moment had ons gezien. We waren toen samen in hetzelfde televisieprogramma, de Alles is Anders show. Omdat die gedichtjes verkochten nooit in Nederland. Dus dat was de reden waarom ik hem daarvoor gevraagd. En in datzelfde programma bij Aad van Heuvel zong dus een jongen die ik zeker qua naam al kende. En ook zeer waardeerde. Ja. En, die bleek ook minstens net zo zenuwachtig te zijn als ik zelf was. En dat was dus Hans Dorrestein. Ja. Dus we hebben elkaar op het toilet bij de KRO-studio ontmoet, denk ik. En een of andere jongen die daar wel iets in zag, die heeft ons toen aan elkaar gelijnd.
0: Ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen. Ik ken Hans ook wel. En die heeft toch een beetje hetzelfde weemoedige overzicht.
1: Ja. Ja.
0: Een soort van Portugese soldaten, zou je bijna zeggen.
1: Dat soort
0: weemoed.
1: Ja, ja, ja. Dus nou ja, in het begin las ik wat voor en hij las wat voor en hij zong een lied. Maar ja, omdat dat voor de mensen toch ook leuk was dat we samen iets deden, gingen we ook dingetjes samen zingen. Maar dat duurde wel een tijdje hoor, want we bleven gewoon heel erg bang daarvoor. Maar ja, dus dat had ook iets muzikaals, ja.
0: Je hebt natuurlijk door de loop van de tijd heel erg geschreven. En de hoeveelste bundel ben jij?
1: Ja, ik denk dat het een stuk 15 zijn.
0: 15, ja.
1: Ja.
0: Ja. Het is net als met LP's en CD's. Ik hou er eigenlijk helemaal niet meer bij.
1: Nee.
0: Nee. En jij bent op een goed moment... Ben je toch weggegaan uit Vlaardingen?
1: Ja.
0: Uit het maritieme gebeuren?
1: Ja.
0: Jij bent dus naar de provincie Drenthe gegaan. Ja. Dat is toch een hele overgang.
1: Ja.
0: Hoewel jouw vader daar ook naartoe gegaan
1: is. Zeker. Ja, merkwaardig
0: geweest. Had dat ermee te maken?
1: Nee, dat denk ik niet. Maar ik denk dat er wel een gemeenschappelijke trek is dat we nou ook wel weer eens een boom wilden zien in ons leven. In plaats van een hijskraan, weet je wel. Dat we ook wel eens iets anders zouden willen ruiken en zo. Omdat we eigenlijk misschien toch wel tot die generatie mensen behoorden die het nou niet uit roeping deden. Al dat industriële gedoe, maar een beetje verdwaald waren. Ik denk dat mijn vader ook een beetje verdwaald was. Dat was een groot natuurliefhebber. Dus in feite ga je dan eigenlijk naar de plek waar je dan misschien altijd hebt willen wonen. Maar goed, ik was ook gewoon door mijn zenuwen heen hier. Want het de geluiden die je hier hoort, dat gezinde en dat eeuwige gedoe, het afgaan van sirenes, die doorkruisen ook je nachten.
0: Het stadje maakt geluid als het ware.
1: Ja, alles maakt geluid, alles zindert, alles. Ik heb dat ook wel eens opgeschreven in een verhaal, een vrolijk antropoloog. En dat lijkt een karikatuur. Maar dat is het, was het voor mij niet. En het was altijd maar de vraag, was het nou een hallucinatie? Was Vlaardingen eigenlijk een hallucinatie? Of maakte het zoveel herrie? Nou ja, ik dacht eigenlijk het laatste. Dus toen ben ik maar gewoon weggegaan.
0: Die was wel de blues.
1: Het was wel de blues die de nacht doorkrijste. Ja, ja.

0: Nou ja, het is goed dat Bruce jou een message heeft, een bericht heeft gegeven.
1: Ja.
0: Zoals het wel vaker gebeurde daar in de Mississippi Delta.
1: Ja. Nou, het is het verlies van de zon.
0: Ja.
1: Het verlies van het licht, voor mij altijd geweest. Er iets tussen kwam.
0: Een soort van misschien geheim bericht of zo. Van, jij moet hier weg.
1: Oh ja, ja, ja, dat fluisterde de nacht in ieder geval wel, geloof ik. Voor mij, maar het kan volkomen hallucinatie zijn. Want al die andere Vlamingen denken dat ik gek ben.
0: Hoor. Ja, dus, nou dat ja, dat zegt niet zoveel. Maar jij kwam toen in Assendrecht.
1: Ja.
0: Dat moet een hele verandering of misschien ook een verademing zijn geweest.
1: Ja, zeker. In zekere zin verademing. Het water ben ik altijd blijven missen. En ik heb ook wel eens natuurlijk gekscherend... Het water ben ik altijd blijven missen. En ik heb ook wel eens natuurlijk gekscherend...

0: He, dat is natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: Hier wordt natuurlijk wel ongeveer 40% van het nationaal inkomen verdiend.
1: Ja.
0: Onze goede vriend Dele, die zei altijd wat ze in Rotterdam verdienen, dat zuigen ze in Amsterdam weer op of zoiets. Weet je wel.
1: Er zit natuurlijk wat in. Ja. Ja, goed, maar de Noorderling is ook wel nijver. Qua nuchterheid is natuurlijk een grote overeenkomst tussen bijvoorbeeld Rotterdammers en Noorderlingen. En dat is iets wat de cultuurshock wel grotendeels afzwakt.
0: Ja.
1: Dus ik heb niet echt gemerkt dat ik nou onder een vreemd volk kwam te wonen. Dat zo is het dus niet. Maar het water en... Kijk, je kunt niet ontkennen, tenminste dat kan ik niet ontkennen, dat als, we gaan straks nog even naar het hoofd toe, als je naar de overkant blikt, heeft dat een bepaalde schoonheid.
0: Ja, het heeft wel iets. Ik bedoel, ik ben hier toen, heb hier gelogeerd toen we in de Schouwburg speel en in het Delta Hotel. Ja. Dan kijk je over de hele nieuwe waterweg heen. Dat is natuurlijk, dat is hoe... Kijk, in de Alpen kijk je naar de berg, maar hier kijk je naar iets wat natuurlijk
1: precies,
0: unieks is.
1: Precies, dat had ik ook als kind, want dat vond ik dat unaniem prachtig. Dus daar kleefde geen smetje aan. Je had helemaal geen oog voor dingen die misschien daar fout aan waren. Dat was gewoon wat je wilde doen. Maar ik zeg het, op de een of andere manier is daar dus iets tussen gekomen. En dat zal waarschijnlijk deels aan dit liggen, maar ook grotendeels aan mij. Want
0: ik vind het eigenlijk als Drent, en ik ben natuurlijk een... ook een beetje de chauvinist, maar ik vind het eigenlijk hier ook wel mooi.
1: Ja.
0: Maar dat zal wel komen omdat mijn oma en opa hier in Rotterdam gewoond hebben. En ik met de oom Toon naar de Spido mocht en dan kon je over de havens varen, weet je wel, Willemsplein. Dus mij zegt het eigenlijk ook wel wat. Ja. Het heeft wel iets.
1: Ja. Ja.
0: Goed, zullen we even naar het andere...
1: Ja, we gaan even naar het Oosterhoofd. Dan hebben we nog een beter uitzicht. Dan kan jij ook je hotelletje zien, want jij zat wel op de eerste rij.
0: Ja, dat was dan. Nou, wij kwamen natuurlijk heel laat aan, 's morgens lang liggen, dus weer uitchecken. Dat is met die hotels al zo. Voor 10 uur moet je wegwezen.
1: Ja, zelfs als je beroemd bent.
0: Ja, dat maakt geen moer uit, weet je wel.
1: Krijgen ze eindelijk eens iemand beroemd en hè? Moet je over 10 uit.

0: Wat was Vlaring eigenlijk voor
1: een vissersdorpje.
0: Maar was daar ook, ik bedoel, 60 jaar.
1: Ja, toen was dat natuurlijk ook alweer weg.
0: Was er ook.
1: Toen was de industrie er
0: voor,
1: natuurlijk
0: ook. Voor een, zou ik maar zeggen, een teenager was het.
1: Dat was een
0: voorbeeld. Was er wel wat te doen?
1: Jawel. Ja hoor, alles was er.
0: Of moesten jullie naar...
1: Ook gewoon een mooie platenzaken met Engelse herenzang en je kent dat allemaal wel.
0: Of moesten jullie naar Schiedam of naar Rotterdam?
1: Nee, begin niet over Schiedam, dat is water en vuur.
0: Ja.
1: Al vanaf de 80-jarige oorlog hebben wij ruzie met Schiedam. Dus, nee, Vlaringen had gewoon wel alles. Natuurlijk ook, ja.
0: In relatief gezien?
1: Jawel, zeker.
0: Het was geen dode boel?
1: Nee, absoluut niet. Nee. Kan ook niet om al die herrieën.
0: Waar staan we hier?
1: Nou, we staan hier op het Oosterhoofd. Je hebt twee hoofden in Vlaringen. Het Oosterhoofd is het kleinste en het Westerhoofd dat is dus naar jouw Delta Hotel toe. Dat is een wat langere boulevard. Maar dit is altijd het traditionele plekje in Vlaringen voor de oudere mensen die hier wat mijmerend... over het water zitten te kijken en genieten van dit uitzicht wat je hier ziet. Dus,
0: De nieuwe waterweg.
1: Ja, ik heb een gedichtje dat speelt eigenlijk precies op deze plek. Op het,
0: uit welke bundel is dat?
1: Dat staat in...
0: Of is dat een verzameling?
1: Ja, dat is een verzameling van Hart en Beterschap. Dat is, het zijn drie gedichtenbundeltjes bij elkaar. Het heet ook Kleine Trilogie der Treurigheid. En het gedicht gaat over Vlarings roem. Geen haringbuis, geen kotter en geen botter. Geen logger en geen stoomfiets. Ach, geen fluit, zag ik vanavond op de stroom. Ik zat aan de doodsrivier. Slechts een condoom dreef goed gemutst het zeegat uit.
0: Prachtig gedicht van Levi Weemoer. Hier achter een zuil, want we moeten oppassen dat er niet te veel wind in die microfoon komt. Zo gaat dat voor de radio. Jij woont natuurlijk alweer een aantal jaren in Assen.
1: Ja, ik woon al 8 jaar in Assen. Ja.
0: In de Oosterhoutstraat, mij niet onbekend, want daar was vroeger mijn vreubelschool iets verderop.
1: ik zit nog steeds de vreubel in de straat.
0: jij bent inmiddels ook een beetje verdrenst, mag ik wel zeggen.
1: Ja. God zij geprezen,
0: jij loopt met je honden in de natuur. Het bevalt jou wel dan?
1: Ja, uitstekend. Ja, zeker. Het is één land waar ik nog liever zou willen wonen. Engeland, maar de Drenthe komt wel op de tweede plaats. Ja.
0: Jij vindt je ook veelvuldig in de natuur.
1: Als ik niet werk, dan kan je toch... Een beetje, het voordeel, jij hebt zelf ook een hond, weet je, met een hond blijf je toch ook een beetje doorwerken, een beetje doorpeinzen. Die haalt je niet uit je spel, zeg maar. Dus ik loop veel. En het Asserbos is 200 meter van mijn huis vandaan. En dat is ook echt een echt bos, zoals je weet. Het is niet een park of zo.
0: Nee, het is een van de oudste bossen van Drenthe zelfs.
1: Ja, dus daar loop ik me veel genoeg. S'morgens een beetje mezelf op te warmen. Om de dichtspieren en de prozaspieren een beetje los te maken.
0: Jij bent natuurlijk niet alleen maar... Jij woont daar niet alleen. Jij schrijft ook nog voor dagbladen.
1: Ja.
0: En jij komt nog wel eens ergens.
1: Ja, ik wil nog wel eens, ik wil nog wel eens ergens komen. Ja.
0: Jij vertelde dat je onlangs in Turijn was geweest, maar daarvoor in Peking.
1: Ja, dat is dus echt vreselijk.
0: Vooral zeg dat tot Arsene en Vlaardingen.
1: Nou, ik moet zeggen dat ik inderdaad een beetje ontrouw ben aan Drenthe. Maar dat komt gewoon omdat ik de laatste 7 jaar is het algemeen dagboek waar ik voor werk. En dat zijn meestal reisverhalen die ik maak. Dus dat wil nog wel eens ergens naartoe gaan. Ja, dat varieert van Peking tot Turijn inderdaad, zoals je zegt. Maar daar maak ik dan zo mooi mogelijk verhaaltje over.
0: Peking, wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, nou ja.
0: Ik denk niet dat ik daar voorlopig kom, want...
1: Nou ja, Peking is niet zo echt gek veel verschillend meer van de grote steden hier, hoor. Omdat ook het westerse kapitaal is flink doorgedrongen. Dus alle grote merken, van Nokia tot en met Ericsson, wat dan ook, kun je allemaal terugvinden. Maar dat had weer te maken met een speciale opdracht die ik daar moest vervullen. Maar het lijkt ver weg, maar het is in de wereld zo dat we door de geldstromen toch ook weer heel... veel dezelfde gebouwen aantreffen in Peking als in Amsterdam-West.
0: Maar de cultuur lijkt me toch verschillend.
1: Ja, als je een beetje afwijkt van de grote stad, dan, en dat heb ik natuurlijk ook wel gedaan, dan kom je nog in het platteland.
0: Dat is natuurlijk,
1: ja, zeker. En dan kom je heel aardige, weinig verdienende Chinezen tegen die de kunst van het hurken nog verstaan. Wat wij niet meer kunnen. We kunnen dus urenlang in de berm van de werf zitten. Maar door onze welvaart hebben wij daar te veel buik voor gekregen. Maar die mensen kunnen dat nog heel. En daar heb ik met veel verbazing naar staan te kijken. Ook veel bewondering, zeg maar. Aardig.
0: En die staat zelf dan? Ik bedoel, het is een miljoenenstaat.
1: Hmm. Het is een miljoenenstaat. Er wonen 12 miljoen mensen.
0: Ja.
1: Dus...
0: Dat is wel hectisch natuurlijk.
1: Ja, dat is flink hectisch. Er wordt niet meer zo veel gefietst als tijdens de culturele revolutie. Maar er is nog wel het mausoleum van onze grote roerganger natuurlijk. Mao, ja. Daar heb ik uren voor in de rij gestaan om alsnog een rotschop te verkopen. Maar namens de hele Chinese volk. Maar dat is dus niet gelukt. Maar dat soort dingen doe ik dan voor de krant.
0: En Turijn, dat was, meer, iedereen heeft altijd het idee van de Agnelli's, weet je wel, Fiat, Fabricazione, Automobile Torino.
1: Ja, nou, het was nou meer eigenlijk Agnelli Dei, want ik ging voor de lijkwaarde. Dat was de tiende keer in twee eeuwen dat de lijkwaarde zichtbaar was. En ik heb toch wel heel veel belangstelling voor religie en ben eigenlijk toch wel een godsdienstig mannetje misschien wel. Dus ik liet me die kans niet ontnemen om de lijkwaarde nieuws te zien. Dat was eigenlijk de belangrijkste reden om naar Turijn te gaan. Maar ja goed, als je daar dan bent, dan loop je tegen 10, 20 andere verhalen aan. En dat gebeurde dus nu ook. En dat vlechten we dan aaneen.
0: Zit in die religie ook nog een soort van bijgeloof? Interesse in bijgeloof?
1: Nou ja, kijk, de grens tussen geloof en bijgeloof, die hebben mensen eigenlijk... Daar moet je echt wel godsdienstfenomenoloog voor zijn, geloof ik. Maar dat is ook precies wat je zegt, want mijn stuk gaat ook een beetje over bijgeloof. Ik zal je een voorbeeld geven. Ik kwam tot een bijna schokkende ontdekking. Ik was buiten Turijn op een heuvel en ik wist dat daar iets gebeurd was ooit. Daar was een grote koepelkerk, een barokke basiliek. Maar aan de achterkant van die basiliek is ooit een vliegtuig blijven haken. Dat was in het voorjaar van 1949. Toen kwam AC Torino, het grote fameuze AC Torino, dat 4 jaar lang kampioen van Italië was geweest, kwam vanuit Portugal terugvliegen. En zoals ik zeg, één vleugel raakte de achterkant van die basiliek. En dat vliegtuig stortte neer en alle 31 inzittenden, onder andere het complete elftal van dat fameuze Torino, kwam om. Nou, dat was dus al natuurlijk dramatisch genoeg, maar dat wist ik wel. Maar wat ik ontdekte toen ik een kaartje kocht bij een stalletje op die heuvel, bij die basiliek, was dat die ramp, die had zich voltrokken op een voor Turijn omineuze dag. Want het was namelijk 4 mei en dat is dus precies de dag van het feest van de heilige lijkwade. Wat dus buitenland niet begrijpt, maar wat je alleen maar kan begrijpen als je in Turijn woont. Dat grote doek, wat eigenlijk bekend stond om zijn beschermende functie. Ja, dat zal Turijn dus niet ontgaan zijn. Dat eigenlijk op die dag precies gebeurde. 4 mei 1949. Nou ja, dat was voor mij dan ook meteen het slot van mijn verhaal. Dat je kan zeggen, de ene is dood, de andere is brood. Dat is natuurlijk ook wel zo. Maar ik schrok er wel van.
0: Ja, want geloof en ongeloof staat toch wel dicht bij elkaar. In de blues natuurlijk, heel duidelijk.
1: Ja.
0: Men was van de goede kant als men de gospel in de kerk zat zondag, zou ik maar zeggen, de gospel zong.
1: Ja.
0: En de blues was de devil's music, waar nogal wat bijgeloof aan te pas kwam.
1: Ja, precies. Ja.
0: Dus in dat geval, vandaar dat ik die vraag ook stel.
1: Ja, die duivel was er wel even in Turijn.
0: Ja.

0: Hoe schrijf je eigenlijk?
1: Heel moeilijk.
0: Ik maak dat graag vergelijk met mezelf. Want ik ben dan meer iemand van fragmenten in een klein rood boekje. Ja. Waar ik overal mee naartoe sleep. Ja. Of dingen die in mijn hoofd zitten. En dan komt het er op een gegeven moment wel eens een keer uit, weet je wel. En dan gaat het ook heel snel.
1: Ja, ja.
0: Of ga je elke dag...
1: ik ga wel elke dag zitten.
0: Getormenteerd want, achter de machine zitten.
1: Kijk, getormenteerd ben ik sowieso al.
0: Nee, maar dat idee hebben,
1: ja, maar
0: hebben mensen vaak van dichters. En zo.
1: Ja. Ik ben wel iemand voor boekjes. Kijk, als ik naar bijvoorbeeld die trip naar Turijn, dan neem ik een mooi boekje mee. En een klein boekje voor onderweg. En een mooi boekje waar ik allerlei dingen... Het is heel kinderachtig. Ik plak allerlei dingen in. Ik ben heel visueel. Als ik ergens een mooi kaartje vind, dan plak ik dat in dat album. En dat doe ik eigenlijk het liefst. Dat schrijven, dat vind ik echt vreselijk. Dat stel ik zo lang mogelijk uit. Ik heb veel liever een leuk schriftje of een albumpje met mooie plaatjes. Weet je, dan denk ik van, nou, ik ben daar geweest. Dat is warm, dat heeft voor mijn gevoel. Maar dan moet ik erover gaan schrijven en dat is vreselijk. Want dat doe ik dan 5 dagen
0: over. Je hebt natuurlijk ook deadlines.
1: Ik heb dan gelukkig een deadline. Het is trouwens een wonder dat ik nog leef. Maar 5 dagen doe ik dus niks. Dan loop ik dus getormenteerd om dat boek. En denk ik ook zonde dat ik daar nou over moet schrijven. Het was net zo leuk, weet je wel. Mooie plaat. Mooie herinneringen ook. Ja, en dan moet ik toch proberen om in die andere 5 dagen om dat stuk op papier te krijgen. En dat gaat heel moeizaam.
0: Ik
1: kom er niet vanaf, dus het moet. En ik besta er ook nog van. Of tenminste,
0: je loopt rond.
1: Ja, tuurlijk. Ja, nee, maar dan,
0: en je wendt je weer af.
1: Maar het zit wel in die aantekeningen van dat boek.

0: boek of dat schriftje of dat, ja, weet je, daar zit het wel in.
1: En ik bedenk dan nog wel eens een uitvlucht van ik moet eigenlijk dit nog even doen, dat moet eigenlijk even eerder zoiets, ja, weet je wel. En dan...
0: Ja, misschien is het ook zo dat je het gewoon eigenlijk niet wil afstaan. Kijk, het is veel leuker om die dingen voor jezelf te houden.
1: Ja, ja, ja.
0: En zodra je natuurlijk dingen in de krant of in een boek zet, dan zijn ze van iedereen. Dus het is misschien ook pure hebzucht. Gewoon asociaal voor jezelf houden, weet, ja, je wel. En natuurlijk als je... Ja, god, ik loop een beetje een tijdje mee en dan denk je van... Nou, wat schiet je ermee op als andere mensen het lezen ook? Je schiet er eigenlijk ook geen reet meer op. Dus hou het in feite hou het voor jezelf. Tenminste, dat merk ik, dat het mij steeds meer mee gaat spelen. Hè? Dus ja.
1: Ja, daar kan ik me ook wel weer wat bij voorstellen. Ja. Gewoon. Wat is dit voor een mooi opgaand gang?
0: Ja, dit is een mooi straatje naar de markt. Naar de grote kerk van Vlaardingen. En als ik jullie goed begrepen heb, gaan we hier om een bepaalde reden naartoe. Namelijk omdat mijn oude huisje daar staat. Ja. Dus ik loop maar een beetje angstig met jullie mee.
1: Wat is dat voor een pijpje daar?
0: Dat is een pijpje. Zo'n... Nee, daar werd vroeger nog wel drank gestookt.
1: Dit is een heel klein, schoorsteentje.
0: Ja.
1: Fabriekschoorsteentje, ja, achter het huisje.
0: Nou ja, het lot had ook wel weer...
1: Als omhoog steek.
0: Ja, precies. Nou, het lot had ook wel weer beschikt dat ik natuurlijk naast een horeca aangelegenheid en ook drankenmaker zou komen te wonen. Dus dat betreft was het een...
1: Ja, dit is natuurlijk, dit is wel ook een van de plekken waar de grote distillers van Holland vandaan
0: zeker
1: kwamen.
0: Zeker weten.
1: Schiedam,
0: ja,
1: Vlaardingen.
0: Ja, ja, Vlaardingen maakte ook de Schelvispekel. Nou, daar, dat huisje daar, dat is een hele smalle huisje, het smalste huisje voor Vlaardingen, dat is het dus.
1: En daar woonde,
0: daar
1: woonde
0: ik.
1: Ja. Die?
0: Ja.
1: God, inderdaad zeg. Hè.
0: Nou, bloemetjes hadden we natuurlijk niet, want daar hadden we geen reden toe.
1: Dit is wel een heel, zo'n smal huisje heb ik, ben er nog nooit gezien.
0: Nee, precies.
1: Nou, in Dalfsen werd ik ook zo'n heel smal, maar dit is wel heel.
0: Is ook zo, ja. Verbaast me nu ook. Naast dat,
1: ja, en
0: huis.
1: Vooral als je wat in je tijd niet geweest bent en je bent groter of zo, lijkt het nog kleiner.
0: Ja, ja, ja. Ja, precies. Ja,
1: dit is heel uniek. Zeg.
0: Ja, zeker. Het is een heel leuk huisje. Maar ja...
1: En het, de bovenste gedeelte?
0: Ja, dat was mijn werkkamertje daar zo.
1: Ja, dat is toch wel heel pittoresk, hè?
0: Ja, dat kun je wel zo zeggen, ja.
1: Nee, maar dat is toch prachtig, man.
0: Jawel.
1: Ik kan me voorstellen als je daar zit, achter een tafeltje.
0: Ja, zeker. En had ik ook nog duiven. Ik had ook duiven rondvliegen. Dus
1: gewoon een mooi huisje, zeg.
0: En vlak onder de toren, zie je dat?
1: Ja.

De muziek die jij hoorde in het gesprek met Levi Weemoed, die was van Taj Mahal, Bright Lights, Big City. En dat komt van de cd Blues, Blues, Blues van de Jimmy Rogers All-Stars. No Cuttin' Loose van James Cotton. Een stuk van QB and the Blizzards, No Shoes, schreeuwde John Lee Hooker. En het titelstuk van The Holmes Brothers van de cd The Promised Land. Harry Musquet die giet ook weer op pad. Op pad in zijn eigen verleden. En dan komt hij terecht op een plek waar hij zijn hele tijd gewoond heeft.

staan hier aan de Vondellaan. Dat was vroeger een buurt, een nieuwe buurt, zal ik maar zeggen, omstreeks 1955. Toen was het hier helemaal nieuw. En hier is dus uiteindelijk het idee van QB and the Blizzards ontstaan. We staan hier aan de Vondellaan en je kunt zien dat dit nu een redelijk verwaarloosde buurt is. Maar in zo'n kamer als daar, waar wij vroeger woonden, zo'n voorkamertje, het zijn ook kamers die ze helemaal doortrokken hebben, maar er was vroeger een glazen wand tussen. Daar werd geoefend met QB and the Blizzards. Dus daar kon je net een paar versterkers neerzetten of oude radio's, wat je maar wilt. En dan ging mijn vader altijd boodschap doen, zaterdagsmiddags in de stad, want die kon niet tegen dat lawaai. Terwijl mijn grootmoeder daarentegen zei van, jongen, laat die jongens toch, dan hol je ze ook van de straat af. Nou, wij staan hier aan die Vondellaan, het is nou helemaal eigenlijk verwaarloosd. En nu staan we bij het huis, een goede 20 meter af van het huis waar Ilko Gilling woonde. En dat is aan het eind van dat blok, linksboven. Die woonden daar met, toen nog met 5 man. Nou, er was een grote slaapkamer en 2 kleintjes, dus dat moesten twee, daar stond een stapelbed in en die andere, daar kon nog net luid in slaap, de oudere broer van Ilko. Dus hier zijn wij eigenlijk begonnen, aan deze straat. En eentje verderop, aan het eind van deze straat kun je door het poppenlaantje en daarachter waren de flats. En daar in de garage, bij Wim Kins en Hans Kins, die toen ook nog in die band zaten, daar werden de spullen opgeslagen. Dus in deze buurt, zal ik maar zeggen, is QB and the Blizzards begonnen. Dus je kunt dan ook eigenlijk wel zeggen dat het een buurtbandje was. De mensen in de buurt hebben daar niet veel van gemerkt. Ik heb het idee dat het allemaal wat meer overkwam bij die flat van de Kins. Daar zaten ook de fans, daar zat ook Henkie Lauwers. Dat was de eerste voorzitter van de QB and the Blizzards fanclub. En Henkie die is er nog steeds. Je hebt een fantastische patattent in het Blauwe Dorp. En in deze buurt merkte men daar niet zoveel van. Men wist nauwelijks dat wij hier woonden, want het spelen vond ook op een andere plaats en het repeteren dat werd al snel verlegd naar het Brandpunt en naar het Boelegeerts, het punt waar we nog wel even op terugkomen. Nou, ik heb hier gewoond tot mijn 21ste en toen kreeg ik een aanvaring met mijn tweede moeder en ben spoorslags vertrokken naar de Kollaslaan op kamers.

Nou, hier staan wij op een parkeerplaats. Midden in Assen, eigenlijk in het nieuwe gedeelte. Achter het Koopmans, achter het Mercurius Centrum, Koopmansplein en zo. Eigenlijk vlak achter de firma Lampen. Die vroeger ook nog iets met de blizzards te maken had. Want die hadden vroeger een grammofoonplatenzaak waar Jan Venhuizen, onze toenmalige manager, werkte. En die ons voorzag van bluesmuziek. Maar waren we zo net op de plek waar het allemaal begonnen is. Nu staan we op de plek, op deze parkeerplaats eigenlijk, waar het brandpunt was. En het brandpunt, het was gevestigd in een oude school, waar een soort van, wat vroeger een lomschool was, zou ik maar zeggen. Een BLO. En ook een christelijke school was er in de buurt, waar jeugdwerk in gedaan werd. Nou mochten wij van die mensen die daar de scepters waaiden, mochten wij daar altijd repeteren. Maar als steekprestatie moesten wij dan spelen voor de kinderen die daar altijd kwamen. Dus daar hebben wij onze allereerste concerten hebben wij daar. En onze spulletjes waren toen eigenlijk een baskast, een paar versterkers en gitaar die op een oude bakfiets daar naartoe werden gezeuld en werden opgesteld. En dat was eigenlijk de plek waar de allereerste concerten zijn gegeven. En niet zoals veel denken, alleen maar bij Boele Geerts en Van Hemmen en hier in de Kolk of in Bellevue. Nee, de allereerste dingen die werden hier eigenlijk ten gehoor gebracht. We hadden toen een repertoire dat half herinnerd, half en half een beetje. Ik was de man van de blues, maar hun waren daar nog niet helemaal. We hadden nog niet zoveel repertoire, dus we moesten de tijd wel volmaken. En dan speelden hun niet wat shadow-achtige muziek en wat Elvis en zo en dat soort dingen. Maar allengs werd dat meer blues. En hier is ook eigenlijk die fanclub ontstaan. En er oefenden ook nog meer bandjes in dat brandpunt. Je had Little Willy and the Strangers, The Sinister Silhouettes. En dat soort dingen allemaal, die speelt daar ook. Dus wij waren niet de enige hier in Assen. Ja, als je zo rondkijkt, dan zie je dat het heel moeilijk is om de exacte plaats te duiden. Want het moet hier ongeveer geweest zijn. Maar of wij nou precies op die grond staan, dat kan ik zelfs niet beoordelen. Maar ver kan het er niet vanaf zijn, dat weet ik zeker.

0: Tequila!
1: Ja, de Torenlaan. De Torenlaan. Daar bent we nou. En we bent hier bij het pand. En als je goed kijkt, dan kun je het nog precies zien. Van de provinciale Drentse en Azure Courant. Nou, het pand is helemaal dichtspiekerd. Maar vroeger, daar zat hier, hierachter, daar zat de wasplaats van de mensen. Als ze van de drukkerij kwamen, dan konden ze zich daar schoonmaken. En daar had je dus de staalkasten kasten waar de overals in lagen. De lokkers, zou ik maar zeggen, dat was hier. En daarachter, daar had je de grote pers. En ja, wat doe je nou? Zal de Lustra zeggen. Nou ja, ik heb hier 2 jaar van mijn leven heb ik hier gewerkt als corrector. En Ilko Gelling die heb hier een tijdje gewerkt als leerling fotograaf. En dat niet alleen, ook André Java heb hier gewerkt. Ja, god, een hele bekende Azenaren allemaal. Het was een bedrijf waar toen nog, of toen ik er kwam, net overdaan was aan het Algemeen Dagblad. Ik meen dat het NDU was of zo, of in die tijd. Het was in ieder geval in handen komen van een grote kraan. En het was, daarvoor was het een privé gebeuren. Het was van de heer Kleewits. En die woonde een eindje verderop in de Kloosterstraat op de hoek. En het was dus een bedrijf wat helemaal van één man was. Nou, hier, heel toevallig heet het hier Galerie Musquet. Maar dit was vroeger de redactie. Dus in die tijd zaten daar mensen als Ton Hulst, André Java, Fouke Adema, legendarische sportverslaggever. Die ook nog ooit verkering had met een dochter van Kleewits en zich naar boven begaf via, via lakens en de brandtrap en zo. En Wout Jansen, die later industriepromotor werd in Emmeloord. De heer Drenten die was hier hoofdredacteur. En Henk Marks deed landbouw. En de heer Otter die hier, nog aan de die hier ook woonde aan de Torenlaan. En ik denk dat de familie er nog woont. Die beheerde de fotografie afdeling. Nou, ik zat daar. Dat is niet meer zichtbaar. Want inmiddels loopt dwars door dit gebouw loopt een straatje. Die dan weer naar een parkeergarage gaat, waar volgens mij bijna nog iets in staat. Maar goed, dit terzijde. Een stukje oude Azen weg. Je had hier ook nog daarachter het zaaltje, achter de redactie. Hier op de hoek was een deur. En in het zaaltje, dat was eigenlijk de recreatieruimte. Als er pauze was, zat iedereen daar koffie te drinken en zijn broodje te nuttigen. Want het was toen een andere tier. En, maar in dat zaaltje, daar had je dus ook altijd vaak exposities van kunstenaars uit Azen. Dus wat dat betreft is er niet zoveel veranderd, want we zien hier toevallig ook nog een paar broodstellen in de zang. Dus dit is niet zo gek veel veranderd.

0: De muziek die hij tussendoor hoorde in Volg het spoor terug, had hij misschien weer om naar waar hij woont heeft en wat hij daar beleefd heeft, die was van The Champs, Tequila. En dat was Harry's Blues voor vandaag. We maken door Harry Muske, Albert Haar en Rego Meijer. Nog een hele plezierige avond.
1: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Het is een nummer uit 1940 en het was al 6 keer opgenomen toen Fats Domino het ook nog eens een keer opnam. In 1949 was het al een hit in Amerika voor Louis Armstrong. En deze versie werd de nummer 1 hit in Amerika. Fats Domino, Blueberry Hill. MUZIEK

Fats Domino, Blueberry Hill. Radiostations in Boston weigerden het nummer te draaien wegens suggestieve teksten en desondanks werd het de nummer 1 hit in Amerika en tevens een grote hit in Europa. In 1981 werd het nog eens een keer gecoverd door Simon & Garfunkel. The Everly Brothers, Wake Up Little Susie.

The Avery Brothers, Wake Up Little Susie. Eddie Hodges uit Mississippi coverde op 14-jarige leeftijd een nummer van de Isley Brothers. En Eddie Hodges was een kindster. Hij zat al in films met Frank Sinatra en Edward G. Robinson. En hij vertolkte al rollen in de tv-series Bonanza, Gunsmoke en de Dick Van Dyke Show. Na deze wereldhit moest hij in dienst. Hij werd naar Vietnam gestuurd. En toen hij terugkwam, ging hij studeren. En uiteindelijk werd hij psycholoog. Eddie Hodges, I'm gonna knock on your door.

Eddie Hodges, I'm Gonna Knock On Your Door. Het origineel is van de Engelse zanger David Whitfield en hij had al een nummer 1 hit mee in Engeland. Maar het nummer werd gecoverd door Jay and the Americans uit New York, de band van Jay Black. En die versie werd een grote hit in Amerika, Engeland en in Nederland. Jay and the Americans, Cara Mia.

Jay and the Americans, Cara Mia. The Four Seasons uit New Jersey. De band van zanger Frankie Valli. Dat was een echte hitmachine. En later werd er een musical gemaakt over de band. Jersey Boys, dat werd ook weer een succes. En in 2014 werd die musical nog eens een keer verfilmd door Clint Eastwood. The Four Seasons. Big Girls Don't

The Four Seasons, Big Girls Don't Cry. Del Shannon uit Michigan scoorde maar liefst 31 hits, maar hij begon met een wereldhit. Dat werd de nummer 1 in Amerika, Engeland, Australië en Nieuw-Zeeland. Maar daarna werd de man depressief en in 1990 pleegde hij zelfmoord op 56-jarige leeftijd. Del Shannon, Runaway.

Del Shannon, Runaway. Jan en Dean, dat is een duo uit Los Angeles met Jan Barry en Dean Torrance. Jan Barry overleed in 2004 en vanaf dat moment ging Dean Torrance verder met de Surf City All-Stars. Het duo had maar liefst 28 hits en dit was een top 5 hit in Amerika. Jan en Dean, The Little Old Lady from Pasadena.

Vivian and Dean, The Little Old Lady from Pasadena. Het origineel is van Mary Clayton en er verschenen covers van Romana King, Linda Lewis, Linda Ronstadt en Cher, maar Betty Everett had er de grootste hit mee in Amerika, al werd ze in 1991 geklopt door de cover van Cher, want dat werd een wereldhit. Het was een nummer 1 hit in Oostenrijk, Denemarken, Ierland, Israël, Noorwegen, Engeland en Zimbabwe. En in Nederland was het de top 5 hit, maar dit is de versie van Betty Everett. It's in his kiss.

Betty Everett, It's in His Kiss. The Penguins, dat is een band uit Los Angeles met zanger Cleveland Duncan. En de Penguins hadden een nummer 1 hit in Amerika, daar bleef het wel bij, maar met een nummer 1 hit in Amerika heb je ook je hele leven werk in Amerika. Cleveland Duncan overleed in 2012 op 77-jarige leeftijd. De Penguins, Earth Angel.

0: The Penguins, Earth Angel.
1: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
0: I'll Never Forget van Alan Clark is het album van deze week. En Alan Clark is de 81-jarige voormalige zanger van de Hollies. En hij maakte zijn comeback met een nieuw album. En dat album nam hij op met Graham Nash, met wie hij in 1962 in Manchester de Hollies oprichtte. Alan Clark, The Presence of You.

Alan Clark en Graham Nash, The Presence of You. Dion kwam uit de Bronx in New York en zijn muziek werd dan ook Bronx Blues genoemd. Dit werd de nummer 1 hit in Canada, Nieuw-Zeeland en in Amerika. En er verschenen nog covers van Chubby Checker, Del Shannon, de formatie Razy en Leif Garrett. Dion, Run Around Sue.

Dion, Runaround Sue. Bobby Day uit Texas, dat was een drukbaasje. Hij nam platen op als Bobby Day, maar ook als The Jets, The Voices, The Sounds, The Crescendos en The Satellites. En hij was de helft van het beroemde duo Bob en Earl met de wereldhit Harlem Shuffle. Dit nummer werd een grote hit voor de Engelse Dave Clark 5, maar in 1958 had Bobby Day zelf er al een nummer 1 hit mee in Amerika. Bobby Day, Over and Over.

Bobby Day, Over and Over. De Shirelles uit New Jersey. Dat was een high school groep met vier dames. Ze speelden in het voorprogramma van Little Richard en Etta James. En ze stonden model voor andere meidengroepen, zoals de Chiffons, de Supremes, de Ronettes en de Crystals. De Shirelles scoorden 35 hits, maar dit was de enige nummer 1 hit in Amerika. De Shirelles, Will You Still Love Me Tomorrow?

Dion zag er geen single in. Hij nam het nummer als eerste op, maar slechts als albumtrack. Bobby V uit North Dakota zag de hitpotentie van het nummer wel en scoorde met de cover een nummer 1 hit in Amerika. Bobby V, Take Good Care of My Baby.

Bobby V, Take Good Care of My Baby. De Bobby Fuller Four uit Texas scoorde een top 10 hit in Amerika met een cover van The Crickets. En even later, Bobby Fuller was pas 23 jaar, was zijn carrière voorbij. Hij werd in Hollywood dood aangetroffen in een geparkeerde auto en de moord werd nooit opgelost. De Bobby Fuller Four.

The Bobby Fuller Four, I Fought the Law. The Crests, dat was een band uit New York met zanger Johnny Maestro. En Patricia Vendross, dat was de zus van zanger Luther Vendross. De band had 12 hits en dit werd net geen nummer 1 hit. Het nummer bleef op 2 steken in de Amerikaanse Hot 100. The Crests, 16 Candles.

The Crests, 16 Candles. Het nummer is van Ray Charles uit 1959 en het werd 241 keer gecoverd, onder meer door Cliff Richard, The Searchers, Etta James, Roy Orbison, Elvis Presley, The Righteous Brothers, Jerry and the Pacemakers, John Mayall, Albert King, Eddie Cochran, André Hazes met Herman Brood, John Lee Hooker en Jan Akkerman. Jerry Lee Lewis, What Did I Say?

Jerry Lee Lewis, What Did I Say? Het nummer is geschreven door John Sebastian, de zanger-gitarist van de Love & Spoonful uit New York. En het werd een top 10 hit in Amerika en Canada. Later werd het nummer nog een keer gecoverd door Sean Cassidy. En toen werd het opnieuw een grote hit in Amerika en ook weer in Canada. The Love & Spoonful, Do You Believe in Magic?

The Love and Spoonful, Do You Believe in Magic? Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het was de enige nummer 1 hit in Amerika voor de Turtles. Het nummer eindigde op de tweede plaats in Canada en Nieuw-Zeeland, 3 in Zuid-Afrika, 6 in Zweden en 9 in Noorwegen. Het was een echte radiohit. Het nummer werd op de Amerikaanse radio evenveel gedraaid als Yesterday van de Beatles en Mrs. Robinson van Simon & Garfunkel. De Turtles, Happy Together.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. De donkere maand november is de maand voor de muziek en heel wat op het lijstje van avond. Muziek bijvoorbeeld van Copperhead County, een band uit Nederland die Southern Rock maakt. She Apps Here in the Night Hollows in Texas. Drie versies van Highway 61 Revisited. William Shatner, de man die bekend is van Star Trek als acteur, maar ook een mooie muziek maakt. Steve Azar, Lady Couch. Maar we begonnen met Albert Cummings met het hele bekende Red Rooster.

Albert Cummings, de man die een uitstekend gitaar speelde en een uitstekende cd maakte, de cd Believe, en daarvan kwam dit Red Rooster. Kirsten Tien, dat is een dame waar al eerder de muziek van gedraaid heb, van de cd Two Sides. Ze is geboren, of ja, ze komt eigenlijk uit Duitsland. Haar ouders woonden op een legerbasis in Berlijn, maar ze is van Amerikaanse origine. En de blues die hoort dan ook bij haar, zoals de blues bij Amerika hoort. Van haar cd Two Sides, Kirsten Tien met I'd Rather Be Blind.

van een toch al wat bekend iemand, Kirsten Tiener. Ene die totaal onbekend is, een band die mij totaal onbekend was. En ook niet zo'n wonder, want ze bent nog maar net goed en wel bezig. De band Lady Couch. Ze komt uit Nashville, Kesha Bailey en Alan Thompson. En nog maar sinds 2017 staat ze samen op het podium. En dit is een single die uitgekomen is in Amerika van deze groep, de groep Lady Couch, Heartache.

Nou, nog maar een single. Steve Hazard is een man die al heel wat jaren bezig is. Hij komt uit Mississippi, echt uit het Delta-gebied, uit het bluesgebied. En zijn laatste CD die heet dan ook niet voor niks, My Mississippi Reunion. En hij zingt over, volgens mij is dat een grote plantage in Mississippi, Rosedale.

lekker rustige muziek van deze Steve Azar. Nou, William Shatner, dat is een heel apart verhaal. Dat is een man die eigenlijk vooral bekend is als, ja, als acteur. In allerlei grote films heeft hij gespeeld. Films Star Trek, dat is de meest bekende film. Maar ook The Transformed Man. Hij speelde in Boston Legal. Nou, weet ik veel wat. Maar daarnaast was hij ook muzikant, want al in 1968, het is een Canadees, nam hij een cd op. En recentelijk heeft hij een cd opgenomen die heet The Blues. En daar werkt allerlei mensen aan mee. En een van de mensen die daaraan meewerkt is Jeff Baxter. De man die bijvoorbeeld speelde bij de Doobie Brothers. Maar nu dus op de cd van William Shatner. En daarvan draaien we het nummer Smokestack Lightning.

William Shatner, maar eigenlijk is het Jeff Baxter, de gitarist van dit nummer van de CD The Blues, Smokestack Lightning. Harry's Blues, de Lustrinoor. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie versies van één en hetzelfde nummer. En in dit geval een nummer wat denk ik bij heel veel mensen wel bekend is. Het is uit 1964, Bob Dylan. Een nummer van de gelijknamige LP, Highway 61 Revisited. Het is eigenlijk het verhaal van Bob Dylan die uit het noorden van de Verenigde Staten komt, uit Minnesota. En de weg, Highway 61, is de weg die helemaal vanuit het noorden naar het zuiden toe gaat, naar New Orleans toe. En die komt uiteraard door het Delta Bluesgebied langs Memphis. En daar gaat eigenlijk dit verhaal ook over, het verhaal van Highway 61 Revisited. De eerste versie is die van Dave Elvin. Dave Elvin, een man uit Californië. Ja, een beetje in de wereld van de singer-songwriter. Nou, hoe moet je het eigenlijk precies noemen? Een paar jaar terug heb je dit nummer al opgenomen. Maar nu weer opnieuw uitgebracht op een cd met allerlei wat onbekende opnamen die hij ooit gemaakt heeft. Dave Elvin met Highway 61 Revisited.

En van de versie van Dave Elvin, nooit het origineel, uit 1964, van Bob Dylan. Het was zijn eerste LP die hij omnam met elektrische muziek erbij. Elektrische versterkte muziek erbij. Met Mike Bloomfield op gitaar bijvoorbeeld. Al Cooper op orgel en piano. Charlie McCoy op gitaar. Het was wel winnen in die periode voor de folkliefhebbers. Die vonden dat Dylan niet elektrisch begon. Maar Dylan die trok zich zoals altijd niks van dat soort dingen aan. Hij deed gewoon wat hij vond dat Dawn moest worden. Bob Dylan met Highway 61 Revisited.

Dat waren twee versies van The Highway 61 van Dave Elvin en Bob Dylan. En dan is er altijd nog een derde. In dit geval is dat een versie van ja, wat meer de jazzkant op giet. De versie van Ben Sidran. Ben Sidran, een jazzmuzikant, die speelde bij Steve Miller. Die onder andere medecomponist was van het nummer Space Cowboy. Die ondertussen heel wat werk opgenomen heeft. En hij nam in 2009 een cd op onder de titel Dylan Different. Dus andere versies van nummers van Bob Dylan. Ben Sidran met The Highway 61 Revisited.

0: just put up some bleachers out in the sun, and we have it all back down on Highway 61.
1: Dat waren de drie versies van The Highway 61. Ben Sidran uit 2009, het origineel uit 1964 en de versie van Dave Elvin, waar we met begonnen, die is uitgebracht in 2006, maar nu weer opnieuw in dit jaar in 2020. Beblieft in 2020. We gaan naar een groep uit Texas, die denk ik hier nog niet zo bekend is. She Abshire and the Night Howlers. Een echte Texaanse band met ook de stevige muziek die als bij Texas past. Het nummer Take Me to Your Hell.

En van Texas, van She Apshear en de Night Howlers, gaan we naar Nederland. Jazeker, Nederland brengt ook goede muziek voor. Je kunt er verschillend over denken, maar deze band bijvoorbeeld, dit is echt wel een hele leuke band. Copperhead County. Nou, Copperhead, dat komt toch een beetje van het nummer van Steve Earle. En County, dat is de gemeente. Nou, dat is de gemeente van Steve Earle, kun je kunnen zeggen. In Nederland, de CD Brothers, die is begonnen dit jaar uitgebracht. Het is een band die bestaat uit Corvin Sylvester, Robert van Voorden, Jordi Deutscher, Niels Budel, Alex Tolweg en dan nog twee zangeressen erbij als backing vocals. Copperhead County met Pacific Street.

Nou, dit is toch gewoon echt van Nederlandse bodem. Het klinkt bijna een beetje on-Nederlands. Deze groep Copperhead County met het nummer Pacific Street van haar cd. Volgens mij is het haar eerste cd ook, de cd Brothers. Terug naar Amerika, naar Roger Krieger. Een muziek uit, ja, ook weer uit Texas, net als Cecilia Upshear. Komt veel muziek uit Texas uiteraard. En dit is wat meer de folk kant van de muziek. Texas ligt in het zuiden van Amerika, grenst aan Mexico. Vandaar ook de titel, Where the Gringos Don't Go. Gringos met mensen die uit Mexico komt. En dit komt van de CD Roadshow uit 2014, Roger Krieger.

Roger Krieger uit Texas over de Mexicaan weer. The Gringos Don't Go. Samantha Martin en de Delta Sugar. Dan denk je, bluesmuziek waarschijnlijk uit Mississippi, uit de Mississippi Delta? Nee, helemaal verkeerd. Want Samantha Martin is een Canadese singer-songwriter. Al heel wat tijd bezig, maar wel met de blues bezig. En dat gebeurt veel in Amerika. Die William Shatner, waar we eerder muziek van draaien, die komt ook uit Canada. Samantha Martin en Delta Sugar van een nieuwe cd die nog uit moet komen. Maar dan is dit alvast een vuurproefje. Don't Have to Be.

Don't Have to Be van Samantha Martin en Delta Sugar. En dit is een stuk wat stiet op de cd die nog uit moet komen, de cd The Reckless One. En daarmee ben we bijna alweer aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Maar niet getreurd, volgende week ben we er weer en we hebben nog één nummer. Harry's Blues, zoals altijd gemaakt door Albert Haar, techniek in hand van Martin Fuller. En de beste muziek die past altijd goed bij gemis aan live muziek. Dan zet hij maar een nummer op van Anna Popovic van haar cd Live for Life. Can You Stand the Heat?

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Clem Snide, dat is een band uit Boston rond zanger Eve Barsley. Clem Snide, dat is een personage uit de boeken van William S. Burroughs. En het komt van het album End of Love. Clem Snide, fill me with your light.

Clem Snight, Fill Me With Your Light. Lucinda Williams, dat is een 70-jarige singer-songwriter uit Louisiana en ze komt uit een iets wat elitair milieu. Haar vader was professor in de literatuur en haar moeder was pianiste. In 2020 werd ze getroffen door een beroerte, maar in 2021 toerde ze alweer door Amerika met Jason Isbell. Lucinda Williams, Lonely Girls.

Lucinda Williams, Lonely Girls. Julie Lee, dat is een singer-songwriter uit Maryland en ze maakt deel uit van de band Old Black Kettle. Ze werkte solo al samen met Ron Block, Tim O'Brien en Alison Krauss. En op dit nummer is Vince Gill van de Eagles de zanger van de tweede stem. Julie Lee, Stillhouse Road.

Julie Lee, Stillhouse Road. India Airy, dat is de artiestennaam van India Airy Simpson uit Colorado. En dat is de dochter van soulzangeres Joyce Simpson, die onder contract stond bij Motown Records en nog in het voorprogramma stond van Stevie Wonder en Al Green. India Airy speelde de hoofdrol van Nina Simone in de film American Dreams en daarna verkocht ze 15 miljoen albums. India Airy, Beautiful.

India, airy, beautiful. Jitterbug Thompson, dat is een rockband met zanger-gitarist Caleb Sweezy uit Illinois en de vrouwelijke bassist Victoria St. James. Het is een alternatieve band die nog niet wordt geboekt op de grote podia. Jitterbug Thompson, Fool.

Jitta Buck, Thompson, Fool. Tia Gilmore, dat is een Engelse singer-songwriter uit Oxford. En haar ouders hadden thuis albums van Bob Dylan, Joni Mitchell en The Beatles. En daarom werd zij de zangeres van The Real and Soul Association. En ze stond al in het voorprogramma van Joan Baez tijdens een tour door Amerika. Intussen heeft ze 19 albums gemaakt. Tia Gilmore, The Gambler.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Very Best of the Proclaimers is het album van deze week. En Greg en Charlie Reid zijn fanatieke supporters van de voetbalclub Hibernian uit Edinburgh. En ze sponsoren dan ook het vrouwenelftal van die club. En ze zijn ook nog activisten van de Scottish National Party. Ze strijden voor een onafhankelijk Schotland. The Proclaimers. Just look now.

diplomaten. Ze groeide dan ook op in Korea en Zwitserland. Maar met de albums van Neil Young, Bob Dylan en Tom Petty. Ze reisde als singer-songwriter door Canada en Amerika. En ze stapte plotseling uit de muziek en begon een koffiebar in Ottawa. Heel af en toe treedt ze nog op. En dit was een top 20 hit in Amerika voor Kathleen Edwards. Back to Me.

Kathleen Edwards, Back to Me. Suzanne Vega uit Californië is 63 jaar, maar is al ruim 40 jaar actief in de muziek. Ze groeide op in Spanish Harlem in New York en ze begon daar op te treden in Greenwich Village. Intussen schreef ze een boek en een toneelstuk. Ze maakte 19 albums en ze had 18 hits. Dit was een nummer 1 hit in Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland en Amerika. En dat was ook nog een hit in Australië, Canada, Ierland, Nederland en Engeland. Suzanne Vega, Luca.

Susan Vega, Luca. Holly Williams uit Alabama is de kleindochter van de legendarische countryzanger Hank Williams. En haar vader Hank Williams Jr. is een vooraanstaand country rocker in Amerika. En ze is ook nog de halfbroer van popzanger Hank Williams III. Dit komt van haar album The Ones We Never Knew. Holly Williams, Man in the Making.

Holly Williams, Man in the Making. Jim Croce uit Philadelphia kwam in 1970 om het leven bij een vliegtuigongeluk in Louisiana. Dit was een nummer 1 hit in Amerika en Canada en het nummer werd postuum uitgebracht. Jim Croce, Time in a Bottle.

Jim Croce, Time in a Bottle. Amy Spies uit New York, dat is een kleurrijke folkrock zangeres die veel aandacht besteedt aan haar teksten. Haar album Songs of Bright Street nam ze op met haar band The Tearjerks en als gasten Gary Lewis van de Jayhawks, Susie Tyrell van de E Street Band en singer-songwriter Cliff Eberhardt. Amy Spies, Step Out of the Shade.

Amy Spies, Step Out of the Shade. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Melendorp en Johan Derksen. En wij blijven de oervormen van de muziek trouw die tegenwoordig worden genegeerd. Bij ons hoort u nog blues, soul, country, Americana, Cajun en rock'n'roll. Melanie Sefka uit New York werd wereldberoemd als het hippie-meisje met de gitaar. Ze heeft intussen 55 albums gemaakt en in 1969 had ze haar eerste hit en dat was in Nederland met Beautiful People. Intussen heeft ze 18 hits en dit was een hit in Amerika, Australië, België, Duitsland, Ierland, Nieuw-Zeeland en Engeland. Melanie, Ruby Tuesday.

0: in Louisiana tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: Tutwiler is een klein plaatsje in de Mississippi Delta. Qua omvang vergelijkbaar met Grollo. Een volledig zwarte nederzetting met op elke hoek van de straat een kerk. Daar ergens moet het graf zijn van Sonny Boy Williamson, de legendarische blueszanger en harmonica-speler. Op 5 december 1899 geboren uit Millie Ford, de vader onbekend. Hij nam later de naam aan van zijn stiefvader en werd zo Alec Rice Miller. Speelde harmonica toen hij 5 was. In de jaren 20 zwierf hij rond in het zuiden en speelde onder de naam Little Boy Blue. Hij was gehuwd onder andere met de halfzuster van Howlin' Wolf. Uit zijn huwelijken is 1 zoon geboren. Alec Rice Miller speelde met Elmore James, Arthur Craddup, Robert Johnson, Robert Jr. Lockwood en vele anderen. Hij maakte ruim 100 opnamen die onder andere verschenen op Chess, Storyville en Fontaine. Naast muzikant was hij discjockey bij KFVV in Helena en in die plaats overleed hij in zijn slaap op 25 mei 1965. In 1977 werd voor hem een grafsteen geplaatst bij de Whitfield Baptist Church Cemetery in Tutwiler. Een van de vele kerken in het zwarte Delta-dorp.
3: Je bent net buiten Tutwiler, Harry, op zoek naar het graf van Sonny Boy.
4: Willie Rice Miller, oftewel Sonny Boy Williamson.
3: Niet zo makkelijk te vinden.
4: Heel moeilijk. 2 keer gevraagd, 3 keer rondgereden, 2 keer gevraagd. Iets te ver gereden, ik op laatst bij een zwarte familie naar binnen gestapt. Die zich doodschrok dat ze daar ineens een white guy zagen. En de familie Williams, wat zie ik hier op envelop waar die mevrouw de route op architect heeft. En daar zit hier nu net buiten Tutwiler, een plaatsje van pak een beet, 1500 mensen of zo.
3: Ja, 1500, 2000.
4: Ja. Zitten er net buiten en we zoeken naar de old Whitfield MB Church, dat is een Methodist Baptist Church. En we moeten hier zo meteen ergens van rechtsaf. Even kijken hoor. Links, ja. Links.
3: Is dat hier al? Dan moet je eerst nog verder.
4: Nou, ik weet het niet. Ik denk dat we iets verder moeten of zo. Ik zou deze kant weten.
3: En moet dan nog een heel in de weg op dan? Of,
4: nee, je deze kant op en dan ik denk dat daar
3: door hij wel een begroeiing worden, ja. Dat door een kerk zou kunnen wezen. Ja. Of een boerderij.
4: Ja.
3: Want hier allemaal de landbouwwerk toe. We zitten hier midden tussen de cotton fields in.
4: Het is bijzonder moeilijk te vinden. Is een eind. Sonny Boy is een eind weggestapt.
3: Hier hebben we zo'n groot plantershuis.
4: De weg gaat hier wel naar rechts.
3: Een soort klein boerendorpje op zich eigenlijk.
4: Hij buigt rechts af en ze zei ergens naar 5 houses of zoiets.
3: Ja, dat zou kunnen hier. Dat dit, eigenlijk is dit een soort boerschap.
4: Ja. Zou het misschien aan het eind hiervan moeten wezen. Als het dat niet is, dan moet je eigenlijk die andere weg heen moeten.
3: Ja, maar je biedt wel die 5 uur. Laten we nog eens even optimistisch blijven. Of dit een kerk is, John, maar dat lijkt me eerlijk gezegd niet. Want bij de kerken hier, dan staat er meestal ook wel royaal bodies bij. Ik weet niet.
4: Dat het dan toch die andere moet wezen, denk ik.
3: Ja.
4: Heel moeilijk te vinden. Als je het niet weet, althans. Maar zo is het met alles. Dus.
3: Maar goed, T-Bird. Die brengt ons overal.

0: wisten die mensen dat, dat Sunny Boy dat hij hier begraven lag?
1: Nou, van de, even zien, van de zes mensen die gesproken hebben, wisten geloof ik één, wie Sunny Boy was.
0: Ja, ja.
1: En de rest die wist ook niet waar die kerk was, dus alleen die vrouw, dus die, dan zouden we hier.
0: Hier links moeten.
1: Hier links moeten nu. En dan een heel eind doorrijden, zei ze. Dit loopt natuurlijk op het papier een heel eind door.
0: We gaan nog van het niet al te beste asfalt. Kom je nou zo ongeveer in het zaand. Een riviertje over.
1: Heel eind doorheen.
0: Ja.
1: Dat je er weer in gaat.
0: Door wel, ja.
1: Ja, volgens mij moet je hier gewoon door, daar zie ik wel.
0: Ja.
1: Misschien zou dat het wezen.
0: Hier in Kerkhof.
1: Hier in Kerkhof.
0: Hier in Kerkhof.
1: Ja.
0: Dit moet het wezen dan, denk ik.
1: Ja, maar moet die. Naast de kerk moet die liggen.
0: Ja. Hey, hier is geen kerk bij.
1: Nee.
0: Dat is een probleem nou, wel een kerkhof, maar geen kerk. Je kunt hier gewoon de kerk of opdienen volgens mij.
1: Naast het oude, naast de oude Whitfield MB Church. Dan zou dat misschien de kerk moeten zijn of zo. Nee, dat is weer een onhuis.
0: Ik zie niks. Het is een beetje mal rieten, maar.
1: Ja.
0: Ik heb het idee dat mensen dat hier niet echt frem vindt.
1: Nee,
0: daar moet
1: ik
0: gewoon
1: weer
0: minder.
1: Dit is het
0: niet. Nee.
1: Hier
0: moet wat terug. Je kunt er hier ook niet doen of zo. Dat klopt iets niet. Nou. Dan maar in de achterhoed.
1: Ja, hij is er naast me gaan. Naast de kerk.
0: Een valse hoop.
1: Op zoek naar Sunny Boy was niet te vinden.
2: I was born 1897 in this small town, Glendora, Mississippi. A few days later, I came to the States with no mistake.

0: Sonny boy, where are you?
1: Oh, wat een diep gat.
2: Zo dorp maar ziet gewoon. Ja. We moeten daar eens aan de buitenkant van het dorp zien. Het is wel ongelooflijk dat je zo lang moet zien. Compress. Nog anders ook nog een carrière. Denk ik.
1: Nou, dat lijkt me meer op weer op een hand.
0: Maar daar hier, daar ben ik toen heen gaan.
1: Dit is er.
2: Ja, ik weet ook niet of dit wat dit is.

0: de airconditioning is helemaal leeg gezet.
1: Hier gooi je een beetje vissersplaats uit waarschijnlijk.
0: Nou, daar rijdt een blanke man.
1: Ja, ik weet niet. Ik
0: een jong, dat is weer een jonkie. Ja, dus,
1: ik
0: dus
1: kan aan iemand vragen van een zwarte afkomst.
0: Wat een gevorderde leeftijd?
1: Ja, want...
0: Loop je maar eens in mijn gang.
1: Ja, die weet ook niet.
0: Nou, nee, vraag maar eens.
1: Maybe that they know about Jesus.
0: Ja. Yeah. Maar eens kijken. Gooi die deur hem dicht dat hij onder wil, want elke keer dat gezellige muziekje.
2: Hier.
0: Ja. Maar hij kreeg in elk geval weer duidelijke aanwijzings. Maar of dat ook ergens toe leidt, dat weet ik niet. Twee kinderen zitten op een gezellig schommeldido trouwens. Uiteraard onder zo'n fraaie veranda. Of op een veranda, net hoe je het noemen wil. Ja, die mag wel een pennen metnemen dat hij. Die auto had ook een beste dreunen had.
2: Zo,
0: hè?
2: Vanwege slordig parkeren ook weer, denk ik.
0: Die heeft een bompje aanknald. Zo te zien, dat is die verdomd nog een Audi.
2: Dit is een Audi.
0: Ja. Nou.
1: Dat weet ik nog niet.
0: Je weet
1: het niet goed verstaan.
0: Oh jee.
1: Maar in ieder geval een brug over. En bij de bibliotheek of zo. Zeg.
2: Ja, die library, ja.
1: En little gas pipes of zo, of grass pipes. Of... Maar dat is weer een heel andere kant over. Je moest ook weer over de railroad, volgens mij. Eerst over een brug of zo.
0: Het is ook wel lastig.
1: Ja, vooral als je best snel praat, dan kun je niet verstaan. Dan moet je weer vragen.
0: Yeah.
1: Dat je stom bent of zo. Ja, ik ben trouwens, als mensen dat allemaal zo snel vertellen, dan. Wij moeten het iets wat langzamer gaan. Zeker in een vreemde taal.
0: Ja, en die zitten hier ook in het zuiden. Die mensen die praten ook nog een beetje in hun eigen slang.
1: Concrete bridge.
0: Een betonbrug.
1: Ja.
0: Nou, Lood door eerst iets. Dat was gewoon recht uit de rechthand.
1: Ja.
0: De mensen in het dorp die zullen er ook wat denken.
2: Dan zijn ze weer.
0: Ja, we hebben het dorp nog volgens mij ook wel drie keer deur geweest.
1: Dat hebben we hier de real.
0: Ja, wat was het nou? Eerst een brug of...
1: Ja, brug. Waar, ik zie...
2: Ik zie
1: helemaal geen
2: brug.
1: Ga hier maar heen. Dit de railroad.
0: Ja. Dat moet net langs komen. Hier kom je net vandaan.
1: En dan...
0: Maar was het in de buurt van die, die openbare bibliotheek?
1: Ja, maar ook weer niet. Kortom, I'm lost again. Ik vind het lekker beter dat de bestuurder heeft gevraagd. Ik weet het niet.
3: Coming home to you, baby.

0: Dit wekt een beetje de indruk als zijnde het enige kerkhof in Dormer. Aan de andere kant, het zult me ook hooglijk verbazen. Wanneer ze hier meerdere kerkhoven zullen hebben. Dat is het niet. Ja, ja. Nee. Nee, ik zie hier ook nergens een monument of zo. Nee, nee, nee. Nee. Nee. Nou, maar we zullen hem vinden.
1: Nou, John speelt Modderbody daar, nou die een hoop die je proberen.
0: Nou, één troost in ieder geval, hij loopt niet ver.
2: What do you know? Up steps the one and only Sonny Boy Williamson with his own composition. What are you gonna do, Sonny Boy?
3: We're moving out, baby.
2: Moving out, that's a good title.
3: Checked your hotel this morning, we're moving out.
2: I think we've been here long enough anyway, Sonny Boy.

0: uiteindelijk toch van. Haribi, we bent er nou? Ik,
1: hey.
0: Ja, we bent bij de kerk. This is the church. Ja. Yeah.
2: His grave is if you follow that.
0: We should go that part over there. You two are going back?
2: Yeah. Oh, will you find your way back? Well, I'll wait there if you don't think you find your way back.
0: Yeah, that's no problem. We go to his sister's.
2: Okay.
0: Yeah?
2: Okay.
0: Thank you very much for your help. Thank you very much. Dat betekent deur het veld heen. Hele mooie. Bezijden van alles en nog wat. En door is het graf.
3: Bijna zo wat in een sloot. En er is iemand die ervoor gezorgd heeft dat er een steen bij kwam. En hier een klein fotootje van Sonny Boy. En daarvoor, dus er loopt een pad. Die kerk is al lang gesloten en er loopt een pad door. Waardoor je er nog niet kunt komen. En daarvoor liggen eigenlijk allemaal mondharmonica's die mensen daar neergelegd hebben. Maar niet zo lang geleden ook iemand, denk ik. Plectrums. Het is toch wel.
0: Alec Miller, better known as Willie, Sonny Boy Williamson, born. You never see the grave. Aha.
2: Oké.
0: We begonnen nou. Sonny Boy Williamson was een van de eerste zwarte muzici waar jij naar luisterde.
3: Nou, onder andere, ja.
0: Ja. Met welke andere meer?
3: Nou ja, met Memphis Slim en Sunnyland Slim en. Ja, die package van Folk Blues Festival. John Lee Hooker, T-Bone Walker, dat soort mensen.
0: Wat sprak u nou in het bijzonder in Sonny Boy?
3: Nou ja, zijn mondharmonica speel was natuurlijk fenomenaal. De man kon alles met zo'n ding. Toen was geen geheim voor hem.
0: Alec Miller. Willie Sonny Boy Williamson. Geboren 11 maart 1908.
3: Acht.
0: En overleden op 23 juni 1964.
3: Ja.
0: Op een hele stille plek.
3: International famous harmonica en blues artist staat er allemaal.
0: Ja. We gaan op een hele stille, wat verlaten plek. Maar toch nog niet een vergeten plek.
3: Nee, maar toch. Nee, niet vergeten, maar toch wel. Bijna vergeten.
0: Ja. Heel eind buiten het plaatsje. Toetwalen.
3: Naast een kerk, die ook dichtgetimmerd is. Een in verval geraakte kerk. Een verval geraakt kerkhofje eigenlijk.
0: Ja, er ligt nog een paar grafstellingen zo her en der.
3: Maar en zoals John zei, misschien is het ook wel goed dat de geest met rust wordt gelaten. Want als er altijd maar mensen bij je graf staan, misschien is het ook nog wel zo dat je niet helemaal vrij bent.
0: Moet toch geen toeristische attractie worden?
3: Nee. Nee, ja, god.
0: Ja. Een beetje dilemma bij dat soort dingen, ja.
3: Ja, precies.
0: Aan de ene kant, je wilt eigenlijk wel dat er aandacht aan besteed wordt. Ja, moet er dan.
3: Maar dat ten ere van de bluesmuziek meer en zo. En aan de andere kant, zoals ik zeg, laat die man
0: ja.
3: in vrede rusten.

And I wonder, what can she be? I saw her one morning, and she

0: Babs en Harry, The Sky is Crying.
1: The Sky is Crying, ja.
0: Jullie hebben toch opgenomen ooit?
1: Wij hebben toch opgenomen, Trip and Tour Midnight Blues staat hier op.
0: Allemaal muziek vandaag, eigenlijk uiteraard van Sonny Boy Williamson.
1: Ja, en dat grotendeels op een aantal Storyfuel LP's en een paar Alligator CD's.
0: En de beide dames die jij zo straks hoorde, dat waren de twee vrouwen die ons uiteindelijk naar een urenlange zoektocht door Toetwalen de weg hebben bezig naar het graf van Sonny Boy. Helemaal buiten Toetwaler, een kilometer of 3-4 denk ik wel ongeveer.
1: Ja, aan de rand van het katoenveld. Je kon zo het katoenveld inkijken. En nou, dat, zoals je wel hoorde, daar vonden we dat graf wat dan eigenlijk helemaal weggestopt was.
0: Hmm. En heel frappant, ook aan de muzieklusters, dat over de geboortedatum van Sonny Boy, dat door heel verschillende informatie overkomt. Dat hij zelf zegt dat hij in 1897 geboren is. Dat er in een dik boek over de blues, dat er stiet 1899 en 1901 stiet. Maar ik dat het nog in een tijd was dat registratie en al dat soort dingen, dat het nog heel beperkt was in die wereld of zo.
1: Ja, en dat was net zoals met mensen die hier overkomen, dat soms helemaal niet weten hoe oud ze zijn. Die dan voor het eerst het paspoort aanvragen. Nou, hierna volgt een gesprek met Mary Miller.
0: Daar kwam je heel toevallig achter, ongeveer van de beide vrouwen uit Toetwalen, die zeiden, ja, er leeft nog twee zusters van Sonny Boy in het dorp. Mary Ashford Miller en Julia Bonner Miller. Nou, wij kwamen terecht bij Mary Ashford, dus de zuster van Sonny Boy, in een verschrikkelijke old huzie.
1: Ja, eigenlijk iets wat je hier nauwelijks kunt voorstellen dat er oude mensen in zitten. Überhaupt kun je dat niet voorstellen hoe arm dat was. Dat was eigenlijk voor een hoog geïnstitueerd land als Amerika toch wel een beetje droevig, vond ik.
0: Ja. Een zeer hoogbejaarde dame die in moeilijk verstaanbaar Engels gesprek met ons had. Die vertelde dat in het begin ze eigenlijk weinig verwachting had dat Sonny Boy, dat hij van zijn muzikanten bestaan, dat hij daarvan zou kunnen leven. Dat er net zoveel kaas op was dan dat een muilezel uit hemzelf in de bien komt. Want dat doet ze niet, die moet alleen maar opgejaagd worden. En uit wat voor gezin naar zee komt en wat voor een man naar zee was.
1: 21 kinderen.
0: En dat hij in Toetwalen nog wel de spulde nou daarover vertelde. Die oude, breekbare zuster van Sonny Boy Williams.
2: I ain't gonna tell nobody's mule to get up. I said, no, you sure ain't gonna tell nobody mule to get up. You're lazy, sir.
3: Oh, he was lazy?
2: No, he wasn't lazy, but I called him as lazy. I say, you go away. And I learned how to blow the harp. I ain't gonna tell nobody mule to get up. I'm gonna make my living blowing a harp.
3: Uh-huh.
2: So he made it.
3: Uh-huh. Yeah,
2: he made it.
3: That's right.
2: What y'all say that?
3: He's a harp player too, ma'am.
4: Yes.
3: And he's a blues singer.
2: What is
3: it? Yeah.
4: I started to play harp when I first heard the harp of Sonny Boy, mm-hmm. and I loved his music.
2: Yeah.
4: So that's why I began to blow that thing too.
2: He did have a song about Sonny Boy and me. Something got me. You all heard about it. And people would love to hear him play. He'd come on by 12 o'clock on the radio, and by 12 o'clock.
3: They still play his records because we were in a studio in Helena over there.
2: Helena.
4: Okay.
3: And this afternoon they played two tunes of him.
2: Come on right now, Helena. Set up your own truck with me.
3: Oh, that's it. Are there coming other people too to talk with you? They come people talk with you about Sonny Boy?
2: Yes, sir. Yes, sir. People from Jackson, Benyon.
3: From Jackson?
2: Jackson, Benyon, but I then looked at the grave, and some white people and my sister-in-law was with him, Sonny Boy's wife. And she was with him and money on the grave. Go. They go out and put money on there, on the headboard down there.
3: And they put harmonicas on the grave.
2: Putting money on it. Now he can't spend that money.

Dewey and the Blizzards, Dead Drunk. Luther Allison uit Arkansas was gitarist bij Howlin' Wolf, Freddie King, Jimmy Dawkins, Magic Sam, Otis Rush en James Cotton. En hij groeide later uit tot de beste live-artiest in Chicago. In 1997 maakte een hersentumor een eind aan zijn leven. Hij werd 57 jaar. Luther Allison. Luther's Blues.

Luther Allison, Luther's Blues. Bernard Allison uit Chicago, dat is de zoon van Luther Allison. In 1983 werd hij de tweede gitarist in de band van zijn vader. Daarna was hij ook nog gitarist van Coco Taylor, Johnny Winter en Stevie Ray Vaughan. En met zijn eigen band heeft hij intussen 22 albums gemaakt. Bernard Allison, Young Boys Blues.

Bernard Allison, Young Boys Blues. Greg Ellman had na zijn Ellman Brothers Band ook nog een eigen band. En met die band speelde hij blues. En dat deed hij met de Tooler Brothers. Gitarist Dan Tooler en drummer David Tooler. De Greg Ellman Band. It's not my cross to bear.

The Greg Allman Band, It's Not My Cross to Bear. Het nummer is geschreven door Mick Jagger en Keith Richards. En zanger David Clayton Thomas maakte er een even jazzy als bluesy cover van. En voor de Rolling Stones moet dit een vernedering geweest zijn, want deze versie is veel beter dan de opname van de Rolling Stones. Blood, Sweat and Tears, Sympathy for the Devil.

Blood, Sweat and Tears, Sympathy for the Devil. Tappenois uit Louisiana is een uitstekende bluesgitarist die nog steeds niet doordrong tot Nederland. Dit nummer nam hij op met Jimmy Thackery als tweede gitarist, organist Reese Winans uit de band van Joe Bonamassa, basgitarist Tommy Shannon en drummer Chris Layton komen uit de band van Stevie Ray Vaughan. Tappenois, Nice and Warm.

Benoit, Nice and Warm. In 1964 was het een single van Ophie Wright. In 1965 was het een hit voor Otis Redding. En in 1965 kwam er ook nog een cover uit van de Rolling Stones. Daarna werd het nog opgenomen door de Hollies, Percy Sledge, Candy Staten, Humble Pie, Frankie Miller en Paul Rodgers. En dit is Little Milton uit Mississippi. That's how strong my love is.

Little Milton, That's How Strong My Love Is. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. J.J. Gray en Mofro, dat is een band uit Florida met zanger, componist, gitarist en producer J.J. Gray. Het begon allemaal als een bedrijfsbandje van een installatiebedrijf en intussen staat de band op alle grote festivals. J.J. Gray and Mofro, The Sun Is Shining Down.

0: toen ik kwam, kwam ook heel Suriname hierheen. Ja. Allemaal jong en leuk. Dus ja, ik ben veel meer met die multiculti-toestand opgegroeid. Anders had ik het denk ik ook niet zo leuk gevonden. Want Rotterdam was natuurlijk behoorlijk ongelukkig van de oorlog en chagrijnig ervan geworden.
1: Welkom luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet om te praten over zaken die als van binnen raakt. En doorvuur giet het deze keer naar de culturele hoofdstad van Europa. De grootste haven van deze wereld. En daar woont een die als geen blad voor de mond neemt.
2: Achtergrondgeluiden zijn altijd welkom.
0: Okay.
2: En wij zijn natuurlijk ook welkom bij Carrie hier in Rotterdam aan de... Het lijkt koffietijd wel, jongens. Ben jij een bekooi of zoiets?
0: Ik ga je
3: bekooi.
0: Wat is dat?
2: Waar zitten we hier?
0: We zitten op de Binnenweg. Nieuwe Binnenweg. Dat is het oudste gedeelte van Rotterdam. Maar wel midden in het centrum.

0: En ja, ik zo net zouden we even off the mic te praten. Dit is wel een prachtig pand natuurlijk.
1: Ja, ik heb heel erg veel geluk mee gehad. Want het was heel erg duur om te kopen. Ik had de winkel beneden had ik al ooit gekocht. En ik moest mijn huis uit. Want ik woonde hier om de hoek gewoon lekker midden in het wijkje. Maar dat werd gesloopt. En ze gingen mij niet herhuisvesten. Omdat het sociale huisvesting is, dan verdien je te veel. Dus toen hebben ze gezegd van nou, zoek zelf maar wat. En toen kwam dit pand kwam leeg. Maar daar vroegen ze veel te veel geld voor. En toen zat ik op een zondagavond een beetje dronken op het terras. En toen kwam de eigenaar kwam langs en zei, Kar, ik heb het nog eens uitgerekend. Geef eens een bierveeltje. En toen ging hij uitrekenen. Zoveel huur krijgen we ervoor. Want het was kamervuur. Zoveel huur krijgen we ervoor. Maal 12, maal 10. Dat is de koopprijs. En toen stond het op het bierveeltje. 384.000 gulden. Maar ik kan heel snel rekenen. Dus ik zag dat hij een rekenfout had gemaakt. En hij had eigenlijk 484 moeten vragen. Dus ik heb eigenlijk gewoon een pand voor een ton te weinig gehad.
0: En hij ging daarmee akkoord?
1: Ja, hij had helemaal niet door dat hij zich verrekend had. Ik weet ook niet of hij er ooit is achtergekomen. Ik mocht hem niet zo, dus ik heb later nog wel eens de neiging gehad om hem te bellen. Lul!
0: Ja, maar het was toch, nou ja, dat was toch wel aardig.
1: Ja, voor mij was het aardig. Ja, ja. Ja.
0: Want zo'n pand in het midden van Rotterdam. En jij vertelde mij dat er nog enkele verdiepingen.
1: Ja, dit is een pand met 4 verdiepingen. En er zaten in totaal, geloof ik, 21 kamers in.
0: Jezus.
1: Dus iedereen zat op een heel klein rothokkie. En betaalde daar veel geld voor. En ja, toen ik erin kwam, heb ik iedereen die al weg wou. Heb ik allemaal vriendelijk weg laten gaan. De mensen die niet weg wou, die heb ik een nieuwe huisvesting voor gezocht. En helpen verhuizen en geld meegegeven om het leeg te krijgen. Om zelf. Maar boven is nog steeds vuurd hoor. Want,
0: dat
1: boven
0: is
1: wat, 2 verdiepingen schoon vuurd.
0: Want ja, jij bent alleen met je dochter, dacht ik, hè?
1: Ja, mijn zoon zit in Amerika. Dus, ja.
0: Daar ga je naartoe, zei jij, naar New York?
1: Ja, hij zit in Carolina, is hij aan het studeren. En hij gaat hij komt naar New York en ik ga ook naar New York. En dan gaan we daar beesten. Hij heeft al, hij is zo van die jonge surfpunkbandjes, weet je wel. Dat vindt hij leuk. Dus daar heeft hij de 4 van voor me geregeld. Dat we dan samen daar naartoe gaan. Maar ik had iets, denk een beetje aan jouw moeder. Dus dan gaan we ook death metal gaan we kijken. Daar hou ik meer van.
0: Ja, daar hou jij van.
1: daar hou ik van. Ja.
0: Maar jij komt oorspronkelijk uit Utrecht, hè?
1: Ja.
0: En ik las in opzij. Trouwens, dat blad is wel vooruit gegaan, hè?
1: Sinds ik voorop sta, hè? Het is een stuk beter, ja.
0: Nee, ik vind het sowieso. Ik mag haar wel, die hoe heet zij? Die hoofdjuffrouw.
1: Siska Dresselhuis. Ja, ze is leuk.
0: Ja. Maar daar las ik dat jij uit Utrecht.
1: Ja. Ik ben op de Oude Gracht geboren.
0: Dus dat is helemaal mooi.
1: Helemaal mooi. En boven het allereerst koffieshop. Ja, dat was het toen nog niet. Er was nog gewoon het café van mijn oma. Maar,
0: een hele goede India heb je daar. Ja, Moehal of India zo. Dat weet ik nog wel eens weten. Nee. Ja, maar dat is toch prachtig.
1: Ik heb,
0: waarom was dat?
1: 20 jaar in Utrecht gewoond, denk ik. 21 jaar. En toen ben ik hier naar Rotterdam gekomen. Ik kreeg een baantje hier. En ik kwam het station uit. En toen zei een oude meneer liep tegen mij aan. En toen zei ik, sorry, want ik ben heel beleefd opgevoed. En toen zei hij, joh, krijg jij helemaal de tering? En toen moest ik zo lachen. Toen dacht ik, hier wil ik wonen. Geweldig, wat een volk. Ja.
0: Nee, jij liep tegen hem op bij de Bruna-winkel, waar je vader...
1: Mijn vader die werkte bij Bruna.
0: Ja, dat las ik dus, dat hij... Dat je moeder kwam uit een arbeidersgezin en je vader uit...
1: Net wat hoger.
0: Ja.
1: En die gingen toen met de 50e jaren... lift naar boven. Dus die ging ineens veel verdienen. En een auto en een koelkast. Dus ik heb al die dingen heb ik echt het huis in zien komen.
0: Ja. Dus dat werkte statusverhogend op een gegeven moment, de baan.
1: Ja, dus er moest gewoon huis gekocht worden. Ja. En dat was eigenlijk te moeilijk. En ze werden er niet gelukkiger van. Maar een tijdje wel. Toen we nog gewoon in het oude huis woonden, toen waren ze er heel gelukkig mee.
0: Leven ze nog? Of?
1: Ja, ze leven wel. Mijn vader is heel, heel ziek. Die heeft kanker. En... we hadden hem eigenlijk alweer opgegeven, maar hij had nu het ziekenhuisbed toch maar weer uit de woonkamer geschoven. Want hij loopt weer een beetje. Hij heeft botkanker. Dus eerst prostaatkanker en toen uitgezaaid naar zijn botten. Dus hij zit wel eens en dan hoor je knak en dan breekt er weer wat.
0: Jezus.
1: Zo erg is het, ja.
0: Dat lijkt me in de aanvang niet zo, maar later wordt het vaak anders, hè?
1: Ja. Nou, we zijn. Nee, ik kon niet zo goed met mijn ouders. Ze waren heel rechts, heel. Of niet eens rechts, maar heel
0: conservatief erg... Conservatief of zo?
1: Ja, maar...
0: Of ook niet?
1: gewoon slecht denkend over anderen. Weet je wel, jongens waren altijd gewoon alleen maar op uit om met je te neuken.
0: Ja.
1: Dus vriendschap tussen vrouwen en mannen bestond niet. Vrouwen die liepen, die ergens klachten mee hadden, dus ziek waren, of ze moesten maar eens een keer goed geneukt worden, of zaten in de overgang. Weet je, het was zo en niet anders.
0: Ja.
1: En nooit is gewoon nadenken over de dingen wel eens.
0: Dus wel eens heel, misschien heel star.
1: Star, ja. Dat was het. Ja. Ja. En nooit ook iets hebben van, nou ja, oké, jij denkt er anders over, het zal wel. Dat hadden ze niet.
0: Nee, dus
1: dat hebben ze later wel gekregen weer, toen ze ouder werden. Zij zijn wel milder geworden.
0: Ja.

0: Ik was niet zo lastig. Mijn oudste zus was heel lastig. Die heeft alles, alle vrijheid voor ons bevochten, moet ik maar zeggen. Maar ik kwam daar achteraan. En ik, toen ik een jaar of 16 was, heb ik een blootje gerookt op school. En omdat wij dat hadden we nog een heel open gezin naar mijn idee. Dus ik had dat thuis verteld. Nou, daar niks van gemerkt. Een blootje gerookt. En toen hebben mijn ouders gezorgd dat de jongens met wie ik dat gedaan heb van school zijn gestuurd. Definitief ook. Dus dat was heel erg heftig. Dus toen zei ik, nu loop ik weg, stampvoetend en wel. En toen zei mijn oma, doe dat nou niet, want je vader krijgt zo een hartaanval. Toen zei ik, nou dan krijgt hij dat toch, dan geef ik hem gewoon een schop na, of valt hij hier dood neer. En toen deed hij dat ook. Dat was even wat minder prettig. Dus hij viel neer en toen is hij met de zieke auto weggehaald, 2 weken intensive care. Ja. 39 en een hartaanval.
1: Jezus.
0: Daarna heb ik geen ruzie meer gemaakt tot ik de deur uit was.
1: Ja, ja.
0: Nou.
1: Dat is toch wel een heftig verhaal. Goed, gewoon. Ja. Nou ja, jij werkte. Eerst had je het moeilijk, hè, las ik in het artikel. Maar de radio heb je min of meer gered. En, of wie was dat die jou die baan aanbood?
0: Nou, ik had gewoon. Ik werkte natuurlijk in een punkwinkeltje. Dus dat is heel klein en heel weinig geld. En ik had toen net mijn oudste. Dus. Ja, daar zorgde ik alleen voor. Tenminste, de vader zorgde er wel voor, maar niet financieel. Ik zorgde er financieel voor. Ja, dan heb je heel weinig geld. Ik had 1100 piek uitkering en daar moest je met z'n tweeën van komen. En toen kwam Nico Haasbroek, de baas is van het NOS-journaal. Die kwam toen bij Rijnmond werken en die kwam vragen of ik geen zin had om een columnist te worden. Dat wou ik niet, want ik ging niet werken voor een burgerlijke radio. Nee. Waar ik toch vast geen vrijheid van meningsuiting had. Hartstikke eigenwijs was ik. Toen heeft hij een half jaar geprobeerd om me over te halen. En uiteindelijk heb ik het gedaan. Dat hielp natuurlijk wel. Dan kreeg ik 100 piek per column. Dat was 400 piek per maand erbij. Dus dat hielp me net over de armoedegrens heen. Dat was wel tof,
1: ja.
0: Financieel gezien.
1: En hoe kwam jij bij Spijkers met Koppen terecht?
0: Hanneke Groenteman, die zat toen, De Schreeuw van de Leeuw was het programma van Paul de Leeuw. Daar was zij in de redactie.
1: Ja.
0: En dat werd toen hier in Rotterdam opgenomen. En zij was dus een nacht blijven slapen in Rotterdam en hoorde de volgende ochtend mijn column. En toen had ze iets van, die wil ik voor mijn radioprogramma. En ze had toen een radioprogramma
1: in
0: Amsterdam. Nee, toen was bij de VARA was dat
1: VARA nog. Oh ja, ze is bij
0: op
1: de VARA.
0: Op FM4 was dat. En daar heb ik toen 2 jaar bij gezeten. En toen ging zij weg naar de VPRO. En toen moest ik voor Vera Keur naar Spijkers met Koppen. En dat wou ik niet. Want dat vond ik veel te grappig. En ik wou niet grappig, ik wou bloedserieus de wereld veranderen. En Jack Spijkerman, die wou mij ook niet. Dus nee. Wij zijn tot elkaar veroordeeld. Ja. We hebben ook de allereerste keer meteen slaande ruzie gehad. Echt verschrikkelijke ruzie. Dus toen, ik kwam mijn Hilversum aan. Want ik was de directeur opgeroepen van, nou, je gaat nu kennis maken met Jack Spijkerman. En toen kwam ik bij een radiostudiootje en dat klopten we aan. En Jack deed de deur open en die zei, ik wil met niemand praten en zeker niet met jou. Bam. Dus toen ben ik maar weer naar Rotterdam gereden. Ik was nog niet in Rotterdam of de telefoon ging en het was Jack. En die zei, ik vind dit niet oké, ik kom nu naar je toe om het uit te praten. Dat vond ik wel heel knap. Toen is hij gelijk gekomen. Ik heb eerst gezegd dat ik geen tijd had. Dus de dag daarna is die gekomen. En toen hebben we zitten praten. En toen zei hij, ik wil jou niet. Zo, nou, dat treft, want ik wil jou ook niet. Dus, en toen schoten we eigenlijk allebei al in de lach. Dus toen was het al geregeld. En toen, ja, sindsdien zijn we eigenlijk de beste vrienden.
1: Ja, ik wil jou niet. Jij wilt mij niet.
0: Nee. Ik vond het allemaal veel te lollig. Ik dacht, straks moet ik ook cabaret gaan maken. En ik heb een bloedhekel aan. Ik vind het wel leuk om te zien, maar niet om het zelf te maken. Dus ik dacht, ik wil gewoon wel mijn mening kunnen vertellen. En dat bleek achteraf ook wel weer te kunnen.
1: Ja, nee, dat vind ik heel goed in dat programma.
0: Ja, daarom.
1: Ja.
0: Maar ja.
1: Dus het was eigenlijk.
0: Vera Keur had het gewoon goed gezien. Maar ja, ik geloofde er niet. Nee.

0: Maar Rotterdam, hoe lang woon je daar nou? 78 kwam je hier?
1: 78, volgens mij ben ik hier komen wonen. Dus dat is slecht 23 jaar of zo.
0: Ben je nou een bekende Rotterdammer geworden eigenlijk, uiteindelijk?
1: Voor een heleboel mensen ben ik een bekende Rotterdammer, ja. Dat is heel raar. Maar
0: net als Jules en zo.
1: Maar Jules is veel meer echt een Rotterdammer.
0: Ja, dat is helemaal echt. Die is helemaal echt.
1: Die weet ook van de oorlog en zo. Omdat ik hier natuurlijk niet gezeten heb. Van Sparta en de oude boksers. Kijk, toen ik hier kwam, ik ben hier samen met de Surinamers naartoe gekomen. Toen ik kwam, kwam ook heel Suriname hierheen. Ja. Allemaal jong en leuk. Dus ja, ik ben veel meer met die multiculti-toestand opgegroeid. Anders had ik het denk ik ook niet zo leuk gevonden. Want Rotterdam was natuurlijk behoorlijk ongelukkig van de oorlog. En chagrijnig ervan geworden. En door die nieuwe Caribische, breedgrijnzende, vrolijke negers. En vooral de dames daarvan, die allemaal gewend waren om op zichzelf te wonen. En voor hun eigen kinderen te zorgen, gaf dat voor mij een enorme vrijheid. En kon ik ook dus met mijn kind alleen wonen. Vond niemand dat gek. En kon je ook werken. En was dat
0: ze waren hier toch niet zo puriteins?
1: Nee, niet zo puriteins, maar gewoon somber waren ze, vond ik. Dat is nu toch wel anders.
0: Het is toch de wereld, havenstad nummer 1. Dus er gebeurde natuurlijk. In het maritieme gebeurt had je natuurlijk ook wel wat losbandige types en zo.
1: Ja, maar dat was meer de Kaap dan hier in de stad natuurlijk.
0: Kwam jij daar nooit?
1: Op de Kaap?
0: Ja.
1: Nee.
0: Nee. Dat is raar, hè? Dat
1: hield niet van... Nee, Zuid... ik kwam sowieso nooit op Zuid.
0: Nooit op Zuid, nee.
1: Nee, niemand hoor. Nee. Iedereen die hier woont, komt niet op Zuid. Ja, dat is van de boeren en buitenlui. En dit is gewoon van ons.
0: Ja.
1: Ja. Ik kan er ook niks aan doen. Het is gewoon
0: het is maar gewoon een vraag. Want ik vind het leuk omdat ik zelf Rotterdam ook vrij goed ken.
1: Ja.
0: Hier ook heel veel gespeeld heb. En ik moet zeggen dat ik graag in Rotterdam speel. Want ik vind de mensen hier vaak toch opener. En ik weet niet. Het is een beetje wat Deel er altijd zei. In Amsterdam, in Rotterdam staat wel een bordje naar Amsterdam. Maar in Amsterdam geen bordje naar Rotterdam.
1: Precies. Ja.
0: En ik vind dat de Rotterdammers
1: dat is wel zo goed.
0: De Rotterdammers zijn voor mijn muziek wel oké. Maar goed, dat is dan weer...
1: Veel meer rouwdouwen.
0: Één vooroordeel van
1: minder
0: mij misschien.
1: Minder gepolijst. Ja.
0: Ja. Hoe is het tegenwoordig hier? Hoe heet het nou weer? Met Dominee Visser en zo.
1: Het is extreem die wou nou weer, veel zwervers.
0: Ja.
1: En armen. Dat is echt, als je dat vergelijkt met toen ik hier kwam wonen, dan waren de mensen die wel eens in kraakpanden moesten slapen of die dan in pensionnetjes sliepen. Dat soort dak- en thuislozen had je wel. Maar niet dat echte lompenproletariaat wat we nu hebben. Mensen die echt gewoon op straat liggen en liggen te huilen en hartstikke heel veel psychiatrische patiënten. Weet je wel, die inrichtingen gingen toen allemaal dicht en iedereen moest zo nodig terug de straat op. Maar ja, als je daar geen opvang hebt, word je ook heel ongelukkig. Dat is echt extreem veranderd de laatste 10 jaar.
0: Ja.
1: Ja, ik denk dat ze denken dat we in Rotterdam 3000 daklozen hebben. Dat denk ik ook. Dat vind ik veel. Weet je, dan denk ik, zo groot zijn we niet. We zijn met 500.000 mensen of 600.000. Dat is een hele grote groep. Ja, als
0: en
1: je van centraal loopt naar hier.
0: Onveilig en zo hoor ik laatst. We hebben de Kluiskade, de Chinezen en zo. Die niet zo snel in opstand komen. Maar,
1: nee. Het is...
0: Maakt dat allemaal samen of...
1: Ja, het is natuurlijk doopstad nummer 1. Als je hier op de hoek gaat staan en de wind staat de goede kant op de beste kant van je eieren. Dan hoef je niks aan te doen. Het is echt niet te geloven wat dat betreft. En omdat dat natuurlijk, dat brengt zoveel criminaliteit met zich mee.
0: Ja,
1: dat maakt het extra moeilijk. Dan moet je ook nog rekenen dat een kwart van Rotterdam zit op of onder het bestaansminimum. Dus het is een arme stad. Er zijn veel werklozen. Er is heel veel kleur bijgekomen. Die het nog niet allemaal even makkelijk hun weg kunnen vinden, weet je wel. Dus... Ja, ik zeg wel eens, ze geven ons de moeilijkste opdracht. Namelijk om in een stad met heel veel verschillende culturen bij elkaar te gaan wonen. En je krijgt het minste mee om het te regelen. Dus we zijn en arm, en zwaar vervuild, en verpauperd. En ja, dat maakt het wel eens minder makkelijk. Maar tegelijkertijd, ja, ik denk als je mij in een nette buitenwijk waar het allemaal wel goed geregeld neerzet, dan verkommer ik ook. Dus ik woon hier heel fijn. En het geeft natuurlijk ook heel veel... vrijheid en je lach je de tering. En ja, je hebt ook soms dat je denkt, nou ja, wat ik nou weer meemaak. Weet je, ja, ik kan gewoon echt met hele mini-rokjes naar buiten, want dat vinden ze toch niet
0: niemand,
1: gek.
0: Niemand kijkt
1: of er nou een mens sluier loopt of dat je nou in je blote hol loopt. Dan moet je toch echt allemaal zelf weten in Rotterdam. Dat is natuurlijk heel prettig.
0: En ze zit wel, daar stappen ze wel geld in. Het is toch culturele
1: hoofdstad.
0: Samen met Porto. Plossing, ja. Vroeger was het altijd één culturele hoofdstad. Plossing duikt er elk jaar weer twee op.
1: Ja. Eén was ook niks en twee is ook niks. Oh, je hebt er geen last van. Ben je gek? We krijgen wat extra geld, dat is mooi. We hebben een paar kroegen bijgekregen. Ja. Hartstikke leuk. Er wordt veel gedanst. Er is gewoon wat meer bijgekomen. Daar zijn we. Maar het is achterstallig onderhoud. Het was wat we toch al niet hadden. Weet je, hebben we bijgekregen.
0: Maar jij zei dat het dan wel het ogenblik redelijk in is en zo.
1: Ja, het is heel hip. Maar dat is dan natuurlijk niet gewoon dit soort wijken. Dat is dan Kop van Zuid. En weet je, het is hip om tegenwoordig Rotterdam mooi te vinden.

0: ik weet niet, heroïne en zo, dat soort dingen. Ja, dat vind ik eigenlijk, misschien moeten ze dat wel doen, maar dan wel op een verantwoorde manier of zoiets, weet je wel. Ja.
1: Nou ja, drank is ook niet goed voor je.
0: Nee, dat is ook een boosdoener tot en met.
1: Ja.
0: Dat werk ik zelf wel, als ik een Drent jenever geef, dat is ook niet echt...
1: Nee, jenever is, ik zeg altijd, jenever is net heroïne. Ja. Nu als ze een half flesje jenever op hebben, weten ze ook echt niet meer wat ze doen. Nee, dus agressief is
0: kun je kwaadaardig van worden.
1: Ja, kwaadaardig. Ja. Dat is niet het vrolijkste drankje.
0: Nee.
1: Kan ook heel lekker zijn, maar...
0: Ja, ja, maar ik werd er ook altijd een beetje...
1: Op te, gegeven, hè? Het is
0: een beetje somber en agressief van, omdat mensen me vaak dan niet begrepen.
1: Nee, dat snap
0: ik. Wil ik ze het uitleggen, dan snap ze het niet, weet je wel. Dan werd ik dus eigenlijk kwaad of zo. Dat heb ik met bier gewoon of zo niet, weet je wel.
1: Nee, ik had Berenburg dronken. Ik was ook heel heftig.
0: Ja,
1: ja,
0: dat
1: is ook je neef.
0: Ja. Maar dat komt omdat ik een beetje een soort van rare onderwijzerstik in me heb. Soms. Dus als mensen dat niet wilden snappen, dan werd ik met je neef, werd ik altijd... Maar goed, dit terzijde.
1: Ja.
0: Maar ik even terug kon naar het huis. Dit is wel fantastisch mooi natuurlijk, hè?
1: Ja, mooi, hè? Dat is heel mooi.
0: Zelfs ik, die buitenman ben, dus ik hou echt van de natuur en zo. En kijken, soms stilte en zo.
1: Hij wel.
0: Ja.
1: Echt waar?
0: Ja, ik kan ook heel goed... Ik ben van alle markten thuis, ik kan ook goed... Maar dit lijkt mij ook wel waard, weet je wel.
1: Ja, dit is ook tof. Ja. Ja, nou ja, je hebt wel één horeca om je heen, dus het is wel lawaai.
0: Ja.
1: Weet je, nou, maakt dat mij niet zoveel uit, want je slaapt of je slaapt niet en heeft lawaai bij mij niet zoveel mee te maken. Maar nou, je hebt wel op straat, dus ik bedoel, wat ik zelf vervelend vind, is dat je nooit anoniem je huis in en uit kan. Want de terrassen zitten in de zomer zo verschrikkelijk vol.
0: Ja.
1: Dat iedereen die
0: gaat
1: al, hey, kom even zitten.
0: Moet je eigenlijk bijna vermommen of zoiets.
1: Nou, nee, maar...
0: Heb je dat wel eens gedaan? Of zo?
1: Dan moet je voortdurend uitleggen dat je nog moet werken.
0: Ja.
1: Weet je?
0: Oh ja.
1: Ja.
0: Die.
1: Ja, het is heel vervelend. Want dan zie je ook iedereen... Kijk, als je gewoon aan het werk bent dan geeft, en je zit ergens anders... dan denk je niet, shit, iedereen zit op het terras. Maar als je ze allemaal ziet zitten en jij moet nog werken...
0: Ja, dat is een temptation.
1: Ja, dat is er hard aan bij mij. En vroeger hield ik rekening met het feit dat ik nog moest fietsen. Ik moest nog kunnen fietsen naar huis. En nu kan ik gewoon naar boven kruipen. Dus dan neem ik die laatste ook nog. Weet je wel, dat is de volgende ochtend minder prettig. Ja.
0: Ik vind het altijd wel mooi dat jij geen blad voor je mond neemt. En las ik ook dat een van de dingen is die je op prijs stelt. Dat mensen eerlijk zijn. En,
1: ja. Maar ik kan erg slecht tegen mensen die... Die liegen, die keihard midden in je gezicht zitten te liegen. Zeggen, ja hoor, we hebben er wat aan gedaan. En dan blijkt later dat het helemaal niet zo is. Nou, dan heb je mij helemaal gillend aan je rok hangen. Ja. Nou, ik had van de week met hier voor de deur stond dan weer meneer die hartstikke in de war was zwerven. Vreselijk te huilen, sprong net het voor de tram. Nou, allemaal dus de mensen gewoon uit de cafés, uit de winkels. Ze hadden al broodje gegeven, koffie gegeven. Weet je wel, proberen om het... Maar het ging gewoon niet meer. Op een gegeven moment belden ze aan van, we moeten toch even wat doen. Nou, ik loop wel even naar de politie. Nou, ik loop naar dat is hier om de hoek. Dus ik loop bij de politie binnen. Ja, die kennen mij natuurlijk. Dus hey Carrie, kunnen we wat voor je doen? Ze nou, die man is zo verdrietig. Weet je wel, kom even. Want hij pleegt echt zelfmoord. Dus kom even wat doen. Nou, ja, we komen gelijk. Het was al gemeld. En nou, dan blijkt ze dus later gekomen. Dus ik heel gerust naar boven. Ik denk nog wel tof dat ze het zo regelen. Hoor ik later dat de twee agenten uit zo'n busje zijn gestapt. En die hebben zijn tas naar hem toe gegooid en gezegd... En nou wegwezen jij. Dat is dan alles.
0: Ja,
1: nou, dan ben ik zo des duivels. Dan denk ik, godverdomme, die man die heeft gewoon hulp nodig. Geef dat dan ook. Breng hem even ergens. Weet je wel, desnoods in de Pauluskerk... dat even iemand een koffie geeft, even iemand met hem praat. Maar dan, ja, dan staat hij dus vervolgens in de Westersingel... om de hoek zelfmoord te plegen of zo. Weet je wel, dat is zo onmenselijk. En daar word ik dan... Dat soort dingen kan ik erg
0: bijschappen. Die dominee Visser, die doet toch wel wat, hè?
1: Ja, altijd. Die doet veel werk. Ja, ja. Ja, ik ben erg blij dat hij er is, hoor, moet ik eerlijk zeggen. En dat merk je wel bij Rotterdammers. Er is hier zoveel tolerantie eigenlijk. En ook omdat als dominee Visser zegt dat hij niet meer bezig is... dan heeft iedereen eigenlijk wel iets van, nou ja, dan gebeurt er wat aan.
0: Ja.
1: Weet je wel, dan gaat het goede weer werken bij iedereen. Denk eens, ah, nou ja... Die man doet ook zijn best. En nou ja, weet je wel. Dus ook als er drugsopvangpanden of zo gemaakt moet worden. Of gebruikersruimtes. Ja, dan de meeste wijken werken daar toch wel gewoon aan mee. Ook omdat het natuurlijk je eigen kinderen zijn die aan de doop gaan.
0: Ja, maar het is natuurlijk...
1: Het is,
0: ja.
1: het is toch een soort van... En daarom hou ik veel van Rotterdam. Dat ik denk van... Het is helemaal ongeveer tegenovergestelde van mijn ouders, zou ik maar zeggen.
0: Ja.
1: Het is heel open, heel vriendelijk en... Nou ja, er is een probleem, oké, dan moet dus een oplossing gevonden
0: worden. Ja, het is een doop en zo en de aanverwante artikel, dus criminaliteit. Het is natuurlijk wel een... het is eigenlijk toch wel behoorlijk structureel, denk ik altijd. Het is...
1: Ja, dan heb je een of andere...
0: Men komt er niet van af, denk ik.
1: De biel van een wethouder heeft nou weer bedacht dat we stadsetiketten gaan doen. En dat betekent dat we weer ja meneer en nee mevrouw moeten gaan zeggen. En dat we de deuren voor elkaar open moeten gaan houden. En dat we weer op moeten gaan staan in de tram. En dan denk ik, het is zo ver van de werkelijkheid. De werkelijkheid is ook niet goed gemanierd hier. Als ik kijk naar de school van mijn dochter. Ze hebben geen stuiver om het op te knappen. Het is een oud verpauperd pand. De wc's zijn goor. Er staat nooit dezelfde juf voor de klas. Er is geen enkele opvang meer voor kinderen die het moeilijk hebben. Dus de jeugd voedt je op met het idee van... Nou, jullie wereld mag gerust vies, kapot, oud, verrot en slecht georganiseerd zijn. En vervolgens verwacht je wel dat ze met twee woorden spreken. Zo werkt het niet. Kijk, we hebben natuurlijk de hele peperperiode gehad. Dat was natuurlijk peper niet alleen. Dat was het hele gemeentebestuur. Dat was zo'n arrogante tering. Die hadden scheid aan iedereen. Dan moet je niet verwachten dat geen sporen achterlaat in de stad.
0: Dat bedoel ik dan maar, hè, met die PvdA.
1: En dan hebben we opgesteld, notabene VVD. Nou, daar moet ik helemaal niks van hebben. Maar die opstelt is een schat. Die doet precies hoe het moet. Precies.
0: Ja, die lijkt ook op zo'n cliché-burgemeester.
1: Ja, dat is gewoon nog de burgemeester van Zwiebertje.
0: Ja, precies.
1: Ja, gewoon helemaal goed, ja, is die.
0: Wat ik
1: net
0: zeggen.
1: Sinterklaas, ja. hoog Sinterklaas gehaald.
0: Ja, alles op ketting om en zo, weet je wel.
1: Ja, en dan als dat grote hoofd er zorgelijk op en neer schudt, dan heeft iedereen iets. Ah, hij gaat ervoor zorgen.
0: Ja.
1: Maar hij doet het ook wel, hoor.
0: Een zware stem heeft hij hier. Hij praat echt VVD's, hè. Met nog zo'n hockey in zijn keel.
1: Ja.

0: Lao Tse zegt altijd, de wijze gaat niet, hij weet. Zullen we even kijken op dat terras?
1: Op een platje.
0: Ja, dat mag ik toch alleen. Zit ik op mijn duivenplatje? Dan is alles weer oké. Okay,
2: wie was
0: dat
2: nou?
0: Ja,
2: doe je
0: daar. Hey, doe je daar.
1: Ik ook
0: niet.
1: Hé,
0: wie is
1: daar? Nog een poes.
0: Kijk eens. Welke kerk is daar?
1: De Paradijskerk is dit. Dan wordt ook zondag 9:30. Vreselijk.
0: Ja? Hij werkt nog.
1: Het is pijnlijk. Ja, joh, hartstikke. Ja, het is een beeldschone kerk. Er wordt heel veel getrouwd, heel veel begraven ook.
0: De hervormde kerk? Ik denk het wel.
1: Volgens mij is het katholiek. Toch wel? Want al die Kaapverde en zo zitten er toch in? Nou, dat is Portugal. Dat is moet ook katholiek zijn. Maar ik zou begonnen. We hebben niet zo'n kerken. Kerkelijk, weet ik. Kijk, hoe heet dat?
0: Kerks.
1: Ja, en dit is dus de discotheek hier. En dit is de whiskykroeg.
0: Hieronder. Oh, dit is hier zitten de mensen die wat...
1: somber voor zich uitstaren en diep denken. Dat is de disco. Dus dat is donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag doorstappen. En dat is Roadtown. Dus ik zit in een Bermuda-driehoek. Dus ik tussen een van de drie verdwaald. Dus
0: plus
1: zie
0: een
1: me
0: prachtige,
1: nooit meer
0: oude, knoestige boom daar. Hè? Een oude eik. Is dat fantastisch.
1: Is dat eik? Ja, dat weet ik niet.
0: Het lijkt het wel over. Ja, dat denk ik wel, ja.
1: Takken en blaren, dan zeg ik altijd maar boom.
0: Nee, het is een eik. Ja. Ja. Hoewel, dan kan het een boom zijn. Het is glad. Het is geen eik. Nee,
1: het is een boom.
0: Maar hij ziet er wel mooi uit. Zomaar. En Hulst hier. Jongens, midden in Rotterdam, kijk eens aan, Hulst.
1: Houd erop.
0: Mag die helemaal niet geplukt worden.
1: Maar heb je al die petrochemische industrie voor, hè? Zal die rotzooi gewoon doorgroeien? Nee. Nee, want het is hier heerlijk wonen, echt.
0: Nou, kijk eens, en het pand ziet er toch wel goed uit. Helemaal opgeknapt, geschilderd.
1: Het is net opgeknapt door vrienden van mij. Hebben het helemaal opgeschilderd en opgeknapt. En allemaal. En daarboven mijn zusje. Met een kind. Dus hebben we een baby in de huis. En daarboven wonen nog twee oude meneren die er langer woonden dan ik. Dus die woonden geloof ik 15 jaar of zo. Dus die wonen er nou nog. Maar hartstikke leuk.
0: Ben je nog eens kwijt?
1: Nee, iets kwijt. We hebben dit niet over muziek gehad, daar heb ik ook niet zoveel verstand
0: van.
1: Nee.
0: Nee,
1: dat is meer jouw hobby.
0: Nou, maar wat draai jij dan hier voor muziek?
1: Nou ja, ik zei al, death metal vind ik leuk. Maar hele, de Cradle of Filth, maar dat zal ik je nou niet aandoen.
0: De Cradle of?
1: Of Filth.
0: De wieg van?
1: Het vuil.
0: Het wieg, aha.
1: Ja, dat vind ik wel leuk. Maar wat ik ben net naar PJ Harvey geweest. Vond ik ook wel leuk. En ik vind de nieuwe van de Postman heel erg leuk. Ze staan er zelf geloof ik helemaal niet achter. Maar het is een beetje Bob Marley-achtig. Heel gezellig. Lekker rustig om te draaien. Maar ik hou wel van heel veel. Ik hou niet van jazz. Dat vind ik verschrikkelijk.
0: Nee, dat vind ik niet leuk. Zoals Jules.
1: Oh, vreselijk. Nee. Volgens mij is jazz ook gewoon... stel mensen die iets hebben van, weet je wat, we gaan met z'n allen op het podium staan en we zien wel wat er voor komt en we pielen maar een eind weg. En kijken wie er het eerste wegloopt.
0: Nou ja, dus als je de free jazz hebt, dat is natuurlijk, of die mensen, de oude free jazz is inderdaad...
1: operette en free jazz is geloof ik het enige operette, waar ik echt hysterisch van word.
0: Dat draaien die ouders zeker.
1: Ja, hou op. En dan al die Jordaan liedjes, daar kan ik ook niet goed tegen. Dus Gerard Joling en...
0: Nee, dat zijn ook zulke epigonen, vind ik dat.
1: Nee, daar hou ik helemaal niet van. Dat wordt helemaal
0: André
1: niet.
0: André Hazes, dat vind ik het ergste van derde.
1: Ja, André Hazes.
0: Nee. Dat vind ik niks.
1: Een beetje verliefd was wel weer grappig, maar dit is alweer 20 jaar geleden. Dus.
0: Ja, dat was toen... maar ik vind het echt...
1: Nee, ik hou er ook niet zo van. Ik ga heel graag naar beentjes, ga heel vaak naar beentjes. Denk 1-2 keer in de week wel. Kan ik ook een beetje denken, want dan staat de muziek zo hard dat ik niet kan kwebbelen. Want ik praat natuurlijk nogal veel. Dan denk ik gewoon. Ja, ik ga heel vaak. Ook DJ's en zo vind ik leuk. Ik ga altijd wel even een beetje kijken wat er aan de hand is overal. Dus... En meidenmuziek vind ik ook altijd leuk.
0: De chorus of zo.
1: Nou, nee. Dan,
0: dat is alweer, die zijn te mooi.
1: Dat is te netjes. Ja. Ik hou weer een beetje...
0: Een beetje ruiger.
1: Ja, Courtney Love met Hol en zo. Dat soort dingen. Die punkmeiden bij elkaar. Dan word ik altijd wel blij van, ja.
0: Maar punk is dat er eigenlijk nog wel? Dat was toch...
1: Weer, schat. Je moet een beetje opletten. Ja, revival, hè. 80 jaar. Na de 20 jaar komt het allemaal weer terug. Nou, het is nu veel jonger weer. Het was een tijdje natuurlijk, die punten ging natuurlijk ook heel erg van aan het gas en allemaal gebruiken en lastig en dood en elkaar neersteken en zo, weet je wel, met sekspistols en zo. Maar nu is het weer allemaal heel jong en fris en gezellig. En
0: die worden dan ook weer vicious?
1: Ik hoop het niet. Ik hoop het niet. Ik hoop dat ze allemaal lekker fris en vrolijk doorgaan. Ja, je weet het niet.
0: Ja, nou ja, ik vond het wel verfrissend in die tijd, hoor, moet je ook zeggen.
1: Maar ik vind rap ook erg leuk, hoor. Ik ben een beetje de gangsterrap heb ik erg gevolgd. Met NWA en zo, Niggas with Attitude. Vond ik hem zo om lachen. Was ik in Londen en ging ik spullen halen voor de winkel. En er was zo'n grote t-shirthal. En er zijn er een gozer, weet je waar jij naartoe moet? NWA. Ik zei, daar heb ik nog nooit van gehoord. Zei, hier heb je twee kaartjes, ga er vanavond naartoe. Een van de keldertje in Brixton. En ja, helemaal zwart natuurlijk. Dus ik kom binnen. En zo bij de ingang, zo 15 van die bobbies. Weet je wel, wat bleek nou? De NWA had een nummer, Fuck the Police. Oh. En dat mocht niet gespeeld worden. Op het moment dat ze het zouden zeggen, zouden die bobbies ingrijpen. Maar die zijn natuurlijk ongewapend en al. Ze hebben nog maar helemaal de tering, die rare hoedjes op. Dus dan hadden ze het als volgt dat de NWA, die gilde alleen maar fuck de. En dan de hele zaal deed de politie.
0: Ja.
1: En dan
0: moet ik al die mensen eruit gooien. Ja.
1: Dus ik had 10 t-shirts meegenomen. Nou, ik deed me nooit 10 t-shirts van een nieuwe band. Dus, nou ja, geef er maar 10 mee. En er waren in 2 dagen waren die verkocht. En alle zwarte jongens in de wijk. Nou, er waren er 8 verkocht en 2 gejat, moet ik heel eerlijk bij vertellen. Maar we waren ook helemaal hot toen voor de zwarte jongens. Want we hadden allemaal iets van wauw, weet je wel. Ja. Nee, ik vind het wel leuk. Ik ga meestal wel.
0: Ja, ik weet, ik heb het in het begin even gevolgd en zo, die rap. Ja. Maar toen kreeg ik zoiets van, nou, het is allemaal toch wel hetzelfde, weet je wel. Van,
1: ja, het zit saai.
0: Van, Akkerman zei dat een keer tegen mij. Rap is just another motherfucker with a cap.
1: Ja, ja, maar weet je wel, ik voor bodycount en zo met Ice Cube, keer bodycount.
0: Ja, dat vond ik
1: dat
0: wel
1: vond heel mooi. Ja. Maar dat was wel gek, want er kwam.
0: Maar later begonnen die mensen ook aan elkaar neer te steken en zo. Die toepakken en zo.
1: Ghetto's, dus ja, dat is toch een heel ander sfeertje nog eens hier.
0: Op die manier red en zo, dat is natuurlijk ook niet goed. Nee.
1: Ja, en ik vind al die bandjes die hier nu ontstaan met Turkse, Marokkaanse, Surinaamse crossovers, vind ik wel heel leuk, hoor.
0: Ik hou ook wel van die Turkse muziek, vind ik prachtig. Ja, kijk vroeger naar die Turkse zender.
1: Ja, voor de buikdanseressen natuurlijk.
0: Nee, voor de muziek. Vooral voor de muziek.
1: Ja, ja, ja.
0: Er zaten 6
1: ja,
0: van die mensen die met die lange steel en die snor en die sas spelen. Ja. En die waren goed, hoor. Denk erop dat goed is. Ja. Dat vond ik prachtig, weet je wel. Ja, die zangeressen uiteraard.
1: Ja, buikdanseressen.
0: Die waren de buikdanseressen bij en zo. Ja. Ja. Nou, Carl. Ik vond het leuk om even een gesprek met je te voeren. Het is niet zo'n interviewachtig gebeuren. Dus ik dank jou eigenlijk namens Radio Drenthe en de VBRO.
2: De muziek die jij hoorde in het gesprek met Carrie, de columniste uit Rotterdam, die was van haar eigen keuze. Muziek van de groep No Doubt, Don't Speak. Van de Patti Smith Group, Pissing in a River. Van Kalis, I Hate You So Much. In de Rotterdamse groep Postman met Victim. We gaan verder met Harry's historie.
0: Wij zitten hier nu op een werkkamer van mezelf. Haar misschien dus. ik kijk naar de computer en wij willen eens even een tekst wat nader bekijken. Een van de teksten die ik geschreven heb. En dat is misschien wel leuk, want in de toekomst staat er misschien nog een boekje te wachten waar een aantal van die teksten begeleid worden door foto's en door een kleine uitleg. Wanneer dat precies gebeurt, weet ik niet. Maar het plan ligt er in ieder geval. En er is een uitgever. Ik zal maar niet direct zeggen wie het is, maar het is ook een bekende Drents. het liedje waar we naar kijken is van de CD Sky Songs on the Spot. En Sky Songs on the Spot, dat zijn eigenlijk liedjes die je van bovenaf dropt. En die zo in je hoofd komen en zo ook ontstaan. Dit ding is natuurlijk niet zo ontstaan, dit is echt geschreven. Maar dat giet over. Het liedje heet Nog één, oftewel One More. En het giet over al die dingen die je weer nog eens een keer weer doet. En het giet vooral over het op pad wezen met een band. En wat er allemaal gebeurt. Dus en de tekst dat loopt als volgt. Dat giet over nog een avond en nog meer sigaretten. En weer een moment om iets proberen te vergeten. Weer een andere autobaan, weer een andere show, weer een andere optreden. En weer nog meer slapen in de auto, zou ik maar zeggen. En dan weer nog een smerige kleedkamer en een soundcheck in het tegen het duister aan. En weer een vervelende conversatie met mensen die je niet met rust laten, zou ik maar zeggen. Dat is de eerste strofe. En het refreintje is dan, niks is eigenlijk veranderd ten goede of ten goede of ten slechte, weet je wel. En ik doe mijn ding zoals ik het altijd gedaan heb. En moet de computer, want ik heb het allemaal in een bestand. Want het hoort tegenwoordig zo. Iedereen heeft zo'n ding. Dan nog een andere start. Je schudt weer iemand de hand. Hè? Voor een reden ja, die je niet begrijpt. En nou gaat de bel en dan moet ik even naar beneden. Dat is altijd leuk, hè? Dat is live, hè, de luisteraars. Waar waren we bleef? Want meneer Jacob Boels die kwam en die wil ons hebben spul voor een bruiloft. Dus ze komt al aan de deur bij mij, jongens. Dus voor reden die ik niet begreep. Weer een trein en stations die voorbij gaan. En soms dan haat ik mezelf om met leugens te leven in verband met, nou ja, je vertelt mensen wel eens wat, denk je van, nou leugen je best veel. One more lonesome whistleblow. Weer een eenzame fluit van de trein. Die mensen waarschuwt die ik niet ken. Nog weer een toneel waar ik mijn liedjes zing. In stille hals waar niemand eigenlijk thuis hoort. Dus dat is een poëtische tekst van het onderwegwezen van van iemand die een band speelt, zou ik maar zeggen. One more heet het dus. One more evening, one more cigarettes. One more moment trying to forget. One more highway, another gig. One more sleeping in the rig. One more dirty dressing room. Sound check in the aftergloom. One more boring conversation with fancy people without patience. Nothing ever changed for the bad and the good. And I do my thing like a good guy should. One more city to shake hands. For reasons I never understand. One more train, stations passing by. Hate myself living with these lies. One more lonesome whistleblow, warning people I don't know. One more stage to sing my songs in silent halls where no one belongs. Ja, one more. Tekst van HMSG en de muziek van Roy Couchel. Ja, het liedje wordt niet zo vaak gespeeld. Maar ik vind het. Ja, ik vind de tekst vind ik eigenlijk zelf wel leuk. Want daar gaat het eigenlijk toch wel een beetje over. Je bent toch een vluchtige passant, zou ik maar zeggen. Die een aantal dingen constateert en die een aantal dingen ziet. En een aantal dingen meemaakt waar je niet altijd maar zin aan hebt. En soms moet je daarmee leren leven. Daar gaat het eigenlijk wel over. En je moet, ja, vaak moet je ook wel netjes blijven denken. Een aantal mensen waar je mee van doen hebt. Waar je dan geen zin aan hebt eigenlijk. Maar zo is het toch eigenlijk wel. Vandaar, ja. En je speelt soms wel eens ja, je moet er altijd weer op tijd zijn. Je moet weer een soundcheck doen in de aftergloom. Tegen het duister aan, zou ik maar zeggen. En dan gaat het weer los. Dus dat was een stuk van mijn hand. One More heet dat.

0: voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Dan Penn is een groot songwriter. Hij schreef nummers voor Percy Sledge, Dionne Warwick, Charlie Rich, Etta James, Solomon Burke, Arthur Alexander, Sandy Posey, James Carr, The Box Tops, Tony Joe White, Arthur Conley, Irma Thomas en Barbara Lynn. En heel af en toe nam hij zelf iets op. Dan Penn, I'm so proud.

I'm So Proud. Curtis Mayfield zat met Jerry Butler in The Impressions en hij was ook de songwriter van de band en daartussendoor schreef hij ook nog Please Mr. Postman voor de Marvelettes en dat nummer werd later gecoverd door de Beatles. The Impressions, Gypsy Woman.

The Impressions, Gypsy Woman. Gene Chandler had de nummer 1 hit in Amerika met Duke of Earl. En de volgende hit liet een paar jaar op zich wachten. Maar dit was eindelijk weer een hit. En uiteindelijk kwam het allemaal goed met die man. Want hij zou 41 hits scoren. Gene Chandler, Rainbow.

Gene Chandler, Rainbow. Freddie Scott uit Rhode Island is de kleinzoon van gospelzangeres Sally Jones en hij studeerde voor arts in Georgia, maar hij had plotseling een nummer 1 hit in Amerika met Are You Lonely For Me? En u begrijpt dat hij zijn studie nooit afmaakte, want ook dit werd weer een top 10 hit in Amerika. Freddie Scott, He Will Break Your Heart.

Freddie Scott, He Will Break Your Heart. Het was een single van The Impressions in 1965 en er verschenen 196 covers, onder meer van de Everly Brothers, Aretha Franklin, Eddie Floyd, Jeff Beck samen met Rod Stewart, Dusty Springfield, Paul Carrack en Seal. En Dionne Warwick nam het op in Memphis voor haar album Soulful. Dionne Warwick, People Get Ready.

Dionne Warwick, People Get Ready. Patty Jo Dams, dat was een onbekende jonge soulzangeres uit Nashville. Haar singles flopten allemaal en ze verdween weer uit de muziek. Maar jaren later maakte ze haar comeback. Maar ook toen bleef het succes uit en sindsdien is er niets meer van haar vernomen. Patty Jo, Make Me Believe in You.

Betty Joe, Make Me Believe in You. Het is een nummer van Curtis Mayfield uit 1988, maar in 2010 werd het opnieuw opgenomen door John Legend uit Philadelphia en hij nam dit nummer op met de band The Roots voor zijn album Wake Up. John Legend, Hard Times.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Blues Don't Lie van Buddy Guy is het album van deze week. Eric Clapton, Jimi Hendrix, Jimmy Page, Keith Richards, Stevie Ray Vaughan, Jeff Beck, Gary Clark Jr. en John Mayer zagen Buddy Guy allemaal als hun voorbeeld. Als studiogitarist van Chess Records leerde ze hem kennen als gitarist van Muddy Waters, Coco Taylor, Junior Wells, Howlin' Wolf en Little Walter. Buddy Guy, Well Enough Alone.

Buddy Guy, Well Enough Alone. Bluesgitarist Fred Reining uit Groningen runt al jaren zijn band Left Hand Freddy. Hij produceert voortdurend uitstekende bluesalbums, maar hij bleef een regionale artiest. Dit komt van zijn nieuwe album Carry On, Left Hand Freddy, Headache Blues.

Left Hand Freddy, Headache Blues. Susan Tedeschi had haar eigen Susan Tedeschi band en Derek Trucks was de gitarist van de Allman Brothers band en samen creëerden ze een superband, de Tedeschi Trucks Band. Dit komt van het album Revelator. De Tedeschi Trucks Band. Love has something else to say.

De Tedeschi Trucks Band, Love Has Something Else to Say. Johnny Cash, Kris Kristofferson, Willie Nelson en Waylon Jennings waren heel succesvol als The Highwayman. Nu zijn er vier singer-songwriters, Brandi Carlile, Natalie Hemby, Maren Morris en Amanda Shires. Die vormden The Highwaymen met het nummer Highwaymen.

The High Women. High Women. Dave Stewart, die kennen we als leider, gitarist, zanger van The Eurythmics. En hij was ook nog de producer van Stevie Nicks, Ringo Starr, Mick Jagger en Tom Petty. En hij nam een album op met duetten, Nashville Sessions. Onder meer met Alison Krauss, Martina McBride, Joss Stone, The Secret Sisters en Stevie Nicks. Dave Stewart en Stevie Nicks. Cheaper than free.

Dave Stewart en Stevie Nicks, Cheaper Than Free. Barefoot Jerry uit Nashville, dat is een groep studiomuzikanten onder leiding van Wayne Moss en hij is de eigenaar van de Cinderella Recording Studios in Nashville en hij was de gitarist op Pretty Woman van Roy Orbison. De band heeft 12 albums gemaakt en de bezetting wisselt voortdurend. Charlie Daniels, Guy Clark, David Allen Coe, Charlie McCoy en Kenny Malone maakten al deel uit van Barefoot Jerry. The Battle of New Orleans.

0: Barefoot Jerry, The Battle of New Orleans. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Melendorp en Johan Derksen. En wij blijven de oervormen van de muziek trouw die tegenwoordig worden genegeerd. Bij ons hoort u nog blues, soul, country, Americana, Cajun en rock'n'roll. Dean Owens, dat is een singer-songwriter uit Schotland. Hij was de zanger van de bands Smile en The Felsons. En met The Felsons stond hij in het voorprogramma in Engeland van de Mavericks. In 2011 ging hij solo verder. Hij maakte 12 albums met zijn bands en intussen 10 soloalbums. In 2017 maakte hij een album als Redwood Mountain. En in 2019 heette hij plotseling Buffalo Blood. Maar hier is hij gewoon, Dean Owens. Miller Road.
1: Born in a small town, watched them chase

0: tot 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Steeds meer QB in Harry's Blues. Naar 10 juni toe, de 80ste geboortedag van Harry Musquet. Maar liefst 6 nummers, subnummers in deze aflevering. Maar daarnaast ook nog ander werk van Lucinda Williams, van Steve Lowe en van Paula Cole. Maar we begonnen met QB in the Blizzards. En de eerste drie die gaat allemaal over drank. Over de booze. Over de liquor. De liquor blues.

Mooi gitaarwerk van Erwin Java uit 2003 van de cd Boom Boom Bang. Dat was toen de tour die ophang was aan het werk van John Lee Hooker. Volgende stuk over de blues, dat is Brother Blues. Oorspronkelijk uit 1991 van de cd Cut Deluxe. Maar nu in de uitvoering uit 1997 een live uitvoering van de cd Traveling with the Blues.

Geweldige live uitvoering van Brother Boos, Cuba in the Blitz uit 1997 met Jean Legrand op de mondharmonica. Harry die noemde hem al een de beste met geweldige versie, de beste mondharmonica spullen van Nederland ooit. De derde versie die is van een periode eerder, namelijk de band Musquet met Gino Jansen, met Roy Couchel, met Hannes Langkamp en Erwin Java uiteraard. Gino en Roy die kwamen uit een beetje uit Groningen. Fox de Fox die bracht een beetje andere invloeden in de muziek. Maar dit is een nummer wat Harry Schrim heeft naar aanleiding van zijn reis door Amerika in 1993. Overmaakte hij Sky Songs on the Spot. En dit is het nummer At the End of the Bar.

At the End of the Bar uit 1994 van de CD Sky Songs on the Spot. Drie keer Muskee was dat. Liquor Blues, Brother Booze en At the End of the Bar. Tijd voor wat anders. Lucinda Williams, een zangeres uit Louisiana. Geweldige zangeres met heel mooi materiaal wat ze maakt heeft. Alleen nog, ja, ze kwam ook door de corona dat ze niet meer kon optreden. Maar ze ging wel toch spelen met haar vaste band, met wat mensen erbij. Streaming ging ze spelen. Speelde ze materiaal van anderen. En daar komt een box van uit, Lou's Jukebox. En door van is de eerste is een CD die opgedragen is eigenlijk, of die alleen nog maar nummers bevat van Tom Petty. Prachtige CD, Running Down a Dream.

Lekkere muziek voor in de auto en dan oppas naar niet te hard gaat erin. Running Down a Dream, titelstuk van de nieuwe cd van Lucinda Williams. Nummer van Tom Petty, allemaal nummers van Tom Petty op deze cd. Ik noem er even een paar, I Won't Back Down, A Face in the Crowd, maar ook Wildflowers en ook het hele bekende Southern Accents. Zeer de moeite waard, die nieuwe cd van Lucinda Williams. Helemaal onbekend of minder bekend, laat ik het zo zeggen. Steve Lau, dat is een zanger uit Zuid-Afrika. Die al een aantal cd's maakt heeft, maar een jaar of zes terug. Toen is hij de midden stopt, toen heeft hij de motor gepakt. En is hij gewoon rijden. 8000 kilometer heeft hij door in het zuiden van Afrika gereden. En op basis daarvan heeft hij een nieuwe cd gemaakt. En die heet Headlight Dreams. De koplaam, zeg maar. Hè? Ik zie van allerlei dingen waarschijnlijk. Maar ook, en dat is met Joe Bonamassa op gitaar, in Wind in Your Hair.

Uit Zuid-Afrika, Steve Lowe van de CD Headlight Dreams met Wind in Your Hair. Harry's Blues, de luisteren naar. Elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. De Hobo Blues, een van de bekendste stukken denk ik van Cuby and the Blizzards. En sowieso in de blues een uitermate bekend stuk, de Hobo Blues. En een hobo, dat is eigenlijk een afkorting van een hoboy. Een hoboy. En een hoboy, dat was een migrant worker, een gastarbeider. En meestal waren dat mensen die vanuit Mexico of uit andere delen van Amerika kwamen en zich dan verhuurden in de landbouw. En die dan de schoffel bij zich hadden, de hoe bij zich hadden. En als ze dan van reizen van de ene naar de andere plek, dan sprongen ze op de trein die reden en dan kunnen ze gratis metrijden. Dus de hobo blues, dat ging eigenlijk over gratis met de trein reizen voor migrant workers. En de eerste versie die is van Cuby and the Blizzards uit 1966 van Desolation.

Hobo Blues uit 1966 van de eerste LP van QB and the Blizzards. Het origineel, dat is van John Lee Hooker. En dat is het verhaal natuurlijk van de man die vanuit Mississippi naar het noorden toegang. Die naar Detroit toegang. De Cadillac, de assembly line, om het maar wat te noemen. In 1948 kwam zijn eerste single uit, dat was Boogie Chillin'. En Hobo Blues, dat was zijn tweede single van John Lee Hooker.

originele versie van John Lee Hooker van Hobo Blues. Nou, nog een derde versie, die komt ook uit Mississippi. Die is van Robert Lee Burnside. Een man die een beetje in de sfeer van de country blues, daar je hem eigenlijk moet plaatsen. Later werkte hij een half uur het Fat Possum label. Toen kreeg wat anders soort muziek. Maar Burnside is eigenlijk een opvolger van Fred McDowell. Maar zo te nu mijn opvolger, in ieder geval door beïnvloed. Man die dat leven van onderdrukking aan alle kanten meegemaakt heeft door in Mississippi. Op een gegeven moment zat hij voor moord in de Parchman Farm. Maar toen zijn boss van de plantage hem nodig had als trekkerschauffeur, toen kwam hij weer vrij. Zo ging dat in die tijd. Robert Lee Burnside, een opname uit 1967, pas in 2003 uitgebracht op de CD First Recordings, zijn versie van de Hobo Blues.

De versie van Robert Lee Burnside uit 1967, toen is het opgenomen. Drie versies waren dat van The Hobo Blues. Het origineel van John Lee Hooker uit 1959. Voor ons de meest bekende versie uiteraard van Cuban Blizzards van de LP Desolation uit 1966. En Robert Lee Burnside. De zangeres Paula Cole is niet alleen nog bekend als zangeres, al een jaar of 30 denk ik dat ze actief is, maar ook als producer. En ze is bekend als iemand die heel erg opkomt voor de rechten van vrouwen in Amerika, ook op muzikaal gebied. Ze komt uit een hele muzikale familie en dat merk je ook wel een beetje, want ze is altijd bezig, net als Ray Cooder, met waar komt de muziek vandaan? Wat is de basis van de muziek? Wat zijn de roots van de muziek? Nou, de nieuwe cd die zij maakt heeft, American Killed, dat is een soort lappendeken, zou je kunnen zeggen, van allerlei vormen van muziek uit Amerika. En het nummer wat ik laat horen is een compositie van Bessie Smith, Black Mountain Blues.

Het nummer van Bessie Smith in de uitvoering van Paula Cole van de CD American Killed. Door op ook andere mooie versies van bijvoorbeeld Wayfaring Stranger, een heel bekend nummer. Shenandoah, ook zo'n nummer uit de American Songbook. Een LP die, of een CD die zeer de muidenweerd is van Paula Cole. We keer terug naar QB and the Blizzard, naar Harry Musquet. Straks op 10 juni dan is het 80 jaar geleden dat hij geboren is. En dat wordt op allerlei manieren herdacht. Onder andere met een muziektheaterproductie die dit najaar in september in Assen gespeeld zal worden. Een nummer van de laatste CD die hij uitgebracht heeft in 2009. De CD Cats Lost, productie van Daniel Logus. Blues is a Bad Habit.

0: Ja, het valt niet meer. Blues is a Bad Habit van QB and the Blizzard. 2009 was dat van de CD Cats Lost. We gaan hem terug naar de beginjaren van QB and the Blizzard. 66, 67, 68 in die tijd. Toen kwam de eerste zwarte zanger, de eerste zwarte man, die kwam in Grollo. En dat was Eddie Boyd. Die logeerde bij Harry aan de Veurstreek in de boerderij. En daarmee hebben ze samen een LP opgenomen, de LP Praise the Blues. En ja, dat was de eerste lijfelijke kennismaking van Harry Musquet met de bluesmuziek en met de zwarte bevolking van Amerika. Later in 93 en in 97 ben ik naar Amerika toegewest om door de oorsprong van de muziek nader te bekijken. Maar dat was in 1967, denk ik. In 2004 heeft Harry Musquet een cd uitgebracht, een dubbel cd met QB and the Blizzards, onder de titel Live in het Oude Luxor. En het Oude Luxor, dat is een theater, oorspronkelijk trouwens een bioscoop in Rotterdam aan de Kruiskade. En daarop stiet het nummer van Eddie Boyd, Five Long Years. En daarmee besluiten wij deze aflevering van Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in handen van Laurens Braams. Five Long Years.
1: Friend Eddie Boys van onze allereerste LP Desolation 5 Long Years. En verder, de park is de hele tijd geopend.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Joe Simon uit Louisiana was een gospelzanger die 51 hits had in Amerika. In Canada scoorde hij 13 hits. Dit werd de nummer 1 hit in Amerika en hij overleed in 2021 op 85-jarige leeftijd. Joe Simon, Chokin' Kind. MUZIEK

Joe Simon, Shocking Kind. Arc Angels, dat was een band uit Austin met gitarist Doyle Bramhall. En die kennen we weer van Eric Clapton en Roger Waters. En een tweede gitarist, Charlie Sexton, en hij kwam van Bob Dylan. Maar de heroïneverslaving van Doyle Bramhall maakte na twee albums een eind aan de band. Arc Angels, Living in

Archangels, Living in a Dream. Candy Staten, dat is een soulzangeres uit Alabama. Ze had 19 hits in Amerika en ze versleed 6 echtgenoten. En ze had heel veel succes met haar covers van oude country hits. Deze versie van de wereldhit van Tammy Wynette leverde haar een top 5 hit op in Amerika. Candy Staten, Stand By Your Man.

Candy Staten, Stand By Your Man. Cowboy, dat was een band uit Jacksonville, Florida, met twee singer-songwriters, Scott Boyer en Tommy Telton. En deze Scott Boyer kwam voort uit de Allman Brothers Band, en het was ook geen toevalligheid dat Cowboy later de begeleidingsband werd van Greg Allman. Cowboy, please be with me.

Cowboy, please be with me. Betty LeVette uit Michigan had als meisje van 16 jaar haar eerste hit in Amerika. Ze kende daarna goede en slechte tijden, maar kreeg uiteindelijk de waardering als cultzangeres. Dit is een nummer van Mickey Newbury en het was een hit voor Kenny Rogers en The First Edition. Betty LeVette, What Condition My Condition Is In.

Betty LaVette, What Condition My Condition Is In. Doug Stone uit Georgia had 26 hits in Amerika, waaronder 8 nummer 1 hits. In 1992 werd hij onwel tijdens een concert in Oregon en daarop volgde een hartoperatie. Hij is intussen 66 jaar, woont in Nashville en heeft al jaren geen hit meer gehad. Doug Stone, a jukebox with a country song.

Doug Stone, A Jukebox with a Country Song. Het was een hit voor David Houston in 1966 en het nummer werd 93 keer gecoverd, onder meer door Conway Twitty, Tammy Wynette, Crispian St. Peter, Freddie Fender, Merle Haggard en Bill Haley. En dit is blueszangeres Etta James, Almost Persuaded.

Etta James, Almost Persuaded. Winona Judd werd wereldberoemd met haar moeder als The Judds. En ze had al 19 nummer 1 hits in Amerika. Maar privé kende ze heel veel tegenslagen. Al haar huwelijken mislukken. En haar dochter zit een gevangenisstraf uit van 8 jaar. Wegens handel in drugs. Winona Judd. When I reach the place I'm going.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: No Time to Lose van C. Susu is het album van deze week. En ondanks de pauze van 21 jaar produceerde de band een sterk Americana-album. 6 muzikanten op leeftijd hervonden de chemie van samen muziek maken. C. Susu, This Fire Won't Burn.

Say Susu, This Fire Won't Burn. Betty Swan uit Louisiana had na 13 hits plotseling helemaal genoeg van de music scene. Ze werd onderwijzeres in Las Vegas en later werd ze ook nog Jehovah getuige. Betty Swan, Just Because You Can Be Mine.

Betty Swan, Just Because You Can Be Mine. Shelby Lynn uit Virginia is de zus van Alison Mora en ze werd grootgemaakt door producer Billy Sherrill. Maar na een serie country hits begon ze plotseling een ander repertoire te zingen en werd ze een alternatieve singer-songwriter. Shelby Lynn, Stop Me.

Shelby Lynn, Stop Me. De Pointer Sisters uit Californië, dat zijn vier domineesdochters uit Oakland. Ze begonnen als achtergrondzangeressen bij Grace Slick, Boss Keks en Elvin Bishop. Intussen hebben ze 29 albums gemaakt. Ze hebben 42 hits, waaronder 6 nummer 1 hits. En dit werd een hit in Amerika, Australië en Canada. De Pointer Sisters, Fairy Tale.

De Pointer Sisters, Fairy Tale. Rodney Crowell uit Texas bewonderde Townsend Zand en Guy Clark, maar hij verdiende de kost als gitarist bij Emmylou Harris, maar eigenlijk wilde hij singer-songwriter worden. En dat is gelukt. Intussen behoort hij tot het topsegment van de Americana. Rodney Crowell, What Kind of Love?

Rodney Crowell, What Kind of Love. James Brown uit South Carolina was een veelzijdig man. Een geweldige soulzanger, een strenge bandleider. Hij maakte een serie mooie bluesalbums en hij kon als geen ander country nummers zingen. Dit is een oude hit van Hank Williams, James Brown, Your Cheatin' Heart.

James Brown, Your Cheating Heart. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het was een hit voor Ed Bruce in 1975 en in 1978 was het opnieuw een hit en deze keer voor Waylon Jennings en Willie Nelson. Daarna werd het nog opgenomen door Leon Russell, Travis Tritt, Toby Keith en Trace Atkins en dit is singer-songwriter Lucinda Williams uit Louisiana. Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys.

0: Bluegrass in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraar, mooi dat je weer bent bij Haddies Blues. Een uur lang muziek uit vooral Amerika. Drie versies van Rock'n'Roll Doctor. Oh ja, dat bekende nummer van Little Feat. Maar ook nog twee andere uitvoerings erbij. Muziek van QB and the Blizzard, twee keer maar liefst. Een nummer van Buddy Guy samen met Bobby Rush. En ook wat minder bekend werk van Surrender Hill, Terry Klein en Johnny Beaufort. Maar we begonnen met QB and the Blizzard uit 1971, The Backstreet. Thank you.

altijd een van de mooiste LP's van Cuban Blizzard. De LP Simple Man uit 1971. Zeker het titelnummer, wat denk ik geweldig goed weergeeft wie Harry Musquet eigenlijk was. Simple Man. Terry Klein, dat is een singer-songwriter uit Amerika, uit Texas. Een man die ondertussen een stuk of drie cd's gemaakt heeft. Good Luck, Take Care, dat is inderdaad zijn derde album. En daarvan het nummer wat gaat over een plaatsje, het plaatsje Salinas.

Ja, de man die vroeger speelde in een heavy metal band, Terry Klein. En dit is toch wat duidelijker, een country cd. Good Luck, Take Care, titel van de cd. En het nummer is Salinas, een plaatsje in Californië. De geboorteplaats van John Steinbeck, hoorde ik net van technicus Laurens Braams. Die weet dat soort dingen allemaal. Surrender Hill, dat is een Americana duo van bestaande uit Robin Dean Selman en Afton Seekins. En die brengt muziek, ja, hoe moet je die omschrijven eigenlijk? Niet zo goed, niet zo makkelijk te omschrijven, want die Robert Dean Selman, dat was een man die eerder in een punkband, niet zo goed, niet zo makkelijk te omschrijven, want die Robert Dean Selman, dat was een man die eerder in een punkband speelde.

je kunt zeggen dat de punk wel verdwenen is uit de muziek van Surrender Hill. Want Broken Down Car, dat klinkt toch wel als een mooi standaard country muziekje. Van de CD A Whole Lot of Freedom 2020. Johnny Beaufort, vorige week ook al wat van het draait van de CD Just a Little Pick on Me. Dat is een bijzondere man trouwens, die Johnny Beaufort. Dat was ook de man die de productie Jack Kerouac's ontwikkeld heeft. Niet te verwarren met Jack Kerouac, dat was de schrijver, een van de beatnik-generaties. Maar Jack Kerouac, dat was een Americana-productie uit Dallas. En daarachter zat die Johnny Beaufort. Dit is van de CD Just a Little Pick Me Up, Central Time, Central Standard Time. Ja.

Johnny Beaufort, Central Standard Time. Central Time, dat is in Amerika natuurlijk. Je hebt Eastern Time, je hebt... Wat krijg je dan? Krijg je dan Central Time, dan krijg je Mountain Time en dan krijg je Pacific Time. Je hebt vier tijdzones in Amerika en die verschillen allemaal een uren met elkaar. We gaan naar Joseph Parsons, man uit Amerika, maar die al jarenlang in Europa woont. Die een nieuwe cd uitgebracht heeft, At Mercy's Edge, geproduceerd door Chris Isaak. Goed werk kunnen we zeggen. Joseph Parsons met Madness.

Jawel, Madness is a Lonely Man's Tale. Joseph Parsons was dat van de cd At Mercy's Edge. Het is blues, de lust in Noord. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. De Rock'n'Roll Doctor, dat was chef Wilman uit Hengelo. Maar dan praat ik al over 30 jaar geleden ongeveer. Een huisarts uit Hengelo, die deed heel veel in de muziek. Die haalde artiesten door Nederland. Ook in Harry's Blues was hij toen het nou wel enigszins geregeld een gast. De Rock'n'Roll Doctor of de Blues Doctor. Misschien noemen ze hem ook wel zo, de Blues Doctor. Maar dit is het, de Rock'n'Roll Doctor, een nummer van Little Feat uit 1974. En de aanleiding is een nieuwe cd van de Limburgse band De Wolf. De Wolf bestaande uit Pablo en Luca van der Poel, samen met Robin Pisa. Ben ik dat al, een jaar of 15 bestied denk ik ongeveer. Een beetje bluesrock sfeer waar ik ze vooral in. Dit is van hun nieuwe cd Dogfood, De Wolf met Rock'n'Roll Doctor.

De eerste versie van Rock'n'Roll Doctor in de uitvoering van De Wolf, de band uit Limburg van de NECD Dog Food. Het origineel dat is uit 1974 van de band Little Feet, die in 1969 opgericht is in Los Angeles. Beetje uit de boezem van Frank Zappa's Mothers of Invention eigenlijk. Ja. Ja, Lowell George en Roy Estrada, die kwamen door vandaan. En drummer Richie Haywood ook. En Lowell George kwam erbij. Nou, toen was, en Bill Payne, toen was de bezetting compleet. Feet Don't Fail Me Now, dat is de vierde cd van Little Feet. En toen bestond de band uit Paul Barrera, Sam Clayton, Lowell George, Kenny Gradney, Richie Haywood en Bill Payne. Hun versie van Rock'n'Roll Doctor.

De originele uitvoering van Rock'n'Roll Doctor van Little Feat uit 1974 van de LP Feet Don't Fail Me Now. En in de achtergrondkoortjes, ik weet niet of je ze ook kunt horen, maar door zong ook met Emmylou Harris en Bonnie Raitt. En de toeters die waren van de Tower of Power. Nou, de derde uitvoering, dat is ook een heel recente, die is van de Band of Heathens. Dat is een soort, ja, soort studioband uit Austin. Jongens uit verschillende bands die dan voor de gelegenheid met elkaar speelden, de Band of Heathens. Die heeft een nieuwe cd uitgebracht dit jaar, Remote Transmissions, Volume 1. En daarop staat ook de Rock'n'Roll Doctor.

De derde versie van de Rock'n'Roll Doctor van The Band of Heathens. En doorveer het origineel uit 1974. En net als van The Band of Heathens, ook die van De Wolf, die kwam in 2022. En van De Wolf kwam van de cd Dog Food. G.D. Simo, dat is een Amerikaanse bluesgitarist die straks in een film een belangrijke rol gaat spelen. Althans, daar speelt hij de solo-gitarist in. Namelijk de film over Elvis. Dit jaar komt er een biopic over Elvis Presley uit. En G.D. Simo die speelt door de solo-gitarist in. Dit is een nummer van G.D. Simo. Ik weet niet of die in die film voorkomt, durf ik niet zeker te zeggen. Het is een nummer van John Lee Hooker. Never Get Out of These Blues Alive.

0: out all night, jumping over my bed, jumping over my bed, 'cause I can't sleep. I'll never get out of these blues alive.
1: G.D. Simo, Never Get Out of These Blues Alive. Een nieuwe single van deze Amerikaanse bluesgitarist. Nou, een andere bluesgitarist uit Amerika, dat is Kristone Ingram. Kristone Kingfish Ingram, uitstekende bluesgitarist. Dit is van een CD uit 2019, denk ik. Ja, 2019, Hard Times.

Heerlijke muziek van deze jonge vent uit Mississippi. Ik geloof dat hij 23 jaar is. Christone Kingfish Ingram met Hard Times. En hij hem live wilt zien. Hij komt dit jaar, 10 juni, speelt hij op het Holland International Blues Festival in Grollo. Christone Ingram. Short Davis, vorige week ook al wat van het draait. Het is een gitaarman uit Florida. Florida, niet de meest muzikale staat van Amerika. Dat wordt allemaal bejorden. Maar Short Davis en de Black Ties, die hebben een stevige cd gemaakt. Echt een hele stevige cd gemaakt. De Red Sun Rebellion en door van het nummer Raised on Shotgun.

Ja, in de toelichting wordt er gezegd van een vleugje Black Sabbath met wat Rival Sons en Georgia Thunderballs. Dan kreeg je de muziek van Sean Davis en de Black Ties. Dat was Race on Shotgun. We begonnen deze uitzending met een nummer van QB and the Blizzard van de LP Simple Man in 1971 met Backstreet. We doen er nog een. Gave You My Word.

In 1901 somde Cuby in a blizzard van de LP Simple Man met Gave You My Word. Het is Blues Zit Erop, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van 50 jaar terug. 50 jaar terug toen bracht Bobby Rush het nummer uit Chicken Heads. En ter gelegenheid daarvan is er een nieuwe versie van verschenen, waaraan onder andere Buddy Guy, Coven Mule met Warren Haynes en Christone Kingfish Ingram aan meewerkt. Bobby Rush dus met Chicken Heads.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: De Amerikaanse bluesgitarist Duke Robillard speelde bij Roomful of Blues en later bij de Fabulous Thunderbirds. Maar als soloartiest maakt hij aan de lopende band jazz- en bluesalbums. Dit komt van zijn album Duke's Blues. Duke Robillard, I Tried.

Jukrobular, I Tried. De Drentse bluesformatie QB and the Blizzards opereerde in de jaren 70 enige tijd als een soort rockband. En het leverde in ieder geval een grote hit op. Het is het verhaal over een plattelandslogement. QB and the Blizzards, Apple Knockers Flophouse.

QB and the Buzzards, Apple Knockers Flophouse. De Amerikaanse bluesgitarist Lowell Fulson is een onderschatte componist. Hij schreef prachtige nummers voor B.B. King, Otis Redding, Ray Charles en Carla Thomas. En op het volgende nummer wordt hij begeleid door de Powder Blues Band. Lowell Fulson, Oh Well, Oh Well.

Lowell Fulton, Oh Well, Oh Well. Blues Dimension, dat was een uitstekende bluesband uit Zwolle rond zanger Leen Ripke en de latere Blizzards, Hans Lafaye, Herman Dijnem en Helmich van de Vecht. Dit is een cover van Rare Earth uit Detroit. Blues Dimension, Get Ready.

Blues Dimension, Get Ready. Long John Bowlby komt uit Londen en hij is de ontdekker van Rod Stewart en Elton John. En Elton John heet eigenlijk Reggie Dwight, maar die was zo onder de indruk van Long John Bowlby dat hij zich naar zijn grote voorbeeld noemde. En deze Long John Bowlby speelde ook al met Mick Jagger en Charlie Watts voordat de Rolling Stones begonnen. Long John Bowlby, it's too late, brother.

John Baldry. It's too late, brother. Q65, dat was een legendarische band uit Den Haag rond de intussen overleden zanger Willem Bieler. De band had twee grote hits, You're the Victor en The Life I Live. Maar de band heeft veel meer mooie nummers gemaakt. Q65 en...

Q65 Ann. De gospel Hummingbirds uit Oakland, Californië. Dat is een gospelgroep en ze maken het album Take and Flight met een bluesband, namelijk de Robert Gray Band. De gospel Hummingbirds. Great Change.

0: Muziek voor volwassenen. Radio Drenthe. Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Get Over It van de Robert Vossen Band is het album van deze week. En de Robert Vossen Band is een Haarlemse bluesband rond zanger-gitarist Robert Vossen. En het nummer is geschreven door Tony Joe White. De Robert Vossen Band, did somebody make a fool out of you?

de Robert Vossen Band, Did Somebody Make a Fool Out of You. Coco Montoya was de drummer van Albert Collins en na 8 jaar oefenen werd hij de gitarist van John Mayall's Bluesbreakers. Zijn voorbeelden waren Eric Clapton, Peter Green en Mick Taylor. Coco Montoya, Monkey See, Monkey Do.

Coco Montoya, Monkey See, Monkey Do. The Motions, dat was een band uit Den Haag rond gitarist, componist Robbie van Leeuwen en zanger Rudy Bennett. En Robbie van Leeuwen had later met Shocking Blue een nummer 1 hit in Amerika. En dat was natuurlijk met Venus, want het was de enige nummer 1 hit in Amerika van een Nederlandse band. Deze single werd in Engeland opgenomen onder leiding van The Walker Brothers, The Motions, Why Don't You Take It?

The Motions, Why Don't You Take It? Jim Burns, die komt uit St. Louis en hij bewonderde Ike en Tina Turner, die de beste bluesband van de stad hadden. Later verhuisde hij naar Vancouver in Canada en had hij 15 jaar zelf een eigen bluesband. Hij is ook acteur in de tv-series Wise Guy en Highlander. Jim Burns, Dead River.

Jim Burns, Dead River. De Bintangs, dat is de band van Artie en Frank Kraaienveld uit IJmuiden. En inmiddels is de zanger van de Bintangs, Guus Pleines uit Haarlem, overleden. Maar Frank Kraaienveld toert nog steeds met de zoveelste versie van de Bintangs. Riding on the Allendale.

De Bintangs, Riding on the Ellen Dan. De Downchild Blues Band komt uit Toronto in Canada. Het is de band van zanger Don Walsh. En ze noemen hem in Canada ook wel Mr. Downchild. De pianiste Gene Taylor die stapte later over naar de Fabulous Thunderbirds in Texas. En dit komt van het album Gone Fishing. De Downchild Blues Band. Rockin' Little Boogie.

The Downchild Blues Band, Rockin' Little Boogie. Lebberock, dat was een band uit Baren. En de eerste hit, Such a Cat, was nog warm toen zanger Gary O'Shannon in militaire dienst moest. Michel van Dijk uit Amsterdam was de nieuwe zanger. Later zouden we hem terugzien in Brainbox, Exception en Elkwin. En ook hij scoorde meteen een hit met Lebberock, Working on a Ching Chang.

Le Baroque working on a ching chang. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braams deed de techniek, Arnold de Vries coördineerde de playlist. En we sluiten af met Cat Riggins uit Miami van haar nieuwe album Blues Revival, Changes Gonna Come.

0: ben iemand die ritme nodig heeft. En ik ben trouw iemand. Ik schrijf nu 25 jaar stukjes voor de Volkskrant.
1: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet en met te praten over zaken die als van binnen raakt. En vandaag doet hij dat met Jan Mulder. De man die van Winschoten naar Brussel ging, toen naar Amsterdam en nu in Bussum woont. Van voetballer word ik columnist. Een man met hele eigen opvattings.
2: Laten we eerst even zeggen dat we hier bij Jan Mulder thuis zitten.
0: In zijn schitterende villa in het groene loven van het Gooi.
2: Ja, Bussum heeft het hart, zag wij staan. En dan denk ik van, als je dat in het Drents vertaalt, dan is het Bussum heeft het hart. Dus Bussum is geweest. Maar Jan, jij woont hier al, hoe lang? 30 jaar?
0: 30 jaar.
2: 30 jaar.
0: Knap, hè?
2: Ja. Dat is een groot verschil met Winschoten natuurlijk.
0: Nou, Bussum?
2: Ja.
0: Nee. Dat is ongeveer hetzelfde. Dat wil zeggen, ik vond Winschoten, dat was een mooie stad.
2: Ja.
0: Vroeger. Maar nou ook niet meer.
2: En de Mulders.
0: Bussum hebben ze net zo verkankerd als Winschoten. Dat is wel een overeenkomst. Alles gesloopt. Leuk binnen staatje verwoest.
2: Weg.
0: Ja, de Vissersdijk weg. Dommering weg.
2: Dommering, de Blauwe Zaal.
0: Het huis van dominee Visser weg.
2: Ja. Maar hoe was het?
0: Dat soort dingen, van die karakteristieke dingen. Allemaal weg voor winkelpromenades. Nou ja, koek.
2: Hoe was dat? Hoe was dat vroeger in Winschoten? Ik bedoel, de Mulders, wat voor gezin was dat eigenlijk?
0: Klein middenstandse milieu, hè?
2: Ja.
0: Ik hield van mijn vader, harde werker.
2: Wat deed je vader?
0: Schoenmaker.
2: Dan? Schoenmaker?
0: Ja. Ben ik hem nog altijd dankbaar voor. Heel gek.
2: Gewoon wat waren dat voor mensen? PvdA?
0: Ja, is echt. Ja.
2: Ja,
0: dus, jawel. Mijn vader zat toen zelfs nog een beetje erin, in de plaatselijke Partij van de Arbeid gedoe. En hij is eruit gestapt. Ik weet niet precies meer waarom. Bepaalde reden. Mijn vader was al vrij impulsief. Iets met de Partij van de Arbeid in Indonesië.
2: Ja, ja, van Heus en zo.
0: Maar dat was hij het helemaal niet mee eens. Toen is hij eruit gesteld.
2: Ja, net zoals Reus de Beek. Die was het toen ook niet mee eens.
0: Ja. Mijn vader was principieel iemand. Als ik bedoel maar, je bent links of niet of zoiets. Ja. Dat soort dingen. Dat heb ik ook wel van hem.
2: Ja, jij bent ook
0: radicaal.
2: Ja, ja.
0: Alles of niks. Ja. Niet met standpunten niet gaan schipperen. Geen compromissen.
2: Nee,
0: is dat woord?
2: Zoals de PvdA, nou.
0: Dat doe je wel thuis.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, ik moet toch even aan mijn imago voldoen als vrouw, snap je? Ja.
2: Maar ik bedoel, Winschoten, daar komt natuurlijk een heleboel toch wel bekend. Vooral in de sport, hè? Je hebt Klaas.
0: Klaas Nienegaal is mijn idool van voetbal.
2: En Arie Haan. Ja. En, maar verder kreeg hij toch ook nog wel wat mensen zoals Jean-Pierre Ravi. Ischa Meijer
0: heeft een Winschoten.
2: Ook oorspronkelijk Winschoten.
0: Ja.
2: Koos van Dijk.
0: Ja. Maar ja, mijn brood zat er vaak hoor.
2: Ja, nee, maar Koos die
0: Winschoten, het was het drugscentrum van Europa.
2: Nou, dat is het nog wel een beetje. Ik bedoel, als je die Duitsers die komt.
0: De invoer was enorm.
2: Ja, het pleintje en dergelijke.
0: Ja, dat is mij ontschoten.
2: Ja, toen was je al weg, zeker.
0: Ja, dat is echt naar mij gebeurd. Dus mij treft geen enkele schuld. Nee.
2: Nee, want wat Winschoten, daar komt natuurlijk een heleboel uit.
0: Nou ja, op de een of andere manier was het een leuke, karakteristieke stad. Vanwege de taal, Joodse inbreng.
2: Ja.
0: Winschoten was een
2: heel grote Joodse.
0: Dat Jiddische humor en zo. Dat wil ik nou niet meer pronken. Maar, en ik heb er ook helemaal niks van meegekregen. Maar toch een beetje wel. Dus het taalgevoel en zo misschien wel. Zo'n soort van humor hebben Winschoten zo.
2: En hoe ging dat? Jij ging naar de lagere school en de middelbare school, denk ik. En
0: ja, lagere school en dan HBS, hè?
2: Ja.
0: Johan Modaanstraat, ook
2: dus
0: weg.
2: Een voetballer met, ook nog een voetballer met een beetje brains dan?
0: Nou, dat heb ik tot later gekregen. dat was toen nog niet echt aan de orde, hoor.
2: Nee, maar ja, jij bent toch...
0: Nee, maar ik was een voetballer met kunst, weet je wel. Brains gaat een beetje ver, maar Ik kocht wel eens een schilderij.
2: Ja.
0: Dat was het.
2: Dan zat je in Brussel natuurlijk wel redelijk. Want dat is natuurlijk wel toch een heel andere stad als Amsterdam. Ik bedoel, zeker qua grootheid.
0: Ik moest er enorm bij natuurlijk hier naar Ajax gaan.
2: Ja.
0: Ja, Amsterdam vind ik echt een dorp.
2: Ja, vergeleken met Brussel zeker.
0: Ja, meestal in Brussel was dat wel meer burgerlijk en zo. Weet je wel. Maar toch, toen ik daar kwam, minder hoor. Dat was toen nog wel leuk. In 64, 65. Dat was dan wel gezellig. Ik vond het heerlijk daar. Ik heb me dan meteen thuis gevoeld.
2: Ja, voelde je...
0: Ook bij die club.
2: Ja?
0: Dat was ook, het is nog altijd een amateurclub.
2: Maar je voelde je daar ook wel thuis? Want ik ben een paar keer geweest met de band en zo. En dan waren een heleboel van die mensen die verstonden wel Nederlands, maar die vertikken het om het te praten en zo.
0: Dat wel. Maar waar ik bij Anderlecht is, dat is meer een Brusselse club. Dat plat Brusselse dialect. Hè? Van de Stok kan ook niet een fatsoenlijk Nederlands of Frans.
2: Dat was toch een vriend van jou wel een beetje? Hè?
0: Jawel, ja. En bij wijze van spreken was dat plat Winschoters. Het leek wel een beetje op dat plat Brussels. Heel gek. En ik heb daar altijd... Ik kwam daar in ongeveer dezelfde club als WVV. Anderlecht is een amateurclub. Ook helemaal geen instituut, wat ze zeggen.

0: from behind. Don't mess with me.
1: Dat Brussel, ja, ik ben er ook twee geweest met de band. De, ja, dat zijn allemaal van die rare verhalen, want wij zijn toen Hotel Ciru, kun je dat herinneren, met die grote
2: meneer. Ja, die, nee, nee. Er zijn ongeveer 1000 hotels in Brussel. Deze heb ik net niet
1: meegemaakt. Nee. Nee. Daar werden wij toen aangetrapt.
2: Ik weet nog wel dat ik het eerste hotel waar ik kwam was de Prince de Liège. Daar gingen we naar binnen. Daar zat Adamo.
1: Oh, ja, ja,
2: met zijn
1: hondje
2: op schoot. En dat was ook wel een onvergetelijk beeld, om je de waarheid te zeggen. Met een Russisch ei. Prins de Liège, ik heb hem nooit vergeten.
1: Nee, wij zijn twee keer verwijderd uit het hotel vanwege...
2: Dus praat niet over muziek met mij, want dat is echt...
1: Nee.
2: Adamo, Rocco Granato.
1: Ja.
2: Ja, sorry.
1: Nee, ik wou het ook niet over muziek hebben, maar... Nee, toen ben je... Dus je bent, daarna ben je hier in Bussum beland.
2: Ja.
1: En... jij zit hier nou... en gelukkig ben jij een andere kant op gegaan. Want de meeste voetballers in die tijd... Die gaan toch... een sigarenwinkel.
2: Dat is een beetje betrekkelijk hoor. Ik hoor mezelf ook wel eens zeggen... ik ben blij dat ik niet voetbaltrainer of zo ben geworden. Maar aan de andere kant leek me dan wel leuk ook. Kijk, mijn leven is wel een beter... Of ja, ik geniet van mijn leven. Het schrijven en zo. Daar heb ik al een soort van talent voor het stukje schrijven. Ik bedoel, ik voel me hartstikke goed. Maar toch is het beter voor een mens om te blijven doen wat die is en waar die goed in is. Ik voel dit altijd als een soort van surrogaat.
1: Oh,
2: dat is het. Ik bedoel, dat is misschien onzin. Maar ik ben net geen... Ik doe wel eens deskundig over het voetballen en zo. Maar dan denk ik ook, ja, wat slaat dat op? Ik ben van alles net de helft, hè.
1: Ja, maar de meeste lui die werden dan op een gegeven moment, als ze niet meer voetbalden, dan hadden ze dan toen in die tijd dan had je een sigaren zijn.
2: Ja, maar de pest is ook, je moet ook niet gaan voetballen.
1: Nee.
2: Je moet in je dorp, in dit geval in Winschoten blijven. Schoenmaker, de schoenenzaken voortzetten. Dat is het beste.
1: Dan een beetje Rijn de Graaf in Veendam.
2: Ik heb altijd bewonderingen voor mensen die blijven waar ze zijn. Mijn broer Henk, die zit nog altijd in Winschoten.
1: Met hoeveel man waren jullie thuis?
2: Twee
1: dus.
2: Maar hij was een nakomelingetje. Ja. 11 jaar jonger dan ik. Dan denk ik, ja, Henk, die is een Winschoter. En dat is op de ene manier heeft een soort kracht.
1: Maar ja, terug...
2: Ik ben zo'n would-be figuur geworden. En ik koketeer daar nu niet mee. Ik meen het er echt.
1: Wow, dat weet
2: een
1: ik
2: Een soort
1: niet.
2: Van, ja, eigenlijk wel.
1: Heb je er last van?
2: Nou, soms wel. En dan denk ik, ja, wat. Ik bedoel, dat komt ook door je leeftijd of zoiets. En ik denk, waar is dat allemaal? Waar gaat dat naartoe? En wat heeft dat voor echt een nut allemaal?
1: Moet je niet over nadenken.
2: Ik woon in Bussum. Nee, maar ja, soms eventjes wel. Ik bedoel, in Bussum wonen is een keurige laan.
1: Ja, maar ik woon ook in een keurige laan in Rome.
2: Ja, nou, niet doen.
1: Ja, maar ik kan moeilijk terug naar het rode dorp in Assen. Dat was een echte arbeidersbuurt, hè.
2: Ja.
1: Waar iedereen dus TVA op de deur had. En, maar ja, dat is inmiddels al
2: lang. Ja, dan maakt het ook niet uit waar je woont of zo. Maar ergens ook, ja, dat... Ik heb verder niet zoveel met Bussum. Ik ken niet weinig mensen. Dan meer in Amsterdam. Maar ja, dat ben ik ook niet echt.
1: Nee, en Winschoten kun je die weer terug. Want iedereen, dan denk je van, nou, dat was toen mijn...
2: Ja, dat wil ik nou ook niet meer. Mijn moeder woont er nog.
1: Ja, maar als je daar komt, dan is het...
2: Nee, dat komt ook door dat gesloop van die stad. En die hele stratenweg. Dan ben je er toch minder mee verbonden. Weet ik, als ze dat zo hadden gelaten... Dan zou ik daar bij wijze van spreken vaker naartoe gaan. Of dan ben je er meer...
1: Kom je er nog wel eens, hè?
2: Ja, natuurlijk wel.
1: Je moeder woont daar maar...
2: Ja. Nou ja,
1: behalve bij je moeder ga je wat...
2: Nee, ik heb geen vrienden of zo. Ja, Henk en zijn vrouw. Maar ja, dan houdt het ook wel op.
1: En verder...
2: En die vrienden die ik toen had, die zijn er ook allemaal weg.
1: Die wonen ook niet meer in Winschoten.
2: Dat is ook weer zo'n probleem. Ja. Die hoorde ik wel eens van mijn moeder dan ook. Dat is Oost-Groningen. Dat heeft ongeveer de grootste werkloosheid, dichtheid, hoorde je dan van het land. Maar ik vond dat eigenlijk wel aangenaam, hè. Geen industrie, geen NAVO-basis, geen helikoptergedoe, geen magneetzweefbaan er naartoe in godsnaam. Mooi, alleen Dus de dorre land. Dat vond ik mooi. Maar ja, mijn moeder zegt dan ook, ja, dat Jan, alle jonge lui gaan weg. Ja. Die moeten werk hebben. Dus er zit ook weer iets in. Dus dat zo'n winschoten volgepropt wordt met HEMA's en dingen. Weg. Ja. Die moeten werk hebben. Dus er zit ook weer iets in. Dus dat zo'n winschoten volgepropt wordt met HEMA's en dingen. Dat heeft

0: Ik hou van windschoten, maar het zegt me ook weer weinig. Dat kan me dat heel moeilijk onder woorden brengen.
1: Dus je bent eigenlijk toch een soort van zwerver geworden.
0: Ja, maar dat ben ik ook niet. Ik ben geen avonturier. Ik hou niet van reizen.
1: Nee. Maar je hebt het wel druk natuurlijk. Ik bedoel...
0: Nou ja, ik ben echt, daar hou ik wel van. Ik ben iemand die ritme nodig heeft en ik ben trouw iemand. Ik schrijf nu 25 jaar stukjes voor de Volkskrant. Dat is, ja.
1: 30 jaar in Bussum.
0: Nou, jij weer. 40 jaar met je vrouw.
1: Ja, nou ja, ik ben ook met de Groningse woning samen. Ja, uit Appingedam.
0: Ja.
1: Dus,
0: oh ja?
1: Ja, maar dat is wel...
0: Ik kwam laatst...
1: Dit is wel goed van
0: onze
1: mij.
0: Onze premier Kok tegen, die zei... Je hebt ook een Groningse vrouw.
1: Oh ja, is die van... Een...
0: Sappemeer.
1: Oh ja,
0: zijn vrouw. Ik ook. Ja? Ja, goed hè. Ja. Hij zei, je moet ze even leren kennen. Maar dan gaat het ook nooit meer voorbij.
1: Nee, voor mij is het wel goed. Want ze is recht door zee en zo. Dus, ja. En het is ook een van de weinigen waar ik naar luister trouwens, moet je zeggen. Weet je wel, zo met Drenthe ook, weet je wel.
0: Dus je zit hier bij een vrij saaie iemand.
1: Boah.
0: Eigenlijk wel, ja. Ik heb dan een beetje zo'n halve bekende Nederlander gedoe.
1: Ja, maar iedereen kent jou wel natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: Ook door Baan en Verdorp, natuurlijk.
0: Ja, die televisie, dat is verschrikkelijk, hè.
1: Ik kijk er wel eens naar. Soms denk ik ook wel van... Dan koop ik ook een stelletje verhuurbelangers, weet je wel.
0: Nou ja, aan de ene kant vind ik het altijd gezellig om daar naartoe te gaan. Het is een soort wegwerpartikel, s'avonds om 11 uur. Dat heeft wel iets leuks, vind ik. Die gaan er met plezier naartoe. Maar ja, dat nou je levenswerk... moet worden op het eind van de carrière. Ja, dat is... Ja. Maar je moet je schikken, hè. Dat vind ik wel. Ik schik me in wat me op mijn weg tegemoet treedt.
1: Het gier zoals het gier.
0: Ja, zoiets. Ja. Ik hou van ik ben geen zoeker of zo. Het voetbal ook. Ik heb me altijd als 6-jarige jongetje... een voetbalster gevoeld. Nou, dat is er wel half uitgekomen. Het vervelende met voetbal is dat stopt. Net zoals

0: balletmensen, Jan. Dus ja. Je bent 30 en het houdt op.
1: Ik ben eigenlijk best. Ik heel erg veel van voetbal, maar bij mij gaat het helemaal weg en zo, op een of andere manier.
0: Nou ja, die sport is helemaal veranderd.
1: Ja.
0: Dat is die commercialisering en veel te veel op televisie en zo.
1: Nee, ik kijk niet eens
0: meer. Het spel zelf ook is beter geworden.
1: Het is wel beter geworden.
0: Sneller,
1: denk
0: maar
1: je?
0: Dus daardoor minder aantrekkelijk. Ja. Je hebt minder speler als Piet Keizer of Robbie Rensenbrink. Een lange dribbelen, dat kan niet meer. Je wordt onderuit geschopt. Voordat je als publiek ervan kunt genieten, ligt het spel alweer stil. Dat is een beetje de makker van het moderne voetbal. Het zijn twee legers die tegen elkaar opbotsen. Ja, bij wijze van spreken is de techniek beter nu, maar je ziet het minder. Je kunt niet meer genieten van een mooie klassieke aanval over de wing.
1: En dit is ook langzamerhand is het ook ik vind het de bijsmaak van voetbal. Voetbal is niet meer. Ik ging nog wel eens kijken bij de pupil van Achilles. Dat vond ik dat prachtig op zaterdagmiddag. Dat deed nog iedereen zo als het bedoeld was. Maar als ik dan naar die grote wedstrijden zit te kijken, dan denk ik van ik heb het wel gezien of zoiets. Ja. Ik vind ook niet dat het echt beter is geworden. Ik bedoel, zo'n elftal wat nou voetbalde bijvoorbeeld tegen Turkije, dat vond ik niet zo goed als.
0: Precies dat hebben we meer dan genoeg gehad. Cruijff, Van Basten, dat komt echt niet meer terug.
1: Nee.
0: Dat was echt de wereldtop. Hè? Voor zo'n klein land als Nederland, geweldig. Dat komt niet terug. Dan moet je al zo'n mazzel hebben met één zo'n fantastische speler.
1: Ja, Kluivert kan eigenlijk ook niet tegen.
0: Nee, dat is echt allemaal zoveel minder dan Van Basten en Cruijff. Kluivert, ik was veel beter.
1: Ja, want ik zeg dat gisteravond iedere keer.
0: Ja, van die wijze, sorry, ik kan er geknipt worden. Want dit zetten ze in advertenties.
1: Ah, ben je bezorgd,
0: voor het radioprogramma Jan Mulder, dubbele punt.
1: Nee, dat weet.
0: Ja, eigenlijk wel. Nee, maar Kluivert heeft het net niet.
1: Kwam jij vroeger wel eens bij Dommering?
0: Ja.
1: Ja, wat Dommering had, dat was dan vroeger de blauwe zaal, had je.
0: Ja. Maar goed, dan ging je naar de bioscoop, hè.
1: Ja.
0: Dat is wel een soort nostalgische
1: wat
0: plek
1: voor mij.
0: Wat
1: is daarmee gebeurd met die Dommering?
0: Nou ja, daar staat nou een HEMA. Weet je, dat is toen door projectontwikkelaars.
1: Dus het is opgefikt, hè?
0: Ja. Ja. Nou ja, dat was eigenlijk ook een dubieus brandje. Om je de waarheid te zeggen, dat heb ik nooit echt geloofd. Ik heb later nog wel. Zocht Dommering zelf, George Dommering. Die is laatst overleden trouwens. Contact met mij, hij heeft me wel eens dingen opgestuurd van Dommering, oude foto's. Maar dan merkte ik ook aan dat die brand. Het ging hem niet echt aan het hart. Ik lag met tranen, maar de baas zelf, Dommering zelf, die vond het wel best.
1: Ja.
0: Snap je? Ja, dat vond ik een beetje.
1: Ik weet nog wel dat wij daar.
0: Leuke mensen, maar dat was een tikje.
1: Wel eens moesten spelen. En dat kon dan alleen onder het mom van dat er. Werd je ingehuurd door een dansvereniging. Want anders mochten die middag daar, smiddags, dat was een marineel. Die mochten daar anders niet zijn. Ging onder een soort van camouflage. Dan kwam er eerst een man en die vertelde: dit moet je lid van die dansen. En die zei: nou, vanmiddag dan dit en dit en dat. En dan kwamen wij daar en dan. Stond het helemaal vol, maar het had niks met die dansen. Het ging waarschijnlijk om een vergunning of zoiets. Maar, dat was dan altijd bij George Dommering. En het was altijd wel heel gezellig daar. Ik vond het een prachtig mooie oude zaal.
0: Ja, zeker die bioscoopzaal.
1: Ja.
0: En de blauwe zaal, ja, was ook voor een dansleuk.
1: Daar zag je Koos van Dijk staan en Arie Haan en zo en al dat soort figuren toen in die tijd. The heart is

0: Bij de haan heb je niet zoveel zeker of wel?
1: Nee. Nee, maar die was ik jonger dan
0: ja.
1: Ik. Maar ik heb nog wel eens ruzie mee gehad.
0: Ja, want ik zeg maar, in Stuttgart met carnaval.
1: Maar toch later is het wel goed als ik hem nu tegenkom. Jawel, ja. Ja. Maar dat is ook zo iemand die, die komt uit Winschoten, maar die daar heb ik nog nooit één woord plat Gronings mee gepraat. Die doen dat niet.
0: Die doen
1: snapt
0: dat niet.
1: Snapt u?
0: Ja.
1: Weet je wel, opeens zijn ze dat kwijt.
0: Ja,
1: weet je Arie was ook iemand die was een week bij Ajax en
0: dus sprak je al
1: sprak Jordanees.
0: Ja.
1: Ja, dat
0: waren dus de echte Amsterdam, of tenminste denk je dan.
1: Ja, maar goed, dat is ook wel weer vertederend, ja. Maar ja.
0: Grote jongen gaat naar
1: nou, stad. Ja. Ik heb wel bewondering voor zijn carrière.
0: Ja.
1: Geweldig. Die was beter dan men hem toedicht. Zeven Europa Cups of zo.
0: Ja. Kampioen met Anderlecht.
1: Ja. Die had minder talent dan ik, maar veel grotere carrière eigenlijk. Dat is dan ook wel een beetje toeval hierna dat je in een goed elftal belandt. Maar ook, dat is ook niet helemaal toeval. Goede voetballer.
0: Ja, toch wel. Ja,
1: toen hij naar Anderlecht ging, daar heeft hij zich echt ontwikkeld. Bij Standaard Luik. Dat is echt een spielmacht en een kracht.
0: Ja, die doelpunt tegen Argentinië, die herinneren zich ook.
1: Nou ja, dat soort dingen. Dat is wel legendarisch. Ja. Duitsland en Italië.
0: Ja, die bal van Medici of 35 of zo.
1: Nou, dat was toch mooi.
0: Ja, nee, maar die Zoff.
1: Die Meijer, die keeper Zoff, van Duitsland.
0: Zoff en Meijer.
1: Ja.
0: Ja, was wel goed. Ja.
1: Geweldig. Ik geloof dat ze op Anderlecht nog altijd Argentinië zingen als iemand van ver schiet. Ja. Maar mooi, hè? Echt dankzij Arie.
0: Ja. Die andere jongens, die ken jij dus verder, Koos, die ken jij dus verder niet zo goed.
1: Nee. Nee, die zag ik dan altijd wel door de lange straat lopen, ja. Maar dat is ver voor de tijd van Herman Brood. Dus, ja, daar ben ik verder bij. Maar ik was ook niet iemand die in een scene zat of zoiets.
0: Nee.
1: Ik was echt een keurig jongetje, een dromer van een voetbalcarrière bij Real Madrid.
0: Ik droomde. Een jongensboer.
1: Ja, ik was een Bob jongetje,
0: Evers,
1: keurig jongetje. Nou ja, dat las ik ook wel.
0: Ja.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Ja, Arie van der Heijden, of wie schreef die? Willy van der Heijden.
0: Willy van der Heijden, ja.
1: Maar die zo iemand was ik. Ik zat echt niet achter meisjes aan of het café en nooit. Voetbaldromen.
0: Ja. Ja, dat was toen ineens afgelopen met de blessure toen in...
1: Ja, dat heeft mijn één
0: dat
1: kant...
0: Dat heb je al natuurlijk wel...
1: Maar dat heeft mijn één kant dus...
0: pijn gedaan toch wel? Ik bedoel...
1: Ik vond dat toen verschrikkelijk, maar ook... Ik weet nog wel dat ik heb toen een half jaar een beetje... thuis zitten mokken of zo. Weet je wel, je weet ook niet wat je moet doen. Ik wilde toen van een kunsthandel of zo beginnen. Ja. Ik geloof zelfs ooit een antiekzaak. Ja, gek hè. Maar toen vroeg iemand een keer een stukje te schrijven. Toen is mijn andere leven begonnen. En ik heb er ook nooit over ingezeten. Dat ik niet meer speelde. Terwijl ik zo van het voetbal hield.
0: Maar je hebt
1: heel
0: verder,
1: vreemd.
0: Ja, en je hebt verder ook niet nagedacht over van... je hebt nooit iets gepland en zo.
1: Nee.
0: Dat vind ik mooi.
1: Weet je, dat is
0: dat
1: dan ook...
0: Dat vind ik mooi.
1: Jawel, maar dat is dan... Alhoewel, wij verdienen niet zoveel. Maar dat komt dan ook wel een beetje... Doordat ik heb toen die keus om voetbalprof te worden... wel bewust genomen. Dus dat ik niet door ging studeren. Omdat ik veel geld verdiende in die tijd. Zo. Dus ik niks plannen. Dat komt een beetje met de steun in de rug van een soort... bedrag waar ik toen van Anderlecht kreeg. Een soort financiële steun. Weet je wel. Ik zei, nou, ik zie wel. Ik ben niet helemaal gek. Ik red me altijd wel. En ik ben inderdaad ook geen ambtenaar die alles voor...
0: Ik vind het leuk dat iemand dat niet plant en zo. Dat vind ik goed.
1: Maar goed, dat is niet alleen van mij, hoor. Dat doet geen enkele voetballer. Ik heb het niet wel eens met Juri, mijn zoon. Ja, die
0: lijkt wel op jou.
1: Ja.
0: Heeft ook iets...
1: Een soort windschoten motoriek. En hij praat bijna
0: ook. Ja, maar heeft ook een soort van non-voetbal humor of zoiets. Ja. Een andere soort van... Ja. Van scherpte en...
1: Nee, maar ik merk aan hem dat hij ook niet weet wat hij straks moet doen, hoor. Want dat is juist ook wel een kracht, dat loopt wel los. En ik heb wel vertrouwen in jullie.
0: Hij zit natuurlijk daar bij een prachtige club, want dat vind ik nog steeds de mooiste club van Duitsland natuurlijk.
1: Traditionsverein.
0: Ja, traditionsverein. Ja. En de Kolenport, hè.
1: Ja. Ach, man.
0: Ja, kom je daar wel eens?
1: Maar de laatste 2 jaar minder, omdat Joeri was zo geblesseerd ook. Hè. Maar nu wel weer, ja. Mijn vrouw gaat er vaker naartoe.
0: Woont hij daar ook?
1: Moet hij. Nee, Joeri woont in Enschede.
0: Hij blijft op en neer gaan.
1: Ja, maar ja. 3 kwartiertje nu. Ja. Zijn vrouw houdt echt van Enschede. Een Noorse? Maar gek op Enschede. Praat-Tukkers. Een Noorse die Twents praten, dat kan ik je aanraden, hoor. Dagelijks genot. Oh.

0: Maar ik vind dat wel mooi. Ik bedoel dat mensen, Jean-Pierre Arie, die zei gisteravond, die zei iets van, ik schrijf die gedichtjes omdat het ordent, de chaos die het leven eigenlijk is, ordent die daar. En als je Hanna Kuur dan hoort, dat is de dirigent van de Wiener Philharmoniker, die zegt ook iets zoiets over muziek. Van buiten is het chaos en door die muziek kan ik het ordenen. Want je weet toch nooit hoe het afloopt natuurlijk. Hè? Dat is een wel een beetje
1: griezelig. Ik hoorde hem ook zeggen, ja, dat die, want het ging over de dood.
0: Hè, ja.
1: Dat hij het wel fijn zou vinden als hij in zijn werk voortleeft.
0: Ja, dat is...
1: Dat heb ik niet echt. Nee. Jij?
0: Nee, ik ook niet.
1: Of wil je nog altijd dat ze nummers draaien als je 100 jaar dood bent? Nee, interesseert het je?
0: Of
1: wel een beetje?
0: Die hoor ik toch niet weer.
1: Nee, maar andere mensen.
0: Ja, nee, daar denk ik nooit over na. Nee, dat lijkt mij niet, zo ben ik helemaal niet.
1: Het lijkt me ook een hopeloze opdracht, want zelfs een Shakespeare of zo, dat is over 300 jaar ook vergeten.
0: Dat wordt ook niet gelezen.
1: Het is echt niet, ik dacht dat het café in Bussum was.
0: Ik heb de complete...
1: De Shakespeare.
0: Ik heb de complete works, maar ik ben niet verder gekomen als de Tempest of zo, of de Storm, weet je wel, dat is de eerste meteen.
1: Nee, maar goed, dat is dan, die heeft een oeuvre,
0: ja.
1: Dat is onsterfelijk, is
0: ik
1: die man.
0: Ik denk wel, maar, ja. Mozart en zo, die blijven ze wel spelen, dat kan niet anders, dat is zo goed, en Bach en zo, dat overleeft het wel.
1: Mm.
0: Dat vast wel, ja, maar wij niet. En...
1: Maar ja, misschien heb je ook ongelijk dat QB en de Blizzards...
0: Het wordt wel veel gedraaid op begrafenissen, hoor ik.
1: Ja,
0: nee, maar Blizzards wordt veel gedraaid op begrafenissen, sommige nummers. Ja. Dat denk ik, ja.
1: Nee, om de boel nou te ordenen
0: en
1: om het leven in het jaar... Nee, ik vond het een beetje gekunsteld. Maar misschien, ja, voor hem geldt dat misschien wel, voor mij niet.
0: Ja, maar dat is de uitkomst, dat je toch niet op een gegeven moment weet wat je dus overkomt. Omdat, ik had het er vanmiddag met Albert nog over, onlangs naar dat rapport Oosting en zo. En die mensen die van de ene dag die er niks aan kunnen doen, dat het zomaar gebeurt. Dus het leven is natuurlijk wel heel betrekkelijk.
1: Misschien wel die mensen die er niks aan kunnen doen?
0: Nou, die mensen die daar in die wijk wonen, in Enschede natuurlijk.
1: Oh ja.
0: Dus je kunt, het kan maar zo over zijn. Dus. En wat dat betreft leven wij natuurlijk wel aardig en zo. Ik bedoel, je denkt er verder ook niet meer bij na, gewoon.
1: Nee.
0: Het gaat gewoon zoals het gaat.
1: Ja. En maar soms denk ik wel, om er een beetje zin aan te geven, kan soms ook geen kwaad.
0: Nee.
1: Maar ja, wat is dat? Ja, wat is dat precies?
0: Dat is moeilijk.
1: Zin, ja.
0: Sean Connery zei al, van je moet niet, zo gauw je gaat denken hoe oud je bent, dan is het mis. Dat vind ik ook eigenlijk wel. Ik ben, met een dag ben ik 60. Dank u wel.
1: Maar je ziet er nog geweldig uit.
0: Maar ik denk er verder nooit meer na eigenlijk. Heel af en toe heb ik wel...
1: Adriaan Morriens helaas. Ik ben 88. Maar ik zie naar haar dus 78. Ja. Dus je kunt nog wel even vooruit.
0: Maar...
1: Het beste is gewoon zo snel mogelijk dood.
0: Ja.
1: Dat meen ik ook nog. Dat je geen tijd hebt om eraan te denken.
0: Ja,
1: nee. Maar het schijnt ook nog wel echt zo te zijn. Ik heb me wel eens aan mijn oma gevraagd, die ook 88 was. En was dat? Ja. Een flits. Maar ja, ik vertel oud nieuws. Ja. Maar ja, geef me even zin in het leven, Annie.
0: Nou ja, ik heb. Ik maak gewoon muziek. En dat vind ik leuk om te doen. En waarschijnlijk is dat ook meteen de zin gewoon.
1: Ja.
0: Als je maar een beetje naar je zin hebt.
1: Maar ja, ik voetbalde dus en het was leuk om te doen, maar dat doe ik niet meer. Nee. Dan schrijf ik stukjes voor de Volkskrant.
0: Maar,
1: is dat zinvol?
0: Ja, ik weet niet, als je er zin aan hebt.
1: Ja.
0: Dan.
1: Ik heb er wel zin in.
0: Ja.
1: Het is toch geen grootse worp?
0: Ja.
1: Hmm. Soms dan denk je toch, ik moet meer. Ja, dat veeg ik ook meteen van tafel.
0: Ja, ja maar meer willen mensen altijd gewoon.
1: Ja, maar meestal bedoelen ze dat dan materieel.
0: Ja, dit.
1: Ja. Ja, daar gaan we niet om.
0: Nee, daar heb ik ook... Heb ik,
1: weet je wel, het is... Dat je, zelfs het feit dat je je talent helemaal moet... uitputten, hoe zou ik het zeggen, benutten, weet je wel. Dat vind ik zelfs niet eens. Maar, tja, het is gewoon moeilijk.
0: Ja, ik vind, ik heb dat toch altijd nog wel. Ik zit ook wel eens van thuis van, godverdorie, weet je wel. Maar dan pak ik het toch maar weer op. Het is wel moedig hoor, vind ik van mezelf altijd. Maar ik wil ook niet verzuipen in de ellende.
1: Want maar ja, goed, wel zei je dat jij woonde, Rolde?
0: Ja.
1: Ja. Ik wil niks van Rolde zeggen, maar... Buenos Aires is toch beter misschien.
0: Ja.
1: Dat is, ik bedoel, het is al te laat om te vertrekken.
0: Nou ja, maar...
1: Een heerlijke stad. Het leven. Rolde. Het woordje. R-O-L-D-E.
0: Ja, nou, ik vind het wel prettig daar, want ik heb eigenlijk nooit een vaste woon- of verblijfplaats gehad.
1: Nee.
0: Ik leefde eigenlijk meer als een soort van koffer die uit in en uit werd gepakt.
1: Ja.
0: Dus ik heb natuurlijk bij die band wel alles gezien. Ik ben van Zweden tot aan Gadameer geweest. En ik ben in Tsjechië geweest met die club.
1: Ja, maar ja, geweest.
0: Ja.
1: Nu
0: reis ik nog altijd rond. Dus dat is natuurlijk wel...
1: Ongeveer door Drenthe.
0: Nee, door Nederland, België. En ik kom dan geregeld overal. Want ik heb toch wel een soort van... Ik hou wel een beetje van klassieke muziek. Dan ga ik eens Bach achterna. Dan ga ik eens naar Leipzig, naar de Thomaskirche. Of ik ga eens kijken in Praag, waar ik een fantastische stad vind.
1: Ja.
0: Naar de Villa Vitramka, waar dan de Mozart... En Budapest en zo. Dat vind ik... Ik hou wel van dat oude... Een beetje vergane glorie van de KNK-monarchie, weet je wel. De Habsburgers en zo. Dat vind ik mooi. Gewoon met mijn vriendin daar in de Augustinerkeller met een verlopen accordeonist zo.
1: Ja.
0: Weet je wel. En dan hij nog even, ik moet even mijn haar kammen, zo, weet je wel. Die man kan helemaal niet speel, maar ik vind het prachtig, zo'n man en zo'n... Daar hou ik wel van dat soort reisjes en dat soort melancholie. Daar zit het wel een beetje in. Ik hou wel van dat soort... Grandeur. Van voorlopig grandeur althans.
1: Mm.
0: Dus ik ga wel vaker op reis. Mm. Zo. Maar ik doe er wel wat mee. Ik kijk wel. Het is altijd een soort van nut. Maar ja, daar kun je dan ook weer over twisten.
1: Het is nutteloos, zinloos.
0: Ja, kijk, je kunt natuurlijk ook. Zoals Erwin en ik in de auto zitten, Erwin Java. Ken je André nog? Was een goede voetballer. André Java.
1: Ja.
0: Ja.
1: Zo'n donker, zo'n jongen, zeker wel.
0: Ja.
1: Onder Java.
0: Ja. Maar Erwin, die speelt gitaar bij mij. En wij zitten ook altijd in de auto al 14 jaar. En dan hebben we het ook over de besprekende toestanden in de wereld. À la Hilterman van vroeger. Maar op laatst deugde natuurlijk niks meer, behalve wij tweeën.
1: Ja.
0: Dat vind ik wel graag. Ja, en uiteindelijk deugt dan niets meer, weet je wel. Alleen kut is oké, zeg ik dan.
2: De muziek die jij hoorde in het gesprek met Jan Mulder, die was van Screaming Jay Hawkins, The Bushman Tucker van Lou Reed, Vicious, Beautiful Day van U2 en nog een nummer van Screaming Jay Hawkins, In My Heart. We gaan verder in Harry's historie en een deel van zijn historie ligt op de TT.
0: Assen, dat is natuurlijk de TT. Als je Assen zegt, dan zeg je ook de TT. Nou, toen ik een andere jongen was, toen mocht ik voor de eerste keer met mijn vader naar de TT. En dat was uiteraard Bad Osbocht. Dat was nog het oude circuit, 17,5 kilometer lang. Maar als handig jongen op de Noorderzingelschool, wou je ook altijd naar de keuring toe. En die was op marktrein. En dat was voor kinderen natuurlijk heel wat, want die coureurs die reden dan gewoon op de modder door de stad heen. Richting het Marktcafé en daar tussen de touwen in, daar was op een gegeven moment was dat de keuring. Nou ja, je wilde dan zo gauw mogelijk uit school en je stak je vinger dan op bij juffrouw Paul en zei van ik moet naar de wc en dan kon je net voor de bel wegweten. En dan kon jij een mooi plaatsje bemachtigen op die keuring. Nou, wij niet nou op de Bellestraat en op de Bellestraat dan had je bij Harm Wendley, de oude café parkzicht. Dat heette vroeger een café van Harm Wendt. Daar zat Gilera altijd met de coureurs. En buiten werd er dan aan die motors gesleuteld. Er stond altijd een koppel volk op. En wij rieden nog op de Bijlenstraat. Wij rieden richting het oude circuit. Want wij wilden het eerst hebben over het oude circuit. Hebben. En over de bocht van Bartels. Hoe komen ze nou aan die naam, de bocht van Bartels? Nou, Bartels, dat was een boer. En die zat op het uiterste puntje van de Bijlenstraat. Waar wij nou ongeveer uit, we zijn nu bijna aan het eind van het bos. En we komen nog bijna bij die legendarische bocht van Bartels aan. Bartels is er niet meer, de boerderij is al lang voor. En ook de bocht van Bartels, ja, die is er eigenlijk niet meer. Je kunt hem eigenlijk nog wel zien, hij ligt eigenlijk aan de andere kant van de weg. Want het circuit, het oude tracé, daar liggen nog wel. Het is de secundaire weg langs de weg naar Hooghaalden. Daar ligt nog een gedeelte van het circuit. Kijk, waar wij nu bent, dat was ongeveer de bocht van Bartels. Hier zo, waar nu eigenlijk het stoplicht is. Hè? Hier rijdt de boerderij staan van Bartels, hier ongeveer, hier direct naast het stoplicht. En aan de overkant, daar heet die secundaire weg. Dus daar moeten we eigenlijk in mijn opzien te komen. En dan rieden wij deur richting Olle Tol. Want daar was ook een radiopost. En je had een aantal van die radioposten. De hoofdpost die was natuurlijk op de Haar. In zo'n holtlokje, daar zat de legendarische Piet Nortier. En die had een aantal secondanten hier zo links en rechts op het circuit zitten. En Oude Tol, dat was er een van. Nou zou je zeggen, Oude Tol, wat is dat? Nou, de Oude Tol, dat was een oud tolhuis. Waar de weg een bocht maakte. Twee bochten, zag je. Eén naar rechts en één naar links. Wij kunnen hier zo meteen op die secundaire weg komen. En daar zat ook een verslaggever. En die deed dan op een gegeven moment een kont van hoe de race zich ontwikkelde. Maar je moet nagaan dat het veel meer... We moeten niet links, Albert. Dat het veel meer een uitputtingsslag was als wat het nou is. Ik bedoel, het is nou allemaal super commercieel. Toen had je allemaal, toen had je dus een stuk of 5 teams die allemaal 4 renners brachten. Norton, VeloZ, AJS. De Italiaan ook al met Mondial en zo. En Morini en later MV en Gilera. Dus je had allemaal fabrieksteams. En ja, er waren nog geen 24 man, maar er knappen gewoon wel dik in de 30 voorbij. Dus dat was dan het was een soort van... Echt de TT, een Tourist Trophy. Ik bedoel, de naam is eigenlijk ontstaan uit een nog eerder circuit. Wat er dan lag tussen rolde Grollo, Schollo, Borger in. Er waren nog echt veel oude motorfietsen. En dat was helemaal een Tourist Trophy natuurlijk. Nou, wij rijden hier nou op dat oude circuit. Want dit tracé, dat ligt nog precies zo. En we gaan nu richting Oude Tol. Een mooi verhaal van Oude Tol is eigenlijk dat ook veel lui op een gegeven moment wel de bocht uitzeilden. En een bijzonder verhaal is eigenlijk dat Carlo Bandirola op een experimentele MV 6-cylinder daar in de braad vlogen is. Dat was een hele consternatie. We zijn nu bijna... Nou komt hij bij de Oude Tol. Ik kom meteen dan zelf hier de bocht aan. Legendarische plekken, tolhuis, dat stiet er nog een beetje. Kijk, je kunt zien. Neem je deze bocht naar rechts. En dan kom je hier zo bij het tolhuis uit. Dat stiet er nog steeds.
3: Gerrit Jan was nog een echte zuiver ouderwetse trend. Echt zo iemand waarvan je in de landschap nog maar zo'n paar meer over bent. Hij had een vrouw en zijn kinders voor een motor aan heel al ding. Waar hij elk jaar in de zomer op naar de TT toe ging. Naar de TT, op het circuit van Assen, op een warme zomerdag.

Elk jaar pakte weer zijn knalpot en hij doft hem nog eens op. En tot vrouwen en kinderen zeggen, wij trok weer naar Asnop. En zit de tank dan weer voor benzine, dan is Stellegie tevreden. En tezamen op de motor trek ze op naar de

dag. Ik weet secuur dat hij nogal weer op hydrocon zit. Boerderij is er vergeet door die snelle motorrit. Die is straks weer zal beleven bij uw hand in de bocht en een rukke volk.

0: What bliver now? What is the thing now? Oh. Nu moet ik zeggen, verder zing. Ik begin toch geen meer in de toon.
1: Hij is alweer voorbij. Het is crimineel, die motorrennerij. Naar de TT, op het circuit van Assen. Op een warme zomerdag.
2: En dan ging men zo rechtdoor. Met nog een paar... geen echte Haakse bocht, gewoon af op Hooghal. Dan ging ze ook door het dorp heen natuurlijk. Hè. Dat was het mooie. Ik bedoel, het was een beetje man, zou je als kunnen zeggen. Ja, dat circuit is nog veel langer, maar dit leek er een beetje op. Trouwens, man is ook naast de Nederlandse TT is dat geloof ik de enigste race die zich ook TT mag noemen. Maar de enige Grand Prix die zich TT mag noemen, dat is de Assen TT. Dus dat is een heel bijzondere race altijd. Maar het mooie was eigenlijk dat je toen nog de geur van benzine en olie aan de mensen kon afruiken. En dat men Castrol stookte. En wat dan later ook kocht werd door lui op poegen en zo. En dan kon je in Assen dan ook tijdens de TT-week, dan wist je al ongeveer hoe laat het was. Of daarvoor, of mensen die hadden een knieper. Met een schoenen, met een Erdal deurtje aan het vuurwiel, met een touwgie en dat maakte dan ook lawaai. Ze hadden natuurlijk nooit door dat je minder hard geeft, want dan gaat weerstand, maar dat klapperde, of een stukje karton, dat klapperde dan mooi. En dat was een hele leuke sfeer, was dat altijd met die TT. En als Assenaar was dat een. Ja, dan zat je eigenlijk wel al een maand van tevoren van: jongens, nou gaat het gebeuren. Hè? En. Je ouders die gingen ook de stad in en die kwamen dan thuis met nougat van de kermis of met de suikers binnen, met oliebol. De kermis die was in het begin ook helemaal niet op het marktrein, maar op de Kollerslaan en in de Marktstraat en op Kerkplein. Dus het was een heel ander gebeuren dan nu. Het was veel meer een volksgebeuren. Hè? Mensen sliepen al vet van tevoren bij de boeren. Dat doet ze nou nog wel, maar een aparte campings. Maar nu, toen gingen ze eigenlijk... Ja, gewoon met een stuk plastic of een zeil. Die gingen ze al bij de boer liggen en hier op Graswijk en overal. Dan kon ze het ook, als je maar vroeg genoeg was, kon je het ook gratis bekijken en zo. Nou, we gaan hier nou Hooghal in. Nou, hier, dit is de hoofdstraat van Hooghal. Daar ging men zo doorheen. Dat ging dan toch nog wel vrij hard. Want dat, toen zaten ze ook al dik boven de 200 met die 500 cc's en die 3,5. Want de 3,5 had je toen ook nog. Het waren vier racen. Ja, de 124 had je toen. Ooit nog een keer gewonnen door Dick Renoy op Meizing. Ik ben in 1948 of 1949, daar wil ik afwezen. Ja, de 2,5 was het niet. Ja, toen de 500, de 2,5 is er ook later dan weer bij kwam. En de 50 cc. En de zijspan uiteraard. Kijk, en dan ging je hier zo ons café toe, ging je rechts. Hij zo'n Haakse bocht. En hier zaten mensen gewoon op het terras te kijken. Hè? Met een glas bier. Hoe ze hier... Op dit is eigenlijk, nee, je moet helemaal terug naar 1 natuurlijk. En hoe ze hier deze kaart weer opging. Hier bij het café. Er was ook nog een gedeeltelijk hotel. Daar zat geloof ik ook. Daar zat ook altijd. Ik geloof dat Norton was. Dat die daar al die zat. En. Die mensen die waren buiten ook aan het sleutelen en zo. Die monteurs en zo. En een fabrieksteam was toen heel anders dan een fabrieksteam nu. Ik bedoel, daar gaan om miljoenen en om. En toen. Toen was dat. De fabriek die had een paar monteurs en een paar coureurs en dat was het dan wel. En dat was allemaal niet zo... geen computers en allemaal niet motoren waarvan je... En banden waar direct de warmte van opgenomen wordt en al dat spul. Het was wat meer romantiek. Het was de romantiek van de gewone man. Zoals je nou eigenlijk op een motor zit en ook nog iets, zou ik maar zeggen.
3: De muziek die jij hoorde toen als Harry het had over de TT, die was van Henk Platje. Op vakantie naar de TT. Dat was hem voor vandaag, Harry's Blues. Zoals altijd de maak door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
4: On Route 66, tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
5: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
6: Gary Allen uit Californië heeft al 26 hits, waaronder 4 nummer 1 hits in Amerika. Hij komt uit een mormonengezin en hij was jarenlang de zanger van de band The Honky Tonk Wranglers. Hij trouwde in 2021 voor de vierde keer. Gary Allen, She's So California.

Gary Allen, She's So California. Eric Bazilian uit Philadelphia komt uit de rockband The Hooters. Zijn vader is psychiater en zijn moeder concertpianiste. En met The Hooters speelde hij in 1990 tijdens het The Wall concert in Berlijn. Eric Bazilian, Ain't No Time To Bleed.

Eric Bazilian, Ain't No Time To Bleed. Billy Currington uit Georgia heeft al 18 hits in Amerika, waaronder 11 nummer 1 hits. En daarnaast schreef hij ook nog hits voor George Strait, Tracy Byrd en Marty Raben. Billy Currington, Don't.

Billy Currington, Don't. Eric Lee, dat is een singer-songwriter uit Florida. Hij werd beïnvloed door Dwight Yoakam, Bob Dylan, The Eagles en Dolly Parton. En in 2020 verscheen zijn debuutsingle Same Dirt Road. Het is een veelbelovende jonge artiest van wie we nog heel veel mogen verwachten. Eric Lee, Singing Man.

Eric Lee, Singing Man. Jessica Simpson uit Texas was 17 jaar toen haar debuutalbum verscheen en er werden meteen 2 miljoen exemplaren verkocht. Haar derde album, daar werden zelfs 3 miljoen exemplaren van verkocht. En ze speelde daarna Daisy Duke in de film The Dukes of Hazzard. Dit was een hit in Amerika en Canada. Jessica Simpson, Come On Over.

Jessica Simpson, Come On Over. Evan Stanley, dat is een Amerikaanse singer-songwriter uit Los Angeles. Hij is de zoon van Paul Stanley, de gitarist van de band Kiss. Hij probeerde carrière op te bouwen in New York, maar dat mislukte. En toen keerde hij terug naar Los Angeles en daar werd hij de zanger-gitarist van de band The Dives. Evan Stanley, Rains Are Gonna Come.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Love in the Dark van Abe Partridge is het album van deze week. En Abe Partridge is een veelzijdig artiest. Hij maakt de veelbeluisterde podcast Alabama Astronaut. En hij is ook nog een begenadigd kunstschilder. Zijn werk hangt in alle belangrijke galleries in de zuidelijke staten van Amerika. Abe Partridge, When You Go Down. MUZIEK

Abe Partridge, When You Go Down. Brad Paisley uit West Virginia is een grote jongen in Amerika met 20 nummer 1 hits. Hij begon ooit in het voorprogramma van The Judds, Ricky Skaggs en George Jones, maar intussen heeft hij 46 hits. Dit was een nummer 1 hit in Amerika en Canada. Brad Paisley, Waiting on a Woman.

Brad Paisley, Waiting on a Woman. Mary Chapin Carpenter uit New Jersey brak in 1992 door met haar album Come On, Come On. Daarvan werden 4 miljoen exemplaren verkocht. Haar vader was directeur van het beroemde magazine Life en haar moeder werkte als singer-songwriter. En na een mislukt huwelijk woont Mary Chapin Carpenter op een verlaten boerderij buiten Charlottesville in Virginia. Zij heeft 27 hits in Amerika. Mary Chapin Carpenter, Violets of Dawn.

Mary Chapin Carpenter, Violets of Dawn. Leanne Rimes, dat is een zangeres uit Mississippi, en haar vader, Wilbur Rimes, was haar manager. Maar na een aantal jaren klaagde Leanne Rimes haar vader aan omdat hij in 5 jaar al $7 miljoen had verduisterd. Ze heeft 47 hits, waaronder 4 nummer 1 hits in Amerika. En dit werd een hit in Amerika, Canada en Engeland. Leanne Rimes, Nothing Better to Do.

Leon Rimes, Nothing Better To Do. Dan Navarro, dat is een neef van Dave Navarro van de Red Hot Chili Peppers. Hij is zanggitarist van het duo Loewen en Navarro. En hij werkt als stemacteur mee aan 16 films, waaronder Playmobil The Movie, The Office, Poison Break en Police Academy. Dan Navarro, Moonchild River Song.

Dan Navarro, Moonchild, River Song. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Melendorp en Johan Derksen. En wij blijven de oervormen van de muziek trouw, die tegenwoordig worden genegeerd. Bij ons hoort u nog blues, soul, country, Americana en rock'n'roll. Wesley Stace, dat is een Engelse singer-songwriter, al gebruikt hij meestal zijn artiestennaam John Wesley Harding. Dat was de titel van een album van Bob Dylan uit 1967. En in 2009 begon deze Wesley Stace in New York een eigen show. John Wesley Harding's Cabinet of Wonders, met als gasten Roseanne Cash, David Gates, Red Miller, Robbie Fulks en Buffalo Tom. Wesley Stace. Time run like a freight train.

0: New Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: Alles in Texas is groter en beter dan in de rest van Amerika. De Lone Star State. Van oudsher een agrarische staat met geweldige ranches en gigantische hoeveelheden longhorns. Toen kwam de olie. Texas werd de rijkste staat. Enorme steden verrezen als uitingen van welvaart en expansie. Met als grootste Houston en Dallas. Het verleden werd opgeruimd en weggepoetst. De skyline verving de wijde horizon. Texas is de staat waar op 11 juli 1897 Blind Lemon Jefferson werd geboren. Hij speelde veel in Dallas, in Deep Ellum, samen met mensen als T-Bone Walker en Lightning Hopkins. Dallas, de boomtown van Texas, is niet de hoofdstad. Dat is Austin, meer zuidelijk gelegen. Een universiteitsstad die zichzelf graag Capital of Live Music noemt. Het centrum van de nieuwe bluesmuziek. Met bekende clubs als Antones, La Zona Rosa, Hole in the Wall en Liberty Lunch. Spetterende live music. Elke avond in en rond downtown Austin. Dan is het in Dallas rustiger. Hoewel...
3: Midden in Dallas met de trein op de achtergrond, de Amtrak trein op de achtergrond. Richt voor een tunnel. Staat bij, vlakbij een historisch gebouw op een historische plek, Harry.
4: Dit is de plaats waar John Fitzgerald Kennedy doodgeschoten is, vermoord is door Lee Harvey Oswald. Tenminste, die wordt genoemd als de officiële dader. Die daarna weer doorgesloten is door de nachtclub eigenaar Jack Ruby. Nou is dat niet de eerste president die in Amerika vermoord is. Er waren er al een paar anderen, zoals onder andere Lincoln, McKinley, Garfield. En hij was de vierde. Wij staan hier dan precies ook bij dat gebouw waar, aan Elm Street, waar op de zesde, vanaf de zesde etage die schoten dan zouden zijn afgevuurd door Lee Harvey Oswald.
3: We mogen in het gebouw zelf geen opnames maken. Nee, alles moest afgegeven worden.
4: Foto. Geen camera's mocht je meenemen. Nee. Zelfs moest je door een metaaldetector heen. En ik moest mijn sleutel en kommetje gooien. Ja. En toen ik door het ding heen was, kon ik er weer uitgehaald. Want, ja, heel streng bewaakt. Waarom weet ik eigenlijk niet. De man is toch eigenlijk al dood. Maar het schijnt een beetje dan toch een soort van... Ja, het ligt een beetje opgesloten in deze maatschappij. Als er al 4 presidenten vermoord zijn. Ik geloof dat in Nederland dat maar 1 geweest is. Dat was Willem van Oranje door Balthasar Gerards. Maar hier is dat dus al de 4e man.
3: Ja, toch dezelfde dag. Maandag 1 juni, dan loop je, of dinsdag 1 juni. Dan loop je door een pawnshop waar als hele rijden met geweren en vitrines vol revolvers en pistolen ligt.
4: Ja. Ja, ongelooflijk veel wapens hier. Ook vrij gewelddadig, hoor ik wel in het weekend. In heel Texas waren er geloof ik weer een stuk of 5-6 man vermoord. Dat is natuurlijk ook een beetje een afspiegeling van deze maatschappij. Die aan de ene kant fantastische mooie dingen voorbrengt. Maar aan de andere kant ook een heel stuk evil. Slechtheid, geweld.

0: too long.
1: Wat is jouw indruk nou van Texas, hier staande op Elm Street bij het monument van Kennedy?
2: Nou, Dallas, want daar praten we dus nou over. Dat is natuurlijk een, echt een rijke stad. Want als je dat zo hier de lucht in ziet gaan, dan kun je niet anders zeggen dan dat hier zit geld, zullen we zeggen in Drenthe. Je moet geld hebben. En dat zie je, ziet niet alleen aan die grote gebouwen, maar je ziet ook aan de buurten. Alles is schoner, de huizen zijn groter. We zijn zo net in een warenhuis geweest waar je in Nederland alleen maar van kunt drummen. Ik meen ongeveer 300 winkels in een met een kunstijsbaan erin en 3-4 verdiepingen.
1: Bioscopen, alles erin.
2: Daar kun je de hele dag zoet doorbrengen. Zonder dat je kunt eten, je kunt echt alles doen. Je hoeft er helemaal niet meer uit. Ik weet niet of je er ook kunt slapen, maar anders dan hoef je van zijn leven lang dat hele gebouw nog weer uit.
1: Armoede is hier veel minder zichtbaar, hè?
2: Ja, en de gekleurde bevolking zie je hier eigenlijk ook niet. Of tenminste heel weinig kleurling. Ja, veel minder als bijvoorbeeld in Houston, wat toch ook net zo'n grote stad is als Dallas.
1: Maar blijkbaar veel minder riek.
2: Ja, veel minder, ja. Veel minder. Het is een beetje een droevige plek hier toch wel, ondanks dat de zon hier schijnt.
1: Je merkt het ook aan de mensen trouwens.
2: Ja, ik zeg dat mensen die naar die video kijken, zeg ik en hier dan traan weg pinken. En die Kennedy, dat was een populaire man. En ik kan me ook nog heel goed herinneren dat hij dood werd geschoten toen in 63. Ik was toen 22 jaar. En het is toch wel een cornerstone in de geschiedenis.
1: Een zwarte bladzij.
2: Zwarte bladzij, ja. Black pages.
1: Maar aardig is wel dat ze dat hier in Dallas niet echt wegdrukt.
2: Nee. Dat museum ziet er ook wel goed uit, het museum. Het is goed opgezet. Heel strenge security.
1: Achter ons een heel merkwaardig gebouw.
2: Ja, een beetje...
1: Visualiseer dat eens een beetje voor de luisteraars.
2: Nou, het lijkt wel op een oud kasteel. Oud kasteel uit de... Weet je, op kasteel Haarzuilen of zo lijkt het. Uit de 15e eeuw of zo.
1: Typische Amerikaanse fake, hè?
2: Ja, het is... precies, ja. Dat is eigenlijk wel heel passend, ja. Meer kun je er ook niet van zeggen. Het is typisch iets wat... Het lijkt wel een beetje op Roodburg op de Tower. Nagebouwde Europese middeleeuwen of zo.
1: Het moet historisch wezen.
2: Ja.
1: Maar het stiet in de schaduw van spiegelglazen.
2: Ja.
1: Torenplaats.
2: Enorme skyscrapers hier.
1: Ja.
2: Echt zo'n beetje als wat je dan ook ziet met die... dat is ook die skyline van Dallas. Van de bekende serie met die vroeger draaide op de Nederlandse buizen.
1: De Ewings.
2: Ja, de
1: olie-industrie.
2: Ja,
1: die hier ook zeer rijkelijk aanwezig is.
2: Ja, en
1: olie en geld, hè?
2: Ja, en kettle. Kettle, ja.
1: Ja.
2: En toch ook Texas. De grootste bron van inkomsten is op het ogenblik niet meer de olie, maar toerisme. Dus... Dat is die zie je hier ook veel, ja. Toeristen.

0: Wat ben je nou weer beland eigenlijk?
1: Je bent nooit de oude wat uit te vinden, merk ik. We lopen hier door Elm Street. Nou is achter het hele moderne Dallas met een grote kantoren en skyscrapers, is plotseling in een oude buurt waar oude fabrieken staan, is helemaal opgeknapt en dat heet het West End. Nou, door dat West End lopen komen we ineens een borstbeeld van Buddy Holly tegen en ook een gitaar. Met een bordje erbij, Blind Lemon Jefferson, 33 jaar oud geworden, 1897 tot 1929. Een gitaar.
0: Suitcase.
1: En een suitcase en een busje erbij. Van de blinde man om wat in te gooien. En een bordje erbij waar staat dat hij hier gespeeld heeft, hoe oud hij geworden is en wat voor...
0: Was dit nou vroeger het bluesgebied van Dallas?
1: Ja, dit was het bluesgebied van Dallas, ja.
0: Ja.
1: Nu hoor je een heel ander soort muziek. En je verderop is country. Weer een eindje verderop speelt twee jongens met een Rhythmbox top 20 dingen. En ja, dit is een soort van vermaakcentrum wat ze probeert te maken. Een beetje in de à la French Quarter in New Orleans. Alleen, dit is helemaal tegen de skyscrapers aan. Een oud gebied, allemaal oude fabrieken. Die helemaal opnieuw tot een soort van uitgangscentrum zijn vermaakt. Het ziet er niet slecht uit, moet ik zeggen.
0: Nee, het is wel een leuke bestemming eigenlijk.
1: Het is een leuke bestemming, ja. Ja.
0: Voor dit soort oude fabrieken en zo.
1: Iedereen loopt hier trouwens bij langs, voorbij die gitaar.
0: Aan de overkant heeft trouwens nog wat staan.
1: Ja. Bob Willis. Dat was dan weer een country star.
0: We hebben het over de Texas Swing, ja?
1: Ja.
0: Bob Wills.
1: Ja, met zijn viooltje, hoed.
0: Ja. Ze geven toch een bepaald eerbetoon blijkbaar aan de muzikale wortels van dit gebied.
1: Er zijn dus mensen geweest die hier speelden. Buddy Holly, zie ik daar een bosbeeld van. Ja.
0: Mens Lipscomb, die heeft hier ook nog afgespeeld, dacht ik, hè?
1: Ja, die ken ik niet.
0: Naam zeg je niks?
1: Nee.
0: Misschien kon je verderop nog wel tegen.
1: Ja.
0: Laat me stil op.
1: Nou, in ieder geval toch nog leuk dat ze hier aan Blind Lemon gedacht hebben. Dit is ook een plaats waar T-Bone Walker en dat soort mensen allemaal gespeeld hebben. Dus, dit was vroeger een bekende plaats met Duke Jones en zo.
0: Het zit een beetje tegen Deep Elm aan, hè? En dat is dan het oude uitgangsgebied.
1: Ja.
0: Dit is West End, Elm Street. En iets verder hierachter, daar heet Deep Elm. En dat is het van oudsher het uitgangscentrum.
1: Ja. Nou ja, dit is...
0: Het is wel een rare combinatie, het neonlicht en Blind Lemon Jefferson.
1: Daarachter een gebouw met ongeveer 70 verdieping.
0: Ja. De neon en de oldity, die raken elkaar.
1: Ja, hier wel, ja.
0: Ja.
1: Maar het is natuurlijk ook wel, het is wel commercieel. Ik zie een heleboel grote tavernes met luide muziek, maar er zit niemand. Dus ja, misschien dat het in het weekend wat drukker is. Daar verderop zie je dan een gelegenheid, Hooters.
0: Een heel bekende club, ja.
1: Ja.
0: Hooters.
1: En hier rechts is Billy's Blues Bar of zo, of zoiets.
0: Ja.
1: Dus even kijken of dat ook nog wat gespeeld wordt. Maar het is meer als, toch meer als je niet weet, dan, dan loop je er zo aan voorbij als het ware.
0: Ja, het grenst ook aan een hele grote weg.
1: Ja. Wordt van hier verkeer... kun je zo eigenlijk ja, de Dallas Turnpike. Je kunt hier alle kanten op. Je kunt hier naar Austin, je kunt naar Texarkana en je kunt naar Boom toe. Je kunt dus van hier kun je overal naartoe.
0: Billy's Blues.
1: Ja, en hier tussen de gebouwen vliegen ook naar de vliegtuigen door. Want het is een vrij druk vliegveld, Dallas Airport.
0: Wel vrij hoog over en
1: ja,
0: tussen de gebouwen deuren.
1: Billy's Blues.
0: Klinkt wat al te avontuurlijk.
1: Dat zien we niet.
0: Nee. Er stond een podium closer straks voor muziek, maar...
1: Dat is dicht. En er zit verder helemaal niemand.
0: Nee. Geen live muziek vandaag.
1: Geen live muziek. Well, there's one kind of favor I'll ask you. Well, there's one kind of favor I'll ask of you. There's just one kind of favor I'll ask of you. You can't see that my grave is kept clean.
2: and there's two white horses following me.

0: Ja, zo blijkt dat Bob Dylan zijn klassiek toch ook erg goed kent. Want het is een compositie van de man uit Texas, van Blind Lemon Jefferson. In een uitvoering van Bob Dylan, See My Grave Is Kept Clean.
1: Ja, dus Dylan die wist wel waar hij het vandaan haalde.
0: Ja, Highway 61, zijn die ook al
1: over. Revisited, ja. Dus
0: ja.
1: Hij was later pas gekomen en die anderen die waren daar ver voor hem, die oude blueszangers.
0: Ja. En door, ja, dat was Dallas eigenlijk een beetje. Behalve dat het verder een grote stad is met mooie winkels en al dat soort zaken. Qua muziek stelde een beetje teleur eigenlijk.
1: Ja, ze hebben daar gewoon een... Waar nou Elm Street was, dat was vroeger dan ook een vermaakcentrum. Maar dan natuurlijk heel klein. En heel anders en heel veel armer. Waar ze nu, dat Westend, waar ze heel de grond aan stampen, was een vermaakcentrum. En, ja, in oude pakhuizen en dergelijke. Ik vond het wel mooi. Het werd wel mooi.
0: Hmm.
1: Maar ja, qua muziek was er niet zoveel te vinden.
0: Nee. Het beeld van Blind Lemon was er nog, maar dat was dan ook alles. Blind Lemon, die eind vorige eeuw al geboren is.
1: Ja, en die...
0: In Couchman.
1: Ja, en die zijn eerste opnames omstreeks 1926 maken, zeg ik, op de hoes van die van het stuk wat we van hem gedraaid hebben. Dat was Blind Lemon's Pen & Cherry Blues.
0: Ja, had ook wel eens in de back zitten, blijkbaar.
1: Ja, en die op een hele vreemde manier aan zijn eind kwam, want hij... Ja, hij was altijd heel bang dat hij op een rare manier aan zijn eind kwam. En dat is ook inderdaad gebeurd. Want hij moest op een dag moest hij, toen hij al wat bekender werd. Want hij was de eerste bluesartiest eigenlijk die via de plaat grotere bekendheid kreeg. Moest hij in Chicago spelen en op een house party. Dat is nou tegenwoordig heel wat anders. Maar daar moest hij dus spelen. Maar hij moest ook terug met de bus, met zo'n grote Greyhound. En... Hij miste die bus en het was midden, had je winter en ja, zo is Blind Lemon bevroren.
0: Ja, hij heeft hem voor eeuwig mist.
1: Ja.
0: Het eerste stuk was trouwens van Ray Cooder in de buurt van de Sixth Floor, President Kennedy van de LP Boomer Story. En ja, hij in Texas en in Dallas bent, dan kun je uiteraard ook niet met T-Bone Walker rennen.
1: Nee, en daar wou we een stuk van draaien en dat heet... Dat is eigenlijk zijn bekendste stuk, hè? Want elke bluesband die zichzelf een beetje respecteert, die speelt dat. Stormy Monday Blues, Aaron T-Bone Walker.

0: een warme vrijdagavond. Een hele warme vrijdagavond starten wij bij de club Antones in Austin, Harry. En dat was heel wat aan de hand vanavond.
1: Ja, dat is de bekendste club van Austin. En veel buitenlanders en van alles wat. En iedereen die een beetje van blues heeft, die kent Antones in Austin. Nou, wij zijn er naar binnen gegaan en wij zagen eerst Lou en Barton. En toen werd al gezegd dat Clint Eastwood ook in de zaak was. Nou, het is een zaak nog kleiner dan Paradiso, de helft ervan of zo wat. Met een hele slechte belichting en een kleine backline op toneel en zo. Maar verder een zeer swingende aangelegenheid. Wij waren nog. Oh, er komt een hele grote limousine aan nu. Nog niet zo lang toen kwam opeens Clint Eastwood binnen. Dan zei je, ja, wat doet zo'n man daar nou? En eerst kijk je gelooft dat niet en je gaat eens een keer 3-4 keer kijken. Maar dan blijkt ineens dat inderdaad die meneer, dat hij dat echt is. Een man van, ik weet niet hoe, in de 64 is hij nou. 64 is Clint Eastwood en die start daar ineens te kijken naar zo'n band, helemaal achteraf. Maar je loopt erop toe, je denkt van het is hem niet, maar het was hem inderdaad. Wat doet zo'n man daar? Nou, wij weten dat Clint Eastwood een enorme liefhebber is van muziek. Hij heeft onder andere het leven van Parker proberen te verfilmen enzovoort enzovoort. Ja, die stond hier dus ook in Antones en wij zagen een zeer swingende band called Buckwheat. Nou, een fantastische band, Sadeco band. Er ging even wat fout met de techniek, maar verder is het een fantastisch goede band. En ja, het is hier toch een zeer aparte sfeer. Nu komt er een limousine aan en er staat allerlei vrouwen uit.
0: En toch wel even nieuwsgierig wie dat bent eigenlijk, hè?
1: Ja, en verder zit daar gewoon allemaal gewone mensen, net zoals als de luisteraar en mij.
0: En een hele ontspannen sfeer eigenlijk.
1: Ja, ontspannen sfeer hier in Austin. Nou moet je zeggen dat Austin ontzettend, er is ontzettend veel te doen op het muziekgebied. Johnny Copeland speelt hier, The Meters. Sue Foley,
0: Little Feet,
1: Luan Barton, Little Feet, Taj Mahal, te veel om wat te noemen eigenlijk. Dit is dus eigenlijk wel de start van de muziek in de USA. New Orleans gaat daar voor door, maar als je dat hier zo eens bekijkt, staat van 400.000 mensen, nou dan moet ik zeggen dat er al gaan weg hier.
0: Ja, het is een gezellige stad, het is ook een hele groene stad, hè?
1: Het is een mooie stad, het is een groene stad, het is de hoofdstad van de staat Texas. Hmm. En die meneer Austin, dat was ook een belangrijke man in de.
0: Stephen Austin.
1: Ja, precies. Stephen Austin, dat was ook een aanvoerder.
0: Het wonderlijke is van dat het allemaal in een hele informele sfeer gebeurt hier zo.
1: Ja, want
0: het is maar een heel gewone club, Antones.
1: Ja, een toneel wat niet zo gek veel voorstelt. En
0: het zou Bellevue in Austin kunnen
1: zijn. Ja, nou, minder nog zelfs. En een hele slechte geluidsinstallatie, eigenlijk niet 10 keer zo slecht als die van ons eigenlijk. En maar de sfeer is toch fantastisch en zo. En het giet er geweldig om voor.
0: En deze keer is er een orenvulle publiek. Twee albums terug waren Jean Lacrant en ik waren hier ook. Nou, toen was er maar heel weinig publiek, toen was er een hele magere sfeer. Maar vanavond is het een goede belangstelling.
1: Ja, er zijn al wel zeker 300-400 mensen zo met elkaar. Ze lopen ook in en uit, hè. Dus er is een geweldige belangstelling hier.
0: Och, geen wonder natuurlijk, want aan deze straat, de Guadalupe Street, de Draw, zoals dat hier in Austin nu wordt, er zijn een heel aantal clubs, Austin Outhouse, Hole in the Wall en Antones, dat bent dan de drie belangrijkste misschien wel, ja. Maar er bent er nog wel meer. Dus geen wonder dat meest natuurlijk hen en weer ingehoord.
1: Ja, het is een universiteitsstaat, hè? Dat scheelt ook altijd aanzienlijk.
0: Het is toch een wonderlijke verschijning, hè? Zo'n grote limousine hier. Zo'n witte limousine.
1: Waarschijnlijk huurt van de stad ineens een stuk of, ik weet het ook niet, daar giet nou weer voort. En een heleboel mensen staat erin. Ik weet niet waar dat firma stelde, maar staat me ineens. Misschien kwam die naar Clint Eastwood kijken, maar die is alweer voort.
0: Ja, ik denk dat zijn man ook niet al te lang op bleef, want voor hij het weet, dan wordt hij weer anders schudden door allerlei mensen die hij kent iedereen, en wilt interviewen.
1: Het is vrij donker daarbinnen en iedereen stond. Op een gegeven moment zag ik ook mensen kijken van is het hem wel of is het of niet. Ja. Daar maakte ik mezelf dus ook schuldig aan en op laatst zag ik hem weggaan en toen geloofde ik echt dat het hem was. Ja, het was hem wel dus.
0: Toch een bepaalde aantrekkingskracht blijkbaar, hè?
1: Ja.
0: Goed, laten we weer naar binnen gaan door de muziek van Buckwheat Zydeco.
1: Ja, oké. Okay. Wow.

0: In de voorlaatste aflevering wordt de cirkel gesloten. Van Austin naar San Antonio, terug in Houston. Ruim 7000 kilometer door 4 staten. Op zoek naar de wortels van de blues.
1: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
2: De Nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
3: Eind jaren 60 was Cuby and the Blizzards meer een rockband dan een bluesband. Maar dat leverde wel een onvergetelijke hit op. Cuby and the Blizzards, Apple Knockers Flophouse.

Cuby and the Blizzards, Apple Knocker's Flophouse, Mike Morgan and the Crawl, dat is een bluesband uit Dallas, Texas. Het is de band van ex-motorcoureur Mike Morgan, die bij een ongeluk een oog verloor en toen maar bluesgitarist werd. Mike Morgan and the Crawl, My Baby's Gone.

Mike Morgan en The Crawl, My Baby's Gone. The Nighthawks, dat is een bluesband uit Washington D.C. met mondharmonica-speler Mark Wenner en gitarist Jimmy Thackeray, die intussen een eigen band heeft. Het is een van de oudste bluesbands van Amerika, The Nighthawks, Hotspot.

The Nighthawks, Hotspot. Er zijn twee legendarische artiesten uit New Orleans. Lynn August, een blinde Cajun-zanger, en Snooks Eaglin, een blinde straatzanger. En ze werden beide groot in het clubcircuit van Louisiana. Lynn August en Snooks Eaglin. What am I living for?

Lynn August and Snooks Eaglin, What Am I Living For? Johnny Adams uit New Orleans was een grote naam in Louisiana. Hij verraste de fans met ieder album, je wist nooit wat er kwam. Hij zong blues, Cajun, Sidico, rock, soul, gospel. Hij zong eigenlijk alles en ook allemaal even goed. En dit komt van zijn album From the Heart. En dat werd opgenomen met gitarist Walter Wolfman Washington. Johnny Adams, I feel like breaking up somebody's home.

Johnny Adams, I Feel Like Breaking Up Somebody's Home. Het is een eigen compositie van bluesrockzanger Tommy Ridgely uit Louisiana, waar hij heel populair was, terwijl de rest van Amerika geen enkele belangstelling voor hem had. Tommy Ridgely, About My Past.

Tommy Richley met pianist David Torkanowski, About My Past. George Thorogood uit Delaware leek professioneel honkballer te worden, maar uiteindelijk koos hij toch voor de muziek en hij speelt sindsdien altijd recht voor de raap en keihard met zijn trouwe band The Destroyers. George Thorogood, Medicine Blues.

George Thorogood, Medicine Blues. Harry Musquet vond Elton John een leuke, gekke man met potsierlijke outfits. Hij genoot van zijn interviews en was van mening dat Elton John verstandige, realistische dingen zei. Het was niet zijn muziek, maar hij vond de liedjes, zoals hij dat noemde, knap gecomponeerd en gezongen. Elton John, Someone Save My Life Tonight.

Elton John, Someone Saved My Life Tonight. Lee McBee, dat was een blueszanger uit Kansas City. Hij zong bij Mike Morgan and the Crawl, The Warm Ranch Rangers, Screaming Lee and the Rocktones en The Passions. Hij kwam in 2014 op tragische wijze om het leven. Hij kreeg een hartinfarct tijdens het zwemmen. Lee McBee, Sweet Lolita.

Lee McBee, Sweet Lolita. John Hammond uit New York, dat is de zoon van producer John Hammond Senior. En deze senior, dat was de ontdekker en producer van Bob Dylan. John Hammond heeft een hele lange staat van dienst en hij bleef als purist de blues altijd trouw. Dit komt van zijn album Mile Age. John Hammond, Red Hot Kisses.

0: cold heart.
1: John Hammond, Red Hot Kisses. W.C. Clark uit Austin, Texas, nam een nummer op van Naomi Neville. En die naam werd heel veel gebruikt door componist Alan Toussaint. En W.C. Clark viel een paar jaar geleden in slaap achter het stuur van zijn tourbus. En daarbij kwamen een bandlid en zijn vriendin om het leven. W.C. Clark, A Certain Girl.

W.C. Clark, A Certain Girl. Philip Walker speelde in Houston bij Lonesome Sundown en Lonnie Brooks, in Louisiana bij Clifton Sunier, en hij had daarna een bluesband in Los Angeles met zijn vrouw, de zangeres Bia Bob. Hij overleed in 2010 in Palm Springs. Hij werd 73 jaar. Philip Walker, Go Ahead and Take Her.

Philip Walker, Go Ahead and Take Her. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van Harry Musquet, de voormalige frontman van QB and the Blizzards. Hij zette de blues op de kaart in Nederland en hij was een loyale promotor voor de provincie Drenthe. Dit is een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Daryl Nulisch, dat was een blueszanger uit Dallas. Hij was de zanger bij Anson Funderburk en de Rockets, Mike Morgan en de Crawl, Ronnie Earl en de Broadcasters en bij de James Cotton Band. En intussen heeft hij ook 8 soloalbums gemaakt. Daryl Nulisch, I Don't Wanna Hear About Years.

0: Siena tot Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Bijna 80 jaar geleden, 1941, 10 juni, werd Harry Musquet geboren in het Wilhelmina ziekenhuis in Assen. Dat was een nogal spannende aangelegenheid, want het dreigde even dat de moeder de geboorte niet zou overleven. Maar gelukkig, beide waren gezond. Harry Musquet, 80 jaar geleden, het thema van deze uitzending. We beginnen met een kenmerkend stuk van Harry, Simple Man.